0: 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de wereld door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Auto's die design, technologie en elektrificatie.

0: intuïtie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajaycoop.be of bij uw dealer.
1: Ik ben een beetje aan het twijfelen. Het is vandaag eigenlijk No News is Good News Day. Op deze 9-11 op 11 september. We gaan toch maar nieuws van 6 uur doen, zeker.
2: Ja, en met slecht nieuws. Een zwaar busongeval in Zwitserland zit vooraan. Nieuwe aanvallen in de straat van Hormuz. En ook geen Alexander Bloks in de Davis Cup tennis. Maar eerst naar Zwitserland, want daar zijn ze in shock na een ongeval met een Nederlandse reisbus gisteravond. Dat laat de president weten. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. De bus botste tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. In de straat van Hormuz zijn opnieuw 2 schepen aangevallen. Dat meldt Groot-Brittannië. Op een van die schepen is ook brand uitgebroken. De kapitein van een derde schip zag 4 onbekende projectielen de schepen raken. Wie erachter zit, is nog niet bevestigd. Wel weten we dat Iran al maandenlang het scheepverkeer in de zeestraat blokkeert. Met gigantische stijgingen van de energieprijzen over de hele wereld. Tennis dan. Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure, Zizou Bergs wel. Inzet in Oostenrijk een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase met voorsprong gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. Nog gisteravond speelden Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahçe. En ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. Er trekt een regenzone over het land. Van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het dus al snel droog met zon. Al is een bui niet uitgesloten. Temperatuur vandaag tot een graad of 21. Morgen eerst grijs en mistig. Nadien zon en wolken bij 23 graden.
1: Voilà, we gaan er aan beginnen, hè. En goedemorgen allemaal.
3: Maar één dilemma vandaag. 2 of 3 frituursnacks vanavond bij de frietjes. Bijna nog niet helemaal.

0: classic uit de jaren 80 om mee te starten. I'm Your Man van Wham. Zij is je vrouw om mee wakker te worden. Anke Buckings, ondertussen al het 11e seizoen. En I'm Your Man erbij.
1: Sven en Anke.
0: Ja, en Grim die brengt al die tijd ons nieuws. En hij begon met slecht nieuws. Een busramp in Zwitserland. Meteen bad memories naar Sierre natuurlijk. Het is een soortgelijk verhaal. Een Nederlandse bus in dit geval is in de vangrail gegaan. Verscheidene doden, hoeveel weten we nog niet. Exact veel zwaar gewonden. Het is nu al rauw in Zwitserland. Meer details in de loop van deze 9-11. 25 jaar geleden die andere gigantische ramp. Toen boorden die vliegtuigen zich in de WTC-torens. Straks gaan we erover bellen met Danny Verstraeten. Die zat hier in Vilvoorde op de eerste rij en heeft er heel veel herinneringen aan.
2: Ik heb nog meer drama voor jou, weliswaar van een totaal ander niveau.
0: Okay.
2: Ruben van Gucht en Verraders.
0: Okay.
2: Zondag de tweede aflevering. Maar er zat een heel artikel vandaag in HLN. En als je wilt leren vals spelen, moet je dat helemaal lezen.
0: Nou, dat zal wel.
2: Het staat er van A tot Z uitgelegd. Want wat is Ruben van Gucht? Een achterpoortheld.
0: Een bedrieger, ja.
2: Ja, dus bij elke spelregel heeft hij zoiets. Ja, maar dat is niet letterlijk wat de opdracht is. Bijvoorbeeld, hij mocht voor een opdracht geen horloge dragen.
0: Ja.
2: En hij zei, ik droeg het ook niet. Het zat in mijn zak. Maar zo de hele tijd. Hij moest ook een kar voortuwen met... er moest een kar met van alles op geraken tot aan een kasteel. En hij heeft dan zo ding voor ding eraf gehaald en naar het kasteel gebracht. En ze van, ja, maar ja, er werd niet gezegd dat die hele kar integraal gebracht moest worden.
0: Slim ook, hè.
2: Maar zo het een na het ander. En hij had dan ook twee laptops mee. Ene kapotte, voor als ze hem zouden betrappen, dan had hem er nog één. En hij zei, ja, maar waarom zou ik geen laptop mogen mee hebben? Want er was geen wifi, dat was gewoon voor mijn Word, dat ik iets te doen had.
0: Ja.
2: En Kurs Drogiers, Marie Huibrecht, die hebben allemaal zoiets van, ja, maar ja, in de Monopoly-spelregels dat ook niet dat een glas limonade over het bord mocht gooien. Al, ik bedoel, dat zijn allemaal zo van die dingetjes. Hij heeft zijn eigen verhaal bedacht en hij blijft echt keihard recht in zijn schoenen staan. Hij verdedigt zich overal. Hij zegt, ik ben een goede mens en ik heb het goed aangepakt.
0: Ja, maar

0: speciaal, maar het is wel entertainment.
1: Zeker
0: het is
1: entertainment.
0: Nooit saai.
1: Maar weet je wat ik wel heb? Ik heb wel het gevoel, die moet toch eens ooit met zijn neus tegen de muur lopen, dat die neus gebroken is. En

0: speciaal voor jullie op deze vrijdagochtend. She Goes Nana van de radio. Straks bij Sven en Anke.
1: Eigenlijk zometeen, over een dikke 5 minuten, nog voor jouw tip van vandaag eraan komt, Anke, wil ik even iets laten horen. Iets wat ik gezien heb op televisie. En ik zat te lachen, maar ik zat ook met verwondering te kijken. En ik dacht, echt? Gaat dat er zo aan toe? Want het is iets wat jullie vrouwen naar het schijnt geregeld overkomt. En ik had het me nog nooit zo plastisch voorgesteld. En het werd zo goed uitgelegd gisteren. En ik dacht echt, my god.
0: De menstruatiecyclus.
1: Nee, maar je zit wel... Ik zou zeggen, het is warm. Je zit dichtbij. Het is echt iets waar ik van denk, oh my god, ik ben zo blij dat wij dat niet moeten ondergaan. Ik ga het zo meteen laten horen.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie, meer dan een job, een missie.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit 1 kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
9: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Ramen, deuren, verandas. Reinhards
17: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.

0: is vrijdag, we voelen ons allemaal supergoed. Net zoals deze James Brown, we zijn ook mannen. Ik heb toch het gevoel dat leven misschien soms toch makkelijker is voor mannen dan voor vrouwen. We beginnen te beseffen.
1: Dat wij echte heldinnen zijn.
0: Ja,
1: dat wij de krachtpatsers van de wereld zijn.
0: Wanneer het echt moet, kunnen wij uit de auto springen langs de snelweg. Erom uithalen en plassen in de berm. Om maar iets te zeggen. Maar jullie, het is moeilijk. Ik zat gisteren te kijken naar Jade en de Belgen. Ik vind die zo goed. Die is zo leuk, die Jade Mintjes. En het ging over doktersbezoeken en gezondheid en alles daar rond. En ze vertelde daar hoe het is om naar de gynaecoloog te gaan, Anke.
1: Ah ja.
0: Beste luisteraars. Ik ga het even laten horen. Ik zat daar zo met grote ogen naar te kijken. En ik wist dan niet dat dat zo... Het is zo plastisch. En ik dacht, my god, moeten jullie dit echt allemaal doen.
2: Ik ben zelf een vrouw, dat wil jammer genoeg zeggen dat ik mij af en toe ook eens moet laten controleren bij de gynaecoloog. Maar ik ben jong, dus ik ben gelukkig nog niet te veel moeten gaan. Ik ben nog maar 2 keer moeten gaan. De eerste keer had ik een jumpsuit aan. Ik zag in die mensen ogen, deze vrouw is nog onervaren. En voor iedereen hier dat nog nooit bij de gynaecoloog is binnen geweest, ik zal u even schetsen hoe dat in zijn werk gaat. Dus je komt daar binnen en bij binnenkomst moet u omkleden achter het gordijntje. Maar ja, kleed u maar om achter het gordijntje. Oké, dan zijn we achter het gordijntje. En dat is heel raar, want je denkt, ja, die mensgosse biedt alles van mij zien. Alles. Maar ik kleed me hier toch om achter het gordijntje. Dat is volgens mij zo dat nog een verrassing blijft voor de... Hè? Denk ik. Vervolgens komt er van achter het gordijntje met je bovenkant nog aan en je onderkant bloot en je hebt je sokken die je er ook nog aan. Een soort Winnie de Pooh cosplay eigenlijk. Hè? En het ding is, de dokter is wel volledig gekleed. Het is niet gelijk in de sauna dat het een ding is. Nee, jij bent een enige met een blote onderkant. Dan moet je op de onderzoekstafel gaan zitten met je enkels in die stijgbeugels. En dat vind ik persoonlijk ja, het ongemakkelijkste moment ooit. Want dat lijkt alsof je zelf heel graag alles wilt tentoonstellen. He, dat, die pose brengt dat met zich mee. Terwijl, dat is zo van, tada! En dat is een foutieve aanname, want dat is het laatste wat ik bedoel op zo'n moment. Ik zou het heel fijn vinden dat dat allemaal wat discreter in zijn werk zou kunnen gaan. Gewoon, en je komt binnen, mocht je kleren aanhouden, dat er een soort kruk staat met een gat in. Dat je zo, hè, zoals op het toilet, gewoon, hup, voilà, heel discreet op de kruk kunt plaatsnemen. Dat de gynaecoloog er dan onder rolt met een liefje op de volgende. Doet zijn onderzoek. En dan krijg je een groen kaart en moet voor de rest van het jaar niet meer komen.
1: Ja. Foefkeuring, autokeuring, dat zou zoveel beter zijn. Want het is even af, wij moeten in stijgbeugels liggen.
0: Maar stijgbeugels is echt... Ik kan me niks bij voorstellen. Dus ja, je gaat liggen, je hebt met je benen in de lucht.
1: Op onze rug liggen we dan
0: blote,
1: zo. Ja.
0: En dan staat daar een vreemde man binnen te kijken eigenlijk.
1: Ja, exact. Exact. En die vroet er dan met van alles in. Met allemaal buizen en kabels en materiaal.
0: Waarom zeggen ze niet op voorhand dat... Waarom zeggen ze niet dat moet sowieso... Die opleiding is alleen voor vrouwen.
1: Nee.
0: Dat is, maar nee, waarom zeggen ze dat niet?
1: Dan, hoe bedoelt je?
0: Dan kun je bij elkaar kijken. Dan moet daar niet een vreemde man van...
1: Ja, maar weet je wat? Ik heb altijd mannen gehad als gynaecoloog. Omdat ze zeggen dat die zo wat... moet ik het zeggen? Vrouwen kunnen zo wat farser zijn. Allee, nee. Oh, nu wil ik niet alle vrouwen die gynaecoloog zijn veroordelen. Maar ik heb mij dat laten wijsmaken dat mannen wat zachter zijn. Omdat ze niet goed weten... Hoe het voelt, dat die zo meer discreter zijn.
0: Ja. Afstandelijker op een manier.
1: Exact. En ik wil eigenlijk geen familiaire gesprekken hebben tijdens zo'n bezoek. Omdat het allemaal zo, al zo wat gênant is.
0: Ik ben wel een grote fan. Ik luister
1: naar Joe, naar jullie, en die is fan. Ja, dat wil ik allemaal niet horen.
0: Nee, dat zal wel.
1: Dus ik heb er 2 geprobeerd.
0: Ja.
1: De eerste, zelf na 2 minuten. Hier komen nog bekende Limburgers.
0: Nee, dat wilde
1: ik
0: niet.
1: Ik dacht, nee.
0: Geen namen noemen.
1: Dan kwam ik bij de volgende. Die stelde mij 0 vragen.
0: Dat was een goeie.
1: 0. En heel de zwangerschap, zowel van Lou als van Max. Elke keer opnieuw nam hij mijn dossier en moest hij dat lezen alsof ik er voor de eerste keer was.
0: Heel professioneel.
1: Die kon mij niet onthouden.
0: Geen band mee.
1: Geen band mee, die stelde mij geen vragen. En ik dacht, ideaal, zou ik het graag benen open, hup, even kijken.
0: Kijken, beoordeling.
1: Ja. En ik dacht, want daarna ga ik die nooit meer zien, die man. Hè, na mijn 2 kinderen. Ja, jaren later.
0: Wat?
1: Jaren later.
0: Wat?
1: Lou zit op dansles.
0: Ja.
1: Ik denk, ken die precies?
0: Wie?
1: Ja, nog iemand die er stond. Dus ik moest Lou gaan ophalen van dansles. En er stond nog iemand te wachten op kinderen om opgehaald te worden. Was dat de opa van 2 beste vriendinnetjes van Lou op dansles?
0: De gynaecoloog?
1: Ja. Dus nu kom ik die eigenlijk toch constant tegen. Terwijl ik dacht van, boah, ja zeg, je komt die daarna nooit meer tegen.
0: Maar heeft u nog niet herkend, want je hebt het broek altijd aan op de dansles of wat?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik weet niet wie
1: jij bent. Hij moet mijn dossier er nog eens bij pakken, vrees ik.

0: Taylor Swift en Shake It Off.
1: Er komt een geniale tip aan. Ik verzeker je, dikke feest in de studio zometeen.
0: Oké, is wat minder goed nieuws, denk ik. Het is niet echt een vrolijke dag wat het nieuws betreft. 6:30, hier is Grim.
2: Goedemorgen. In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies, dat is niet duidelijk en dat wordt onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. In de straat van Hormuz zijn opnieuw 2 schepen aangevallen. Dat meldt Groot-Brittannië. Wie erachter zit, is nog niet bevestigd. Wel weten we dat Iran al maandenlang het scheepvaartverkeer in de zeestraat blokkeert. Met gigantische stijgingen van de energieprijzen over de hele wereld. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Man United hun eerste wedstrijd in de competitiefase met voorsprong gewonnen. Bayern klopte Bodo/Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. Nog gisteravond speelden Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk. Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahçe. En ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. Er trekt een regenzone over het land vandaag. Van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon. Al is een enkele bui daar nog niet uitgesloten. Temperatuur tot een graad of 21. Morgen eerst grijs en mistig. Nadien zon en wolken bij 23 graden.
1: Vrijdagochtend en nog geen files voorlopig.
0: Kijk, dat is goed nieuws.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: 6:30. Een tip voor een
1: dikke ambiance.
4: Leven.
1: Ja, we hebben een tip. Sander en ik hebben samen een tip vanochtend.
5: Het is een samenwerking vandaag.
1: Het is een Limburgse samenwerking.
5: Ja. Oh, op
1: want we hebben op dit moment hetzelfde lievelingsliedje.
5: Okay.
1: We gaan er zeer goed op. We zouden het gerust op repeat terug naar Limburg kunnen opzetten.
5: Ik doe dat.
1: Een hele autorit.
5: Ja, ja, doet dat echt. Ja.
1: Okay. Ja, ik heb hem niet gewoon laten doorlopen en dan kom je nog goede dingen tegen.
5: Ja.
1: Het is dikke ambiance. Het is een genre. Ja, ik weet niet of het in de rest van Vlaanderen werkt. In,
5: oh, nee.
1: Limburg gaat het heel goed.
5: Is het carnaval? Is het carnaval?
6: Nee. Het is Duits.
5: Het is Duits.
6: Het is
1: Helene Fischer.
5: Ah, Helene Fischer.
6: Ademloos.
5: Ja, ja.
6: Zij heeft nu een nieuw nummer. Anke en ik gaan daar zeer goed op.
1: Helene Fischer, dat is vergelijkbaar met de Pommelien Thijs van Duitsland. Ja. Hè?
6: Vroeger was dat Schlager en nu is dat echt Duitse pop. Maar en met stadions en die vliegt over lucht met circus. Ja. Dat is fantastisch.
1: Crazy. En die heeft nu een nieuw liedje. An meiner Seite.
5: An deiner Seite.
1: An meiner Seite. Dat gaat eigenlijk over wat er ook gebeurt. Jij staat altijd aan mijn kant. Dus het is ook nog een prachtige tekst eigenlijk.
5: Ja, gaan we dat volledig draaien nu op de radio? Ja?
1: We gaan het volledig draaien. Het is met dans.
5: Oké. Okay.
1: Dus
5: jullie dansen
1: stoelen aan de kant. Om 6:30 ochtends gaan we eens alles geven wat we hebben gekregen van ons ma.
5: Oké. Okay. We gaan eens kijken. Oh, maar hoe gaat dat?
6: Dat is een bekend liedje van vroeger, Explode. En daar heeft zij een nieuwe versie van gemaakt.
5: Een sample gebruikt.
1: Ja, ja, ja.
5: Explode.
1: Je gaat het wel kennen.
5: Ja, dat ken ik wel. Oké, aan de rest van Vlaanderen. Ik weet niet of jullie dit ook leuk vinden of niet. Je mag het altijd laten weten. Maar
1: feedback welkom.
5: Ja. Deze eigen versie van Omroep Limburg wil even...
1: Geef het een kans, jongens. Hier gaan we.
5: Ah ja, hier is het al, hè.

0: schitterende playlist van de Joe-luisteraars.
1: Ja, een groot deel van de andere provincies zijn mee. Er zijn een paar twijfelaars. Maar ook echt grote fans van Helene Fischer. Want we hebben nu een paar keer Helene Fischer.
0: Ja, ik weet
1: maar
0: het.
1: Maar dat is niet juist. Het is Helene.
2: Deutsch, hè?
0: Ja, ja, het is waar. Sorry.
1: Verschillende zeggen, jongens, sorry, als je een grote fan bent, moet je haar naam tenminste goed uitspreken.
2: Dat is de Limburgse verbastering.
0: Sorry, een beetje muggenziften. We hebben wel Helene op de radio gebracht, hè?
1: Ja, het ruikt hier plotseling zo terug. Dat moet ik zeggen.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's?
5: Reinaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
6: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
7: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet ingezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
8: VTM. Kleurt je dag.
9: Wienerberger.
10: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè. Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè. Die zijn ook juist. Lang en smal.
11: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
14: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
15: Weet je wat ik mis na de vakantie?
16: De zon?
15: Nee.
16: Het strand?
15: Nee, het comfort.
16: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
15: Citroën.
16: Info en voorwaarden op citroën.be.
17: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
18: Volkswagen.
19: Sven en Anke.
20: Good times, great music.

0: Ja, het is 11 september vandaag, over 9-11, exact 25 jaar geleden. Daar gaan we het uiteraard nog wel eens hebben in ons programma met Danny Verstraeten. Dat zal later zijn. Maar ja, eerst, ja, het is een heel ander niveau. Maar voor sommige mensen is het die 11 september en al heel deze tijd zo ook een drama.
1: Want vandaag in de spotlight.
0: Ja, niet alleen vandaag, maar het is sinds een paar dagen echt bezig. Het is nu volle bak in de spotlight in al onze huizen. We hebben Martijn Peters even opgebeld, de wetenschapsexpert van HLN en VTM Nieuws. Dus, spinnen zijn terug!
2: Ja.
0: Dag Martijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Hallo. Ja,
0: ze zijn er, het is het seizoen voor de spinnen, die staan in de spotlight, hè?
3: Ja, dat klopt. Je ziet ze volop weer verschijnen. Bij ons thuis lopen ze ook alweer lustig rond, of zie je ze zo in de hoekjes zitten al.
0: Ja, maar ze zijn overal. Hoe komt dat? Waarom is dat nu na de zomer zo, net de overgang naar de herfst, dat gebeurt er? Dat die gasten denken, nu gaan we ze een keer allemaal goed beetnemen?
3: Ja, veel mensen denken dat dat komt omdat het zo wat herfstig weer en slecht, ja, dat die vluchten voor het slechte weer buiten. Maar eigenlijk is dat niet zo. Het is een heel romantisch verhaal. Want het zijn eigenlijk vooral de mannetjes die je nu ziet. Het zijn Casanovas die uit hun web gaan en door jouw huis beginnen rond te lopen. Op zoek naar liefde, op zoek naar vrouwtjes om zich voor te planten in deze septembermaand.
2: Maar voor alle duidelijkheid, vrouwtjes spinnen toch, hè? Want ik heb altijd schrik dat zo een spin in bed op mij wacht of zo.
3: Nee, die gaan niet in jouw bed op jou wachten. Door Anke, die blijven het liefst eigenlijk die spinnen zo ver mogelijk bij ons uit de buurt. Hè, want die hebben schrik van ons.
2: Ja, dat zeggen ze altijd. Hè. Ja. Maar toch, hè, gisteren wou ik een klein dutje doen op de zetel. En we hebben zo in een eenzit. Daar lag een dekentje op. Ik dacht, ik ga dat even pakken. Daaronder zat me toch een joekel. Dat ik dacht, nu komt het wel heel dichtbij. Dat je in een voorraadkast gaat zitten, of weet ik veel, of in de garage. Maar onder mijn dekentje in de eenzit, dat is toch dichtbij komen, hè Martijn?
3: Ja, dat is dichtbij, maar dat zal een van die Casanovas geweest zijn. En als je de ware liefde wilt vinden, dan moet je wat riskeren in het leven, zeggen ze dan. Hè.
2: Oh, ik vind maar niks.
0: Martijn, waarom zijn mensen eigenlijk zo bang voor spinnen? Want de meeste soorten, zeker die in onze huizen rondlopen, die zijn toch eigenlijk ongevaarlijk, hè?
3: Ja, dat klopt helemaal. Sven, de wetenschap is er ook eigenlijk nog niet helemaal uitgekomen of uitgeraakt hoe dat nu precies komt. Want inderdaad, je zou denken, bij veel dieren is dat evolutionair. Als je schrik hebt van een gevaarlijk dier, dan blijf je daarvan weg. En dan leef je langer en dan krijg je meer nageslacht. Dus zo wordt dat dan ingebakken. Maar ja, het merendeel van de spinnen over heel de wereld trouwens is niet gevaarlijk voor ons. Dus daarom dat wetenschappers denken, misschien is het gelinkt met een familielid van de spin, een andere spinachtige, de schorpioen die wel gevaarlijk is voor de mens. Of misschien is het meer cultureel en is het bijvoorbeeld in het verleden gelinkt geweest met vies, met ziektes en zo. En dat we dat daarom in ons hoofd hebben. Daarom dat ze in andere landen wat minder last hebben van spinnenvrees vaak dan hier bij ons in het Westen.
0: Ja. Oké, als laatste, wat is de beste manier om spinnen uit je huis te weren als je ze toch niet zo gezellig gezelschap vindt zonder ze te doden? Hoe moet je dat doen?
3: Ja. Ik ga daar heel slecht nieuws hebben voor mensen, want er is geen algemeen trucje. Je ziet heel veel dingen op het internet verschijnen. Hè? Van citroenolie en kastanjes tot pepermuntolie en wat nog allemaal. En wetenschappers doen daar effectief ook onderzoek naar. En bij sommige spinnen werken bepaalde middeltjes, of lijken bepaalde middeltjes weg te werken. Maar zo echt een universeel middel voor al die verschillende spinnen in jouw huis, dat bestaat niet. Nu, de wetenschap is wel recent erachter gekomen dat zowat alle spinnen het niet hebben op rode steekmieren. Nu, die kan je natuurlijk niet in je huis gaan zetten. Maar als die een stofje verspreiden waar de mieren het niet op hebben, als we dat stofje kunnen vinden, dan heb je misschien binnenkort zo'n spray waardoor dat Anke rustig in haar eenzit kan blijven.
2: Gat in de markt, wie gaat dat bedenken? Maar nog één heel belangrijke vraag. Wanneer heb je allemaal een liefje gevonden? Hoe lang gaat dat nog duren, die invasie?
3: Op zich gaat dat niet lang duren, hè. Dan kruipen die terug weg, Anke. Maar ja, weet wel, die spinnen die zitten gewoon de rest van het jaar in jouw huis. Maar goed verborgen dan. Hè.
2: Ja, maar dat mag. Ik wil gerust samenwonen. Als ze zich in stilte bezighouden.
0: Zo gaat dat met alle moeilijke vormen van samenleving. Als we elkaar respecteren, is er niks aan de hand.
2: Exact.
0: Maar niet onder ons dekentje kruipen. Dat willen we niet. Martijn, dankjewel om dit romantische verhaal van de spinnen in september even aan ons te vertellen. En een goed weekend gewenst, hè, man.
3: Dat graag gedaan, jullie ook.
0: Bye.

0: absolute knallers uit onze top 2000. We draaien het hele jaar door bij Joe. En graag tot aan het gaatje, zoals in dit geval. Paradise by the Dashboard Lights. Dat was Meat Love. Het is een heel bijzondere dag. Het is 11 september vandaag. Het nieuws krijgen we van onze Grim.
1: Goedemorgen allemaal. 9-11 vandaag inderdaad. Het aantal ongevallen van en naar het werk stijgt en het is uitkijken naar de vrouwenfinale.

0: US Open. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook onze Amerika-correspondente Grete Keizer was er toen al bij.
1: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
0: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. Al maar meer ongevallen van en naar het werk met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Beroepsfederatie Assuralia. Je hoort Barbara van Spijbroek.
2: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen, zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
0: En dat komt vooral door het mooie weer, dan de meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazachse Elena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden, voor Sabalenka haar derde.
3: Ah, oh Frank, wij willen gewoon copy-paste van gisteren het weer. Kan je daarvoor zorgen?
4: Ja, wordt een beetje moeilijk hè, voor vandaag, want een zwakke regenzone die trekt van west naar oost over het land. In het westen hier en daar zijn al wat druppels gesignaleerd. En uiteindelijk in de loop van de namiddag is ook daar wat lichte regen mogelijk. Het zijn geen grote hoeveelheden. Later klaart het alweer op vanaf de kust en dat bij temperatuur rond 20 graden. Morgen wordt een beter dag van het weekend na het ochtendgrijs. Dat wel eventjes kan duren hoor. Op sommige plaatsen gaat er mist zijn. En na de middag vooral wordt het dan zonnig bij 22 graden. En zondag gaat het regenen. Dat ziet er weer minder uit. En dat bij temperatuur rond 20 graden.
3: Geen files, nog altijd niet op een vrijdagochtend om 7 uur.
5: Hey, probeer dat even vol te houden, dat is aangenamer voor iedereen. Gisteren had Barbara Sarafian op televisie een aankondiging, vrienden. Ze gaat stoppen als kotsmadam. Maar er is meteen binnenkort een nieuwe die tevoorschijn komt in dat huis bij de studenten.

0: Ah, hopelijk kan jij straks de werkweek escapen. De files hebben we al voor je uitgeschakeld, maar de rest ga je ook kunnen tackelen vandaag.
1: De ochtend van Joe.
2: Wie weet ga je het weekend ingaan met €500 shopbudget straks in niet lullen gaten vullen. Als je mee wilt spelen, mag je nog aanmelden. Ja, oké, okay, je moet €500 is heel veel geld, maar we weten het dat bij Tom de Kok nog met heel veel meer centen altijd was in de 15 seconden quiz. Ik moet zeggen was, want hij heeft zijn budget er helemaal tegenaan gesmeten, denk ik, voor het hele seizoen. In plaats van per €50 naar omhoog te gaan als de quiz niet goed gespeeld werd, heeft hij het een week lang er telkens €500 bij gesmeten. Ja, toen zat hij aan €3.700 shopbudget bij de Aldi. En gisteren kwam een kandidaat aan de lijn die heel goed speelde. We gaan het fragment even laten horen. De spanning hing in de studio. Hij zei, het gaat nu eindelijk na zo lange tijd gebeuren. En luister eens wat er gebeurde gisteren rond 6:15 bij onze collega Tom de Kok in de avondspits.
3: Hier komt, voor €3.700, je eerste vraag. Wat is de hoofdstad van Italië?
4: Rome.
3: Een smurf heeft de kleur...
4: blauw.
3: Niet links, maar...
4: rechts.
3: Hoeveel poten heeft een spin?
4: 8.
3: De kogel is door de...
4: de kerk. Yeah.
2: Eindelijk is het gebeurd gisteravond. Ja, fantastisch. Hè?
0: Ja.
2: Hey, nou, €3.700, zeg.
0: Ik kon het niet echt horen gisteren, want ik zat met de kinderen. Maar ik had de vragen ook inwendig juist.
2: Ja, inwendig.
0: En misschien luisteraars die het ook niet hebben gehoord, krijgen wij dat dan ook, die centjes.
2: Weet je, ik heb dat ondertussen al 23 seizoenen. Als ik kijk naar de slimste mensen, ik heb alle vragen inwendig.

0: Deze was nog speciaal voor Barbara Sarafians. She's gone, gone, gone. Het is wel zo eigenlijk, hè?
1: We zeggen nu al mea culpa. Maar Sven en ik, we gaan zo meteen even snitchen.
0: Wij gaan... Wat gaan wij?
1: Snitchen.
0: Wat is snitchen?
1: Ja, doorvertellen.
0: Ah.
1: Iets...
0: Verklikken.
1: Verklikken, maar het ding is... Ja, het staat ook in de gazet. Maar als je het tv-programma volgt...
0: Ja, ja.
1: Het gaat over Kotmadam Sarafian.
0: Mm-hmm.
1: Als je dat volgt in real time, en je kijkt niet vooruit, want dat is allemaal mogelijk tegenwoordig, dan moet je, moet je terug inzappen om 7:30.
0: Ja, ja, ja, inderdaad.
1: Want... Toch, dat is het veiligste.
0: Maar ik kan nu al zeggen, dus nu al even weg, want wat er gisteren is gebeurd, dat ga ik nu al vertellen. Dus hop, hop, hop, weg naar onze Joe Easy. Bye, bye, dag, tot straks.
1: Maar kom terug, hè.
0: Maar kom terug, hè. Maar dus gisteren heeft Barbara Sarafian aangekondigd dat ze ermee stopt, onmiddellijk, als Kotmadam. En dat was het. Maar later kwam er meteen al een persbericht, omdat het inderdaad al vooruit te bekijken is op andere platformen, dat er al een nieuwe Kotmadam komt. En die naam is ook al bekend, die staat ook al overal in de kranten en zo. Dus die persoon gaan we bellen. Zo simpel is het eigenlijk.
1: Ik ben heel benieuwd, ja, want het is toch wel een ander soort Kotmadam.
0: Ja, minder streng, denk ik.
1: Ja, en ik zou moeten kiezen...
0: Zou je liever Ingeborg... Sorry.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor als je zelf telt.
6: Zal wel zijn.
5: Voor als je elke cent telt.
6: Zal zeker wel zijn.
5: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
6: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
5: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: VDK Bank.
5: Klaar voor nog eens 100 jaar.
2: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
2: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Ja, we zijn een beetje in de overgang. Hè. De heat was aan de hele zomer met genoeg hittegolven. En nu, beste vrienden, gaat de echte verwarming weer bijna aan moeten. Is niet anders.
1: Sven en Anke.
0: Oké, de kotsmadam. Nog een spoiler alert. Als je nu pas aan het luisteren bent naar ons, even wegstappen naar een van onze andere zenders waar we niet aan het kletsen zijn. Joe Easy bijvoorbeeld, goede muziek daar. Maar de kotsmadam, daar was gisteravond in de uitzending op televisie, op reguliere televisie, een mededeling van de kotsmadam Barbara Sarafian zelf.
2: Het valt mij zwaar, maar ik heb moeten beslissen te stoppen als jullie kotsmadam. Jullie hebben mij geraakt van bij de eerste dag. Jullie herinneren me er telkens aan hoe moedig het is om jong te zijn. En je hebt mij, zonder dat ik misschien door had, opnieuw en opnieuw en opnieuw doen geloven in de kracht van een huis samen, wat een echte thuis is.
3: Dat was prachtig. Oh, dat was ook met wenen. En intussen is er ook al een opvolgster. En weet je, als je die vraag krijgt van wil je dan Barbara Sarafian even opvolgen? Ik denk niet dat je daar meteen ja op zegt. Goedemorgen, dag Ingeborg. Hallo.
4: Goedemorgen.
3: Dag liefste Ingeborg. Ten eerste, ik zou dolgraag bij jou op kot willen zitten. Dolgraag. Maar vertel eens, hoe is die vraag gegaan? Dat is toch een intense opdracht die je hebt gekregen?
4: Wel, Anke, soms heb ik zoiets als ze bellen en ze zeggen, wilde jij iets doen? Dan zit ik soms van, oh ja, ja, ja. En ik dacht echt, dat is voor een paar weken. Weet je wel?
3: Ja.
4: Hey, tegen dan is ons Barbara erdoor. En ik wil ik wel even zo een stukje opvolgen, maar uiteindelijk... Dus ik had de opdracht niet helemaal ingeschat.
3: Ja?
4: Dat ik wel een half jaar op kot ging wonen in Gent.
3: Oh, crazy. Echt?
4: En het eerste, als VTM belde, is wel... Ik had eerst wel zoiets, ik moet eerst even met Barbara spreken.
3: Ja.
4: Weet je wel, vanuit... Hoe zit je erbij? Allee, wat is er allemaal blijven hangen? Hoe zijn die studenten? En dat was wel een heel, heel diepgaand gesprek. Maar ik heb dan op het eind van het gesprek gezegd... Barbara, als je binnen 3 weken terug wilt, belde. En het is oké. Weet je wel? Dus ik denk dat ik de truc voor mezelf gecreëerd had van... Het is iets vrijblijvend voor eventjes. Ik vang die gasten wat op en we zien wel. Ja, hallo.
3: Hey,
4: het is mijn leven veranderd.
3: Ja?
4: Eretje, ik heb eindelijk een familienaam.
3: Wow, ja, het is waar. Kom, madame sergeant, zo gaat het programma heten vanaf nu. Ja, Barbara, dat was een fantastische... Kom, madame, die kon ook wel streng zijn. Die was kordaat. Dat zie ik zo niet helemaal in jou. Wat gaan we van jou zien?
4: Ja, ik ga natuurlijk in eerste instantie vanuit mijn natuurlijke stroom gaan voor verwennen en genieten en spelen en verbinden. Maar als die gasten zo midden in de nacht heel de keuken op zijn kop zetten, en niet voor de eerste keer, maar voor de vierde keer, schiet er wel iets in werking dat interessant kan zijn voor televisie.
3: Ja.
4: En voor mijn eigen groei. Ook.
3: Ja, maar
4: voor mijn
3: eigen groei. We hebben wel een ander kantje van jou ook al in de Verraders gezien. Dus
4: Die 30 seconden hebben ze heel veel heruitgezonden.
0: Ja, maar Ingeborg, even heel concreet, want jij woont fantastisch in Brugge, en met je man en alles. Ik bedoel, je hebt daar ook nog je praktijk met yoga en toestanden. Hoe kan je dat dan nog eens combineren? Want je spreekt nu pas over een half jaar op kot. Hoe doe je dat?
4: Wacht. Sven, je hebt wat gemist, hè?
0: Ja?
4: Dus wij hebben het centrum vorig jaar in juni verkocht.
0: Ah ja, eigenlijk.
4: Het hele centrum is verkocht en wij wonen aan zee nu, in Wenduinen.
0: Maar ja, dan nog.
4: Maar ja, het ding is, ik had net ruimte gemaakt ook. Want wij zijn aan het bouwen in Spanje. Dus ik had ruimte gemaakt voor een normale toekomst. Zijnde, ik ga het normaal doen. Weet je, mijn man wordt 73, ik word 60. We gaan nog een paar dingen doen in België. Hey, we gaan wat workshops geven, een beetje combineren met televisie. Zo heel relaxed. Dus eind januari een telefoon krijgen, dacht ik, maar wacht, hè, ik heb wat concerten, wat lezingen. Ik heb de zomer die heel druk wordt. En toen, hè?
0: Ja.
4: Maar dus, er was wel wat ruimte, maar ik heb niet ingeschat dat zo'n impact ging hebben op mijn leven.
0: Oh, wow.
4: Het is echt, en het is mijn momenten zo spannend geweest op dat kot, want dat is jeugd. Hè. Ik weet niet of jij dat kent.
0: Ik heb het ook meegemaakt, lang geleden. Ja.
4: Ja, dat is hoge intensiteit, vind je niet?
3: Ja. Ah, ja, maar je ziet dat... want ik volg altijd televisieprogramma's in snippets op Instagram. Ja, het zijn allemaal... Ja. Je zit met 7 stuks, heel mondig en heel open. Alles vertellen die, hè? En die maken van alles mee.
4: Ja, en die kiezen voor Barbara.
3: Ja.
4: Niet onbelangrijk.
0: Ja, ja.
4: Hey, chance dat ik dat niet helemaal doordacht heb.
3: Ja.
4: Vanuit, ik kom met mijn enthousiaste zelf binnen, maar die gasten zitten midden in een rouwproces.
3: Ja.
4: Dus ook dat was een hele oefening in groepsdynamica. Maar pas op, ik heb ongelooflijk veel geleerd weer. Maar ik heb ook gemerkt hoe belangrijk dat ik vrede op aarde vind. Mannetjes vinden dat toch belangrijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wij kunnen nu binnenkijken bij jou, want het is een videoverbinding. Mensen die ook kijken via VTM Gold, die zien. Jij zit nu niet in een kot in Gent, hè? Dus het academiejaar is nog niet begonnen. Maar ik probeer al te peuzelen of er dan nog een volgend seizoen komt of niet.
4: Ah ja, ja. Maar, ik zit hier in Oliva. Dat is een uurtje van Valencia. Ik ben hier aan het lesgeven. Straks om 8 uur is yoga. Dus die vakantieworkshops, dat is al heel mijn leven dat ik dat eigenlijk doe, alleen bijna 30 jaar. Dus ik zit aan mijn laatste dag vandaag. Dus we hebben nog de hele voormiddag meditatie en dan vanmiddag is het feest hier.
3: Zeg, en heb je je kunnen inhouden of heb je ook yogales gegeven op kot?
4: Zou ik mij kunnen inhouden hebben?
0: Nee.
4: Dat is een zeer relevante vraag
0: eigenlijk.
3: Ja. Ik ben heel Het hele pakket, Ingeborg Sergeant, wij houden daarvan. Dus we kijken enorm uit naar de 2.0-versie. Kot, madame Sergeant.
0: Dankjewel, Ingeborg, dat je zo vroeg al wakker wordt.

0: Bijna de weekend, Blinding Lights op deze 9-11. Maar het is een ander cijfer dat jullie gaan voorschotelen. Zometeen na het nieuws van 7:30 met Grim.
1: Goedemorgen. De gemiddelde huurprijs of een appartement is voor het eerst boven de 1000 euro gegaan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral flats met één slaapkamer en studio's stijgen sneller in prijs, omdat meer mensen alleen zijn. Meer daarover in ons nieuws van 8. Het aantal ongevallen van en naar het werk stijgt toch als we met de fiets of de step gaan. En dat komt vooral omdat we die vervoersmiddelen vaker nemen sinds corona. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen of een stijging met 9% in vergelijking met het jaar daarvoor. En we kennen de vrouwenfinale van de US Open Tennis. De Kazachse Elena Rybakina neemt het op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Het gaat regenen van de kust naar Limburg. Aan de kust wordt het al snel droger met zon, al is een buitje niet uitgesloten. Temperatuur tot 21 graden vandaag. Morgen eerst grijs en mistig. Nadien zon en wolken bij 23 graden.
2: File op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen verlies je 10 minuten. 10 minuten op de Gentserring richting Mariakerkje tussen Wippelgem en de Evergemse Steenweg. En nog file richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan. 5 minuutjes.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Het cijfer van de dag.
0: Laat ons maar weer raden met z'n allen, Anke. Je kan je bij sommige dingen niet voorstellen dat er mensen zijn die dat tellen. Maar dat hebben ze dan toch gedaan in ons eigen land. Ze hebben het geteld en ze zijn uitgekomen op dit cijfer. 7130.
2: Ja.
0: Zoveel zijn er in ons land. 7130.
2: In ons land.
0: Ja, in Vlaanderen.
2: Zijn het mensen?
0: Echt in Vlaanderen. In Vlaanderen. Het zijn geen mensen.
2: Dieren?
0: Het zijn ook geen dieren.
2: Objecten?
0: Ja, het zijn een soort van object. Maar zijn er 7130 van?
2: Maar is het iets dat heel duur is?
0: Ja, het is wel...
2: Heb jij het?
0: Nee, ik heb het niet.
2: Heb ik het?
0: Jij hebt het denk ik ook niet.
2: Kennen we iemand die het heeft?
0: Ja, ik ken een paar mensen die het hebben. Ja,
2: maar is het een verwending?
0: Ja, ik vind het wel in de toffere sfeer zitten, ja, eerlijk gezegd. Ja. Het is zelfs jammer dat er minder zijn dan vroeger.
2: Minder populair.
0: Ja, minder populair wellicht. Ik weet niet hoe het komt.
2: Zonnebanken.
0: We gaan er de expert over bellen zo meteen. Waarom dat er minder zijn dan vroeger. En behoorlijk minder hoor. En elk jaar minder.
2: Elk jaar, maar is het
0: uitstervend.
2: Is het zonnebank?
0: Nee, het is niet de zonnebank. Nee,
2: maar nu zit ik in de wellnesssfeer van jacuzzi's en zo.
0: Ja, maar dat is goed. Dat je mocht in de wellnesssfeer zitten. Het is vrijdag.
2: Maar ja, ik zit
0: geniet ervan.
2: Sorry, maar ik zit in mijn bubbelbad. Ik denk niet meer mee.
0: Nee, maar kom er maar weer uit, het bubbelbad. Want het is iets anders.
2: Het is iets anders. Oké, maar wacht. Geef nog één tipje, want ik vind het te breed.
0: Ja, maar het is jammer. Het is gewoon jammer. Het was gewoon,
2: En het is niet meer populair omdat het zo een negatiever imago heeft gekregen. Kan het niet meer door een soort van woke-generatie?
0: Ja,
2: is het milieu onvriendelijk?
0: Het ligt wel een beetje onder vuur, ja. Dat wel. En helemaal onterecht. En we moeten daar tegen vechten met z'n allen. Sorry.
2: Oh, ben ik ook in dat kamp? Of heb ik
0: jij
2: zoiets
0: gaat
2: van...
0: Zeker
2: nee, ik wil voor de vooruitgang en de progressie.
0: Nee, jij gaat zeker ook wel in dat kamp zitten van dat is spijtig dat dat nu zo aan het verdwijnen. Alhoewel dat ik denk dat jij er ook niet zoveel aan doet om het tegen te houden dat het verdwijnt. En ik ook minder dan
2: maar
0: vroeger.
2: In welke kamer van het huis wordt het bewaard?
0: Het wordt niet in een kamer van een huis bewaard. Allee, kom aan, beste vrienden, kom aan. Het zit te moeilijk aan, ik ga helpen een beetje. 7130 zijn ervan in

0: Oh, what a night van de Four Seasons. Ik wil de sfeer niet verpesten, maar dat is ook een cijfer dat indruk maakt. Nog 3 maanden en dan zitten we al in december, 11 december. Dan is Sinterklaas alweer vertrokken en mag de kerstboom opgezet worden.
1: Het cijfer van de dag.
0: Zo snel gaat dat. Zomer is net voorbij en zit je daar al.
2: Heel verdrijven, hè? Die van mij staat 1 november. Maar bon. Maar komt hier binnen. Wacht, 7130, hè?
0: Ja, dat is het cijfer, inderdaad.
2: Oké, Ilse denkt waterbedden. Ja, maar dat was heel populair, hè. Jaren 80, jaren 90 had iedereen dat, hè. Alleen, ja. Dat was zo toen hut van hut. Nee?
0: Nee, dat is het niet. Nee.
2: Rolexen.
0: Rolexen? Nee, dat is het niet.
2: Kastelen komt hier binnen. Nee. Mensen die dialect spreken.
0: Maar mensen die dialect spreken, dus in een goede stad zitten er tienduizenden.
2: Of ze bedoelt misschien ook de dialecten aan zich. Dat zou ook wel kunnen.
0: En die verminderen effectief die dialecten. Ja. Dus, maar het is niet dat.
2: Ja, Kjell stuurt, goedemorgen Sven en Anke. Het cijfer van de dag is denk ik het aantal handgeschakelde auto's. Ik heb een licht voorgevoel.
0: Nee, nee, dat is het ook niet. Nee.
2: Telefoonkotjes.
0: Nee, die zijn
2: al lang weg, hè?
0: Die zijn weg, ja.
2: Kerken.
0: Nee. Nee, dat is het ook niet.
2: Maar er komt, Ferrari's komt hier ook binnen.
0: Nee.
2: Maar er komt ook nog een top antwoord. En als ik zo de tips vergelijk, dan gaat het dat zijn. Want je zei, ze zijn aan het verdwijnen en we doen er niks tegen.
0: We doen er niks tegen, wat bedoel je?
2: Ja, je zei dat het wordt laten gebeuren, dat we niet in actie komen om
0: nee, ik zei, jij vroeg of ja, wij tweeën zijn geen bijdragers aan het ding.
2: Ja, maar ja, je zei ook van, je gaat niet op de barricade staan om er iets aan te doen dat het nog meer verdwijnt.
0: Ik zei dat er ook heel veel om te doen is, dat heel veel mensen willen dat het niet meer kan. Allee, wat zou het dan zijn?
2: Bruine kroegen.
0: Het is bruin. Het is niet bruin. Het is cafés in drankgelegenheden in zijn geheel. En als je dan inderdaad Frank van den Broeke onlangs hoort zeggen dat het eerste pintje al schadelijk is.
2: Ja.
0: Mensen drinken veel minder alcohol. Uiteraard zijn er terechte strenge controles in het verkeer. Allee, er zijn 1001 redenen, maar het gaat echt flink achteruit. Ja, en die dorpscafés, dat verdwijnt aan de lopende band. Hè.
2: Ja, en want je zei van heel veel mensen willen het nog behouden, maar heel veel mensen willen gewoon de toekomst in.
0: Ja, maar ik zei, ik wil het behouden, ik vind het jammer, maar ik ga ook zelf niet meer op café. Dat was ik aan het uitleggen. Maar we gaan bellen met Matthias de Kaleweer van Horeca Vlaanderen.
2: Wat we eraan kunnen doen, of moeten we het maar laten gebeuren?
0: Ja, we gaan het hem eens vragen zometeen.
1: Vanavond bij VTM wordt James Cook de bevallige acrobatieassistent in Got Talent. En bij VTM 2 start de Blokledder Flanders Darts Trophy 2026. Dat is jouw avond bij VTM en VTM 2.
3: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de 3 verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
6: En klappen ook vrij hoe is Vlaams wij?
5: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: wat elke toeganger zegt als je zegt, allee, dans eens. I can dance van Genesis.
1: Het cijfer van de dag.
2: Ja, 7130, jullie hadden het allemaal goed. Jullie hebben Anke goed geholpen. Zoveel cafés en bars zijn er nog in ons land en dat is een pak minder dan vroeger. De cafécultuur is bedreigd en kroegtijgers organiseren daarom morgen de eerste nationale cafédag. Dat is de aanleiding waar we het cijfer doen. Ja. En meter van het initiatief, Anke, je mag nu eens raden. De bekendste cafébazin van Vlaanderen. Wie?
0: Wacht, ja, maar is iemand van Pascalke?
2: Pascalke, wat is
0: de
2: kampioen?
0: Oh, echt? Leuk, want ik dacht dat hij zo niet meer Pascalke wou zijn, maar toch nog voor deze actie.
2: Voor deze gelegenheid. Oh, super. Wat een dagschot op Pascalke.
0: Ja.
2: Ja, morgen overal in het land.
0: Heel tof.
2: Matthias de Kalewe is de CEO van Horeca Vlaanderen. Goedemorgen, Matthias.
3: Goedemorgen, Sven, dank je.
2: Ja, mooi initiatief, want als we dat cijfer hier zien, 7130, dat is een pak minder dan vroeger, hè?
3: Ja, en zelfs veel minder als heel lang geleden, maar als je zelfs 10 jaar teruggaat, ja, praat je toch ook over bijna minder, bijna 27% minder als 10 jaar geleden in datzelfde kwartaal. Dus ja, dat is zorgwekkend en die trend moet weer keren. Daarom is dat initiatief van de online platform Kroegtijgers mogelijk gemaakt door de brouwerijen en de drankhandels. Ja, echt super om zoveel mogelijk mensen mogelijk te mobiliseren.
2: Ja, want je zegt 7130, 27% minder, dus dat was tegen de 10.000 of zoals ik vlug kan rekenen.
3: Klopt, 9.723, dus ja, dat is een pak minder. Dat zijn heel veel levenswerken van mensen die verdwenen zijn. Daar staan we soms niet genoeg bij stil. Ja, en die trend moeten we keren. Omgekeerd zeg ik ook altijd, wie hier vandaag ook is, moeten we koesteren, moeten we in de harten dragen, zodat onze kinderen later ook nog een koffie of een cola of iets anders, ik zeg dat nu anders, de minister van Volksgezondheid boos, op café kan gaan drinken. Dus dat is belangrijk, denk ik, dat we dat kunnen koesteren. En ja, daar is morgen een heel mooi initiatief naar. En ik hoop dat alle cafés bomvol zitten en dat we met heel Vlaanderen goed kunnen klinken.
2: Zeg maar, oké, nu even waarom, hè? Waarom heeft... Ja, ik kan zo uit mijn blote hoofd al een paar dingen zeggen. Alcohol steeds moeilijker, veel controles. Maar er zullen toch nog wel andere redenen zijn waarom cafés het moeilijk hebben, hè?
3: Ja, enerzijds is het dagwijzig consumentengedrag. Neem nu in studentensteden. Ik denk dat vroeger een kot er ook anders uitzag dan dat vandaag uitzag. Je ging daar sneller even van weg om vrienden te ontmoeten. Sociale media was er eigenlijk gewoon ook niet. Het indrinken gebeurt nu iets vaker op de quote bij de studenten. Dus dat maakt dat die misschien wat later naar cafés gaan. Dat is niet gemakkelijk. Onze sector heeft het ook heel moeilijk. Hè. We werken met bijzonder lage marges. Dus als er iets wijzigt in die omzet en uw kosten blijven behouden, ja, dan is dat moordend voor onze ondernemers. Dat maakt, ja, de kosten zijn ook enorm gestegen. Inkoopkosten, huurprijzen die naar omhoog zijn, indexeringen. Het is ook niet evident voor ons cafébazen om een redelijke prijs te vragen waar zij van kunnen leven, maar wat ook nog aanvaardbaar is voor klanten. Dus dat speelt ongelooflijk mee. Ook een veranderend verenigingsleven. Ik denk dat we vroeger allemaal wel kennen, van de fanfares tot de sportvereniging, tot iedereen, ieder café had gewoon een massavereniging ook ben. Verenigingen hebben het vandaag ook niet makkelijk. En dan in de zomers, ja, effectief, de zomerbars en evenementen zijn ook wel een stukje van die koek komen, weghalen. En een euro kan je maar in één keer uitgeven.
2: Ja, dat is wel waar.
0: Het is goed dat die Nationale Cafédag georganiseerd wordt voor de eerste keer. Maar ja, er gaat toch nog iets moeten veranderen, hè? Wat zou nog kunnen helpen dat je, ja, dat je die kroegen toch nog even wat levenskwaliteit garandeert?
3: Wat er mooi is aan morgen, wat de kroegtijgers en de brouwerijen en de drankenmerken doen, is dat ze het publiek ook mee terug warm maken om op café te gaan. Dat is essentieel. Hoe meer mensen dat doen, hoe groter de kans is dat dat café er is. Maar, en dan komen wij eigenlijk op het toneel, en dat is eigenlijk de belangen verder verdedigen. En we doen toch een immense oproep aan die federale regering. Eerst en vooral, maak het ondernemers niet moeilijker volgend jaar. Dat gepland rookverbod op de terrassen van cafés, zeker voor die cafés, ja, laat dat gewoon niet doorgaan. En dan heb ik toch altijd geleerd, ja, belofte maakt schuld. Hè. En eind vorig jaar was er beloofd om een btw-verlaging op non-alcoholische dranken ter plaatse te geven aan onze sector, om zo een stukje die ook mee te beschermen en de prijzen voor consumenten betaalbaar te houden. Ze zijn dat precies vergeten, ze hebben wel de hotels verhoogd, maar dat één element is niet doorgegaan. Ja, die begrotingsbesprekingen komen eraan. Alsjeblieft, dat heeft ook na de coronaperiode onze ondernemers geholpen. Die tijdelijke verlaging, doe dat om ze mee overeind te houden.
2: Ik volg je wel, maar ja, iedereen heeft het op dit moment moeilijk. weekend, er moet overal geld gezocht worden. Dus dat is jouw belangenvereniging. Maar ik denk dat we in de cafés ook moeten kijken, hoe kan het weer gezellig worden? Hoe kunnen we weer dat gaan ontdekken met z'n allen? Hoe kunnen we weer, ik weet niet, spelletjes aanbieden met de vrienden daar bewust gaan afspelen? Ja, ik weet dat jullie dat doen, maar we moeten met z'n allen misschien ook even in de... Ik ga ook nog een keer op café gaan, bijvoorbeeld, een van de komende dagen. Dat is een van de dingen die ik beloof bij deze. Gewoon nog een keer proberen. Want ja, weet je, we zijn zomaar
0: onze eigen... Oké, en dan maak je een leuke video voor op de socials.
2: Ja, dat is een trakteren. Ja. We gaan eens trakteren voor het ochtendteam alvast. Hè. Niet voor alle luisteraars.
0: Oh, dat vind ik zwak. Dat vind ik heel zwak van jou.
2: Ja,

0: Ik heb nog een cijfer. Nog eens 7130. Het vorige cijfer van de cafés, dat is ook het aantal dat ik die heb moeten draaien voor de kinderen thuis.
1: Zoveel keren, ja, inderdaad.
0: Nog elke dag moet ik dat opzetten.
1: Dat was toch bij het WK, hoorde dat toch? Dat is ondertussen al maanden voorbij, dat WK.
0: We kunnen het niet loslaten. Elke keer opnieuw.
1: 500 euro in niet lullen, gaten vullen. Daar kan je je voor aanmelden als je mee wilt spelen over een klein uurtje via de app van Joe.
2: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see, cause that's where the

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
1: Ja, alleen maar goede muziek bij ons, maar we gaan ook Toto en Afrika nog draaien het komende half uur. Dat is altijd fantastisch. Nieuws van 8 met Grim.
2: Goedemorgen iedereen. Huurprijzen blijven omhoog gaan. Binnenkort kan je naar de kinesist zonder voorschrift. En het is vandaag exact 25 jaar na de aanslagen van 9/11. Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CIB legt uit.
3: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog. Dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen. Meestal een jaar nadien, wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, nou wel tegen begin 27, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
2: Vooral flats met één slaapkamer en studio's worden snel duurder, omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant, daar betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Al maar meer ongevallen van en naar het werk met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spreijbroek.
4: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
2: Dat komt vooral door het mooie weer. En de meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. En we zijn vandaag exact 25 jaar na 9/11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook onze Amerika-correspondente Grete Keijzer was er toen al bij.
5: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel

0: plots vloog er een vliegtuig over terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
1: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden.
2: Het is herfst buiten, zo lijkt het toch als je naar buiten kijkt door het raam. Maar het wordt niet zo heel goed vandaag, hè Frank?
3: Nee, het is zo dat een zwakke regenzone van west naar oost over het land gaat trekken. Hier en daar geeft dat al wat lichte regen in het westen van het land. En stilaan gaat ook het oosten een paar druppels krijgen. Het is zeker geen actieve regenzone, dat nu ook weer niet. En later gaat het ook wat opklaren in het westen van het land. En dat bij temperaturen van 20 graden. En dan het weekend wel. Morgen beginnen we met ochtendgrijs. Veel lage wolken, mist ook. Pas na de middag op veel plaatsen wordt het dan wel zonnig. En kan het nog 22 graden worden. En zondag gaat het regenen vrij snel toch vanaf de kust. En dat bij temperaturen om en bij de 20 graden.
2: Het gaat traag richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier, 10 minuten op de Gentse ring richting Mariakerke tussen Wippelgem en de Evergemse Steenweg door een ongeval. En 10 minuten vertraging op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen. Wat een verschil met gisterochtend.
4: Ah ja, gelukkig maar zeg. En we hebben nog goed nieuws, vrienden. Ja, twee keer goed nieuws. Het een heeft te maken met geiten en het ander heeft te maken met pizza. Het is maar hoe je bekijkt, maar het is twee keer goed nieuws.

0: Kijk, dat hebben we meer nodig in de wereld. Een beetje love and understanding van Cher en liefde voor elkaar. Want het is hier wel goed aan het lukken met onze nieuwe rubriek, de beste luisteraars van de wereld. Elke dinsdag mag één van jullie een oproep doen. Dus als je er nog hebt, dingen die je mist, dingen waar andere luisteraars zouden kunnen bij helpen, mag je die altijd doorsturen. Tessa die had een probleem, want er was, ze had heel veel last op haar bouwgrond. En die van bouwbedrijf daarnaast, waar ze eigenlijk ook bij gekocht had, van de Japanse duizendknoop. Dat is een uitheemse plant die overwoekert haar tuin en de enige oplossing was om er geitjes te steken. En we hadden een luisteraar die geitjes wou aanbieden daarvoor, maar die zei ja, die moeten natuurlijk wel binnen de omheining zitten. En die moeten ook een beschutting hebben, want als het regent moet een geit kunnen schuilen. Het is goed aan het evolueren, want Tessa heeft een boodschap ingesproken voor jullie allemaal en het is een blijde boodschap, vrienden.
1: Dag Sven en Anke.
0: Yes.
1: Even een kleine update vanuit Oostkamp rond de Japanse duizendknoop jungle. Ik heb ondertussen contact opgenomen met bouwbedrijf Pieter Blomme en ze hebben super positief gereageerd op jullie oplossing. Ze vinden het een goed idee om de twee heetjes niet alleen op ons perceel, maar ook op hun achterliggend perceel nog te laten grazen. En ze gaan ons ook echt helpen. Ze willen ervoor zorgen dat de tuin volledig heetproof wordt, zodat de heetjes nergens kunnen ontsnappen en ze voorzien ook de nodige beschutting. Dus als alles lukt, zijn we helemaal klaar om de heetjes maandag te verwelkomen. Ik vind het echt fantastisch hoe dit door jullie oproep ineens in stroomversnelling is gekomen. Dus alvast een hele dikke merci aan jullie en aan Sammy om zijn heetjes aan ons toe te vertrouwen. Nu is het alleen nog hopen dat onze twee nieuwe tuiniers heel veel honger zullen hebben. Salut!
2: Yay, heel veel honger zullen hebben. Wie heeft er zin in een pizza Hawaii?
0: Een pizza Hawaii? Nu op dit uur? No way.
2: Ik zou dat al kunnen eten, maar zou je... Maar even serieus. Pizza Hawaii, vind je dat dat kan of niet? Want er is altijd toch zoveel gedoe over.
0: Ik vind
2: wel
0: pizza geitenkaas dan, in dit geval.
3: Dat vind
0: voor
3: ik ook lekker.
0: Die Hawaii hoeft niet voor mij.
2: Nee?
0: Nee,
2: maar voor jou, Sander?
3: Ik vind pizza Hawaii wel lekker en dan moet je dat een heel klein beetje pili-pili op doen. Is dat lekker?
0: Oh. Ja, okay.
3: Zoet en dat...
2: weet je waarom ik het zeg? Omdat je denkt altijd van, oh, elke goede pizzabakker die vindt afschuwelijk dat mensen dat eten.
0: Ja, sowieso, ja.
2: En nu blijkt dat de kampioen pizzabakker van ons land gewoon een pizza Hawaii serveert.
0: Is dat?
2: Ja, hij haalt het uit de kast. Hij zegt van, dat is iets waar mensen zich voor schamen. Die als ze zo dat kopen in de winkel, komt het altijd zo onderaan het karken, omdat mensen zich schamen voor pizza. Oh ja, omdat mensen er altijd flauw voor doen van, hoe je eet pizza Hawaii.
0: Dat hoort niet inderdaad.
2: Dat hoort niet. Maar hij zegt, dat is kei lekker. Er is maar één ding dat niet op pizza hoort, zegt hij.
0: En dat is?
2: Scampi's.
0: Oh.
2: Ja, maar scampi's omdat je dat ver moet gaan vissen.
0: Ja, oké.
2: Het is een beetje zo, ja. Maar voor de rest, en weet je wat hij dan nog bij die Hawaii pizza doet?
0: Nee, ik weet het niet.
2: Koriander!
0: Oh ja, dan zullen we nog veel mensen lekker vinden.
2: Lefgozer. En weet je wat ik vooral het strafste vind?
0: Wat?
2: Dat geen Italiaan is.
0: Ja.
2: Die Belgisch kampioen pizza bakken.
0: Maar dat verklaart alles. Een Italiaan die gaat niet overstaan.
2: Denk je niet?
0: Ja, toen zijn er veel geld kan mee.
2: Maar die zijn streng. Ik heb ooit in een Italiaans restaurant gewerkt. Ik mocht mijn pasta niet snijden.
0: Natuurlijk mocht je pasta niet snijden.
2: Maar dan kan ik dat niet eten.
0: Pasta moet je rond je vork draaien.
2: Ik ga eten echt als een kindje helemaal fijn. En dan met een lepelke.

0: Ja, goed, lekker gitaarje erbij op deze vrijdagochtend. Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Onze bijna vaste inbellers van elke dag. Pascaline heeft nog een opmerking, Anke.
1: Anke, ik geef een gelukkig. Ik kan dat wit niet eten. Pasta met een lepel. Dat zou mij mijn vakette en een mes heel hand vins nemen. Want ook dat moet ik met een lepel doen en ik moet dan met mijn vakette gaan draaien. Zeg maar zeker dat ik sproet niet en dat ik dan met mij eten. Nou, dat dus niet. En ananas op de pizza. Nee, niet voor mij. Doei!
2: Weet je, mijn kinderen dat eten.
0: Goed.
2: Ongesneden en met een vork.
0: Ja?
2: Als een holbewoner.
0: Van pasta?
2: Ja? Dus gewoon zo, een hele berg pasta in dat mondje.
0: Niet opdraaien, nee, gewoon.
2: Nee, gewoon zo als een holbewoner.

of the groove.

0: deze week in Date Night.
1: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is waar gewoon, hè. Nee, echt niet voor mij.
0: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
1: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
0: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Het moment van de waarheid. Het is Rob Overonder. En het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
10: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
11: Ramen, deuren, veranda's.
12: Leinaars Aluminium.
13: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: onze allergrootste liefhebber van Toto, zeg maar, de directeur van ons Afrika Museum, is er deze middag weer. Schmitz, hits van Schmitz, niet omgekeerd. Deze namiddag, ik weet niet of je Toto gaat draaien, maar hij brengt elke namiddag heerlijke muziek mee. Karel, zeker luisteren als je op het kantoor zit.
1: Sven en Anke.
0: En nu naar ons, want er staat in de krant, er staat een cijfer in de krant en val je echt van achterover als je niet aan het huren bent op dit moment. Maar och arme, die prijzen zijn waanzinnig door het dak aan het gaan. De titel is eigenlijk dat een appartement tegenwoordig meer dan 1000 euro kost.
2: Dat is echt crazy. We hebben woonexpert van HLN aan de lijn. Goedemorgen, dag Björn Kokuit.
3: Goedemorgen, Anke.
2: Jij hebt dat onderzocht, meer dan 1000 euro. Dat is toch echt, dat is toch crazy om, ja, hè, vroeger werd altijd gezegd iemand anders lening af te betalen, dat huren. Crazy.
3: Ja, dat klopt. Die cijfers, het is toch elke keer een beetje schrikken. Hè. Die zijn nu maar 2,2% omhoog gegaan, maar er is wel een mijlpaal bereikt. Het is voor de eerste keer dat, ja, gemiddeld alle woningtypes meer dan 1000 euro kosten.
0: Zo. Ja, wat heb je daar dan voor dat gemiddelde voor 1000 euro? Hangt het natuurlijk af van streek tot streek, neem ik aan.
3: Ja, op sommige plaatsen dan heb je een afstandshuisje voor. Hè. Maar het is echt wel een beetje zoeken naar kwaliteit. Het is heel belangrijk dat er op de huurmarkt kwaliteitswoningen zijn. Maar die kwaliteitswoningen, daar hangt een prijskaartje aan vast. Hè.
2: Ja, zeg maar, als het gaat over flats bijvoorbeeld. Hè, je hebt zo studio's, éénkamerflats, tweekamerflats. Hoe zit het daar met die prijzen? Wat is het sterkst gestegen? Wie moet het meest betalen?
3: Wel, als je alleen bent, en dat zijn steeds meer mensen in Vlaanderen, 1 op 3 huishoudens bestaat uit 1 persoon. Mm-hmm. En die mensen die gaan echt gaan zoeken naar appartementen met 1 slaapkamer, naar studiootjes of rijhuizen met 1 slaapkamer. Net die types die stijgen het hardst in prijs. Een studio bijna 700 euro, appartement met 1 slaapkamer, ja, meer dan 800 euro. Ja, waarom stijgt dat zo? Simpel, het aanbod is te beperkt, is niet aangepast. Het is onvoldoende om die grote groep mensen te bedienen.
0: Ja, want dat is het. We zijn met steeds meer. Er komen ook mensen van het buitenland erbij hier bij ons. En inderdaad, die gezinnen, vroeger dan woonde je met 6 in een huis. En nu, hup, die woont alleen, wij wonen met 2. Dat wordt nog een uitdaging voor de overheid om genoeg woningen te hebben voor iedereen in de toekomst, hè, Björn?
3: Ja, dat wordt een heel grote uitdaging natuurlijk. Hè. Want ja, als je weet ook, vanaf 2030 worden de regels enorm veel strenger. Dus wie dan een eigendom heeft dat niet voldoet aan de energieeisen, die mag dat gewoon niet meer verhuren. Dus wat krijg je dan? Er zijn minder woningen. En vandaag de dag heb je ook veel investeerders die zeggen van ja, ik koop geen appartement om te verhuren. Waarom? De leningen zijn te duur. Dus dat zijn allemaal redenen waarom je kan aannemen dat die prijzen nog verder gaan stijgen.
0: Oef, dat zit er niet zo goed in het verhaal.
2: Oké, heb je ook rooskleurig nieuws voor ons, Björn? Of bel je dan nog eens terug als je dat gevonden hebt?
3: Wel, ik heb heel goed gezocht en ik heb plaatsjes gevonden waar het nog goedkoper wonen is. Maar ja, de vraag is, wil je daarheen? Als je helemaal bijvoorbeeld, Anke, zoals jij in Limburg woont, ja, kan je dan naar de andere kant van het land in West-Vlaanderen verhuizen, in Kuurne. Dat is de enige plek in Vlaanderen waar je nog een appartement onder de 700 euro kan huren. Maar ja, ik weet niet of je daar warm van wordt om naar daar te trekken.
0: Kuurne, fantastisch, jongen. Place to be.
3: Ja, iedereen wil
0: Kuurne, daar moet je naartoe gaan.
3: Leuk,
0: nee.
2: Ja,
0: maar, nee. En nog, zijn er nog zo'n plekken naast Kuurne? Als je dan toch elders moet gaan zoeken?
3: Wel, in West-Vlaanderen zijn de goedkoopste woningen en appartementen te vinden. Limburg heb je hier en daar ook nog wel wat plekken. Maar ja, zolang dat aanbod niet naar omhoog gaat, gaan we toch wel in de problemen blijven zitten. Ja, ja. En de overheid kan daar best wel wat aan gaan doen door dingen te gaan stimuleren. Bijvoorbeeld een btw-verlaging zou kunnen helpen. Of mensen die nu verhuren en een verouderd appartement of verouderd huis hebben, ja, een duwtje in de rug geven om dat energetischer te gaan maken, zodat die mensen zeggen, we gaan dat huis blijven verhuren, we gaan het niet verkopen. En ook heel belangrijk is toch om te weten, er staan 200.000 mensen op de lijst te wachten voor een sociale woning. Zolang die op de particuliere huurmarkt blijven, ja, zorgt dat ook voor een enorme druk.
0: Ja.
2: Oké, meer nieuws, dan horen we het wel van jou. Dankjewel, Björn Kokuit.
0: Bye-bye, allemaal naar West-Vlaanderen. Dus. En je niet vergissen als je de K indrukt. Kuurne, niet knokken. Hè.
2: Ach,
0: dat zou wel eens kunnen tegenvallen als je nu... Ah.

0: Berghout, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Goedemorgen, het is 8:30 alweer. Het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen, je hoorde het net nog van de HLN woonexperten. Gemiddelde prijs van een huurhuis of appartement is voor het eerst boven de 1000 euro gegaan. Vooral flats met één slaapkamer en studio's stijgen sneller in prijs, omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant, daar betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Het is vandaag exact 25 jaar geleden dat de wereld getroffen werd door de zwaarste terreuraanslagen ooit. Op 9-11 boorden verschillende vliegtuigen zich in onder meer de WTC-torens in New York en het Pentagon in Washington DC. Daarbij vielen bijna 3000 doden. De hele dag zijn er herdenkingen gepland in de Verenigde Staten. Het trekt een regenzone over ons land van de kust naar Limburg. Aan de kust wordt het al snel droger met zon, bij temperaturen tot 21 graden. Morgen begint grijs en mistig, nadien zon en wolken en 23 graden.
2: Het is Sava onderweg, alleen op de Gentse ring rond Gent, richting Zelzaten. Tussen de Brugsevaart en Wippelgem verlies je een kwartier. 10 minuten richting Mariakerke tussen Wippelgem en de Evergemse Steenweg. En nog file richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je 10 minuten.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn. This is true.
5: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. Kort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
7: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Joe.
11: Dit is Joe.

0: gisteren 3700 euro eruit gegaan in de 15 seconden quiz bij Tom. Maar wij hebben ook 500 euro voor jullie klaarstaan.
1: Niet lullen, gaat vullen.
2: Ja, we spelen voor 500 euro als je de rijmpjes van Sven Ornelis juist kan aanvullen over de actualiteit. Goedemorgen, dag Sandra uit Sint-Katelijne-Waver.
3: Goedemorgen, Anke en Sven.
2: Sandra, al het grootste respect voor jou, want ik heb je eigenlijk al 10 minuutjes geleden eens even gebeld. En toen zei jij, ik ben net geparkeerd voor mijn werk, ik moet over 20 minuten binnen.
3: Klopt, klopt. Ik heb vandaag geen werk, maar we hebben 10 dag. Dus binnen 20 minuten word ik verwacht voor een workshop juwelen maken met droogbloemen.
2: Oké, maar ik wil heel veel zeggen. Ten eerste wil ik zeggen, wauw, dat je al 20 minuten van tevoren op de parking zit, al klaar. Dat vind ik respect. Ten tweede, want je werkt in de bouw, heb je me ook al verteld. In de bouw. En jullie gaan juwelen maken met droogbloemen. Oh, hoe heb je die mannen overtuigd gekregen?
0: Niet.
3: Nee, maar het is niet echt... ik werk voor een intercommunale, dus we hebben heel veel verschillende diensten. En ik zit op de dienstbouw. Dus voor mij is mijn job op de werf staan. Maar mijn collega's die zitten ook bij besturen of administratief. Of, dus het is niet een hele bouw.
0: Ja. En konden niet een dagje ziek zijn of zo?
2: Weet oh, Sven.
0: Ja, toch niet met volle plezier gaan juwelen maken met droog.
2: Ik zou dat ook nog graag doen.
0: Echt?
2: Ja, ja maar ja, oké. Okay. Maar jij doet gewoon teambuilding niet graag in het algemeen. Dat whatever dat het is.
0: Dat helpt dan niet met droogbloemen juwelen maken.
2: Wow, ja.
0: Sorry.
2: En wat ga je nog doen? Dat is toch niet alleen?
0: Nog iets.
3: Nee, dat is in de voormiddag. In de namiddag is het een verrassingsactiviteit. Maar ik zag gisteren de setting. En volgens mij is het een quiz. Maar ik weet het niet.
2: Maar dat is altijd leuk, hè? Ja, dat moet je leuk vinden, Sven. Maar we gaan zo meteen een quiz spelen.
0: Ja, ja, dat is wel waar. Met de collega's een quiz na droogbloemen.
2: Maar weet je wat fijn is? Dat is gewoon tijdens het werk, teambuilding. Ja, dat is niet na het werk. Dat vind ik goede teambuilding.
0: Sandra, vind je het goed als we gaan spelen voor 500 euro? Heb je de actualiteit een beetje gevolgd de voorbije week?
3: Ik luister enkel naar jullie nieuws op de radio, maar ik hoop dat daar alles in zat.
0: Oh, daar zat alles in. Dan gaat het wel lukken. Ja. Veel succes gewenst. Daar gaan we.
3: Dankjewel.
0: Zijn verontwaardiging was bijzonder groot. Kurt Rogiers is dus een verrader en geen...
3: Bondgenoot.
0: Ja, maar die kwam te laat hoor, die bondgenoot. Sorry.
2: Ah, oh, jammer.
0: Sorry. Het was afscheid nemen voor de studenten van Barbara Sarafian. En de enige echte Ingeborg wordt de nieuwe...
3: Kotmadam.
0: Die is goed, inderdaad. Hij is nu ook opa en tijd besteden aan zijn kleinkind vindt hij magnifiek. Presentator Bart Peters stopt daarom ook met de... Droomfabriek. Hij gaat de droomfabriek niet meer doen. Magnifieke droomfabriek, ja. Ja. Groot nieuws. De Vlaamse tennisfans kunnen weer een beetje beginnen hopen. Alexander Blok speelde de kwartfinale op de...
3: US Open.
0: Ja, die is goed. We wisten dat ze deze week een verrassing in de wereld zouden gooien. En ja hoor, de nieuwe iPhone die kun je dus...
3: Bekomen?
0: Nee, plooien.
2: Ah,
3: zo'n plooien.
0: Plooien, een plooibare iPhone komt eraan. Oké. Okay. Hij spreekt Latijn en Nederlands en Frans en Duits en Engels en Spaans. En met Meloni sprak Bart de Wever zelfs een woordje...
3: Koreaans?
2: Nee.
0: Koreaans met Meloni.
2: Oh, wel een goeie gok.
0: Italiaans, hè? Dat is de premier van Italië.
3: Italiaans,
0: ja. Van ja, onze premier spreekt heel erg vlot al zijn talen, maar wij arme burgers zullen vooral veel moeten...
3: Betalen.
0: Ja, die kennen we allemaal, hè. Trump, die pakt het dus helemaal anders aan. Die belooft $5000 aan elke...
3: Amerikaan.
0: Ja, in 2028 wordt het verkeer echt bijzonder plezant, want ze gaan vliegende auto's produceren in...
3: Nederland.
0: En wij,
3: Nederland.
0: Ja, daar hebben we over gebeld deze week. En wij vliegen straks met heel veel goesting het weekend in. 3 vleesjes en een goed pak friet is volgens Anke een prima...
3: Begin.
0: Ja! Een beetje dubbeltje op zijn kant vandaag, maar...
2: Ja, inderdaad. Hoor, dat begon. Je bent nu wel klaar voor de quiz van vanmiddag. Hè? Ongetwijfeld zal er herhaling in zitten. Maar
3: ik ben helemaal klaar.
2: Jij hebt 5 antwoorden juist. Dat wil zeggen dat we jou toch €250 kunnen geven op de vrijdag, de start van het weekend. Dat is fijn, hè, Sandra.
4: Doei. Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen.

0: Old Spandau Ballet. Good times,
1: great music. Sven en Anke.
2: Ik zie een foto van een sporthal. Een sporthal in Flemal in Luik. Daar is 3 jaar geleden, ik weet niet of jullie dat nog weten, daar is een keer een auto van een voetballer van OHA Leuven ingevlogen.
0: Never forget.
2: Ja, maar dat, die beelden waren, hoe kun je zo hard rijden dat er een auto kan invliegen? Dat was die Sofian Keen, is daar ingevlogen. Volle speed.
0: Maar dat was toch ook met een rond punt, ja, en die vloog dan door dat raam.
2: Wow, baie, maar sporthal. Okay. In de buurt van kinderen aan het sporten, niemand gewond geraakt. Daar is nu weer een auto ingevlogen.
0: Ja, sorry, maar echt waar. Ja,
2: weer? Hetzelfde?
0: Ik zou mijn kind daar niet meer aan de turnles afzetten.
2: Kijk naar die beelden, mensen. Je moet dat zoeken.
0: Ja, gewoon een auto in die sporthal.
2: Echt, net op dezelfde plek. Ja, we hebben veel geluk gehad dat het ongeval 's nachts gebeurde, zegt de

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Yes, vrijdag weekend. We hebben One More Time Highlands na het nieuws van 9.
2: Goedemorgen. In Antwerpen start het assiseproces over de dood van een jongen van 14. Een nieuwe klacht tegen Mark van Ranst en de huurprijzen blijven stijgen. Rond deze tijd start in Antwerpen het assiseproces rond de moord op Jaren. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader. Met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Collega Tim Leskroaat.
3: Die leefde als in een soort van secte. De papa van Jaren was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaren uit de doden zou kunnen opstaan.
2: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. De KU Leuven heeft een 3de klacht gekregen over het Rega-instituut, specifiek over viroloog Mark van Ranst en labmanager Elke Vollands. Een vrouw van 35 klaagt over een toxische sfeer. Ze zegt dat ze slachtoffer werd van systematisch grensoverschrijdend gedrag. Er liep daar al een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. En huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro, voor een huis 1200. Vooral flats met 1 slaapkamer en studio's worden snel duurder, omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant, daar betaal je het meest.
4: Dag Frank, goedemorgen. Vandaag nog niet echt prachtig weekend weer, hè?
5: Nee, dat is zo. Hè. Dus een zwakke regenzone die toch eventjes over ons land trekt. Dat heeft hier en daar al wat licht gedruppel opgeleverd. Voornamelijk in het westelijke deel van het land, in het oosten. Daar zijn nog enkele opklaringen uit het oosten.

0: die gaan dus verdwijnen. En uiteindelijk daar is ook een enkele spat regen mogelijk. Zonder dat het echt grote hoeveelheden zullen zijn. En dan later op de dag dan kan het weer wat gaan opklaren in het uiterste westen van het land. Dus de kustregio West-Vlaanderen bijvoorbeeld. En dat bij temperaturen maximaal van om en bij de 20 graden.
1: Oké, en daarna beter?
0: Ja, het weekend wel, dat gaat heel wisselend zijn. Hè. Als je plannen hebt om het buiten te doen, dan zou ik zeggen, doe het vooral zaterdag als je die keuze hebt natuurlijk. Uh-huh. Want zaterdag gaat het heel de dag droog blijven. We starten weliswaar met nevelmist, lagen we ook op sommige plaatsen. Dus dat moet eerst opgeruimd geraken als dat gebeurt. En dat zal zeker gebeuren, maar dat kan een paar uur in beslag nemen. Dan zal het uiteindelijk zonnig worden en kan het toch nog 22 graden worden. Zondag daarentegen valt tegen. Hè. Dus de regenzone komt eraan, zal al vrij snel ons land binnenkomen. Dat wil zeggen dat het eigenlijk driekwart van de dag gewoon regenachtig zal zijn en dat bij temperaturen niet hoger dan 20 graden. Dus toch wel een duidelijk verschil tussen zaterdag en tussen zondag.
1: En zitten we dan weer in die wisselwallige periode of gaat het toch nog goed kantelen?
0: Het gaat een beetje op en af. Maandag dan zitten we eventjes in wat warmere lucht die vanaf het zuidwesten wordt aangevoerd. Dus dan gaat het 23 graden worden. Het ziet er naar uit dat het ook zeker na de middag zonnig kan worden. En dinsdag komt er een regenzone aan, maar de timing is daar nog enigszins wat onduidelijk. Als die regenzone vrij laat komt, dan zitten we nog steeds in die warme lucht. En dan kan het nog altijd 24 graden worden. Als het wat vroeger is, ja, dan scheelt dat een paar graden natuurlijk. Maar feit is wel dat we de dag gaan afsluiten met regen. En dan vanaf woensdag is het zeer wisselvallig. Hè. Dus buien of regen en temperaturen die weer omlaag gaan richting de 19 graden.
1: Ja. Half september, hè. Ja.
2: Als Frank het mooie weer niet brengt, zal ik dat doen met de files, want het zijn er bijna geen.
1: Oh, oké, dat is wel goed.
2: Alleen een ongeval helaas op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem verlies je een half uur en 5 minuten richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan. Dat is het.
1: Ja, ik wil de sfeer niet verpesten. We hebben heel veel goede muziek en veel sfeer nog klaar, maar ik wil toch de vraag even stellen aan jullie. Weet je nog, 25 jaar geleden, 9-11, waar waren jullie toen jullie het nieuws hoorden? Laat eens even weten. Ik weet het nog exact, weet jij het nog?
2: Ja, geboren net.
1: Geboren.

0: De Rolling Stones op deze vrijdagochtend, bijzondere vrijdag, Start Me Up.
1: Sven en Anke.
0: Want ja, exact 25 jaar geleden, het was bij ons in de namiddag, dus in Amerika in de voormiddag, kwamen de eerste berichten binnen. Dit is een van de allereerste klankfragmenten van toen. Enfin, er zit ook video bij van CNN. Die zeiden, er is iets, we zijn nog niet officieel bevestigd, maar dit zijn live beelden van het World Trade Center in New York.
2: This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened.
0: But ja, je hoort dat ze nog niet helemaal door hebben wat er precies aan het gebeuren is op dat moment. Iedereen denkt een ongeval. Wij waren hier aan het werken om radio te starten in Vilvoorde, Q Music, waar we aan het oprichten. En we zagen dat live in beeld gebeuren en we hebben die tweede er ook zien invliegen. Dus ik weet perfect wat ik aan het doen was.
3: Ja, we waren onderweg naar Antwerpen om een eerste kot in te richten met mama en ik. Ja, 9 september. Allee, God, ik bedoel,
0: toch,
3: ja, 11 september. Ja, dat begon me dan iets later, het academiejaar. Heel veel luisteraars zijn aan het sturen waar ze waren. Lieve zegt, ik was bij de kinesist. De televisie stond op en ik dacht dat dat een film was.
0: Ja.
3: Pas toen ze thuis kwam, ontdekte ze van, ah, dat was gewoon nieuws, dat was echt. Als ze zeggen, op vakantie in Mallorca, ik zat bij de kapper. Edith zegt, ik lag aan de monitor, hoogzwanger. Peter zegt, het was op mijn 17e verjaardag.
0: Oh God,
3: die was in mineur gekregen. En zo gaat het, ja, iedereen zat op een plek, op het werk, in de fitness.
0: En onthoud het ook, hè. Danny Verstraten was nieuwsanker bij VTM. Was jij al aanwezig, Danny? Goedemorgen trouwens.
4: Goedemorgen beiden. Ja, excuseer. Ik was die ochtend naar een begrafenis van een jonge vrouw uit onze vriendenkring, 35 jaar, een hele trieste zaak. En ik ga van die begrafenis naar de redactie, want ik moest het nieuws van 7 uur gaan doen. En ik weet nog dat ik echt heel down was en ik dacht, ik ga vandaag een nieuws op automatische piloot doen en zo vlug mogelijk naar huis kunnen gaan na die begrafenis. Maar ik kom op de redactie en ik zie Marc Dupin naar een monitor staan kijken met CNN-beeld. En ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, ik weet het niet, zegt hij, rook uit een van die torens, misschien een vliegtuig of zo. En terwijl we zo staan kijken, zien we dat tweede vliegtuig daarin vliegen. En dan viel direct onze Frank, ja, dit hebben we nog nooit gezien. Dit is oorlog. En zijn we dus direct in overdrive gegaan met onze redactie. En zijn we, ja, dus direct met de extra nieuwsuitzendingen begonnen. En de rest van de dag is één dolle heksenketel geweest van nieuwsuitzendingen uiteraard.
0: Ja, en dat was het begin van een hele rare periode voor de hele wereld. Jullie hadden op dat moment Suzy Hendricks daar, maar ze was er ook niet, geloof ik, hè, op dat moment.
4: Nee, dat ging dat Suzy Hendricks die dag de meest gefrustreerde journalist ter wereld was, omdat ze was in België een paar dagen geweest. We waren de enige met rechte vaste correspondent in New York met Suzy. En ze was op terugweg die dag. Ze zat in het vliegtuig op weg naar New York toen dit gebeurde. En dus haar vliegtuig is nooit mogen landen in New York, is afgeleid naar Canada. Dus wij waren dan ook meteen gehandicapt dat we onze correspondent ter plaatse niet konden gebruiken, omdat Suzy jammer genoeg niet ter plaatse geraakte. Dus en in een paar dagen in Canada is vastgezet.
0: Ja, die aanslagen hebben de wereld compleet veranderd. Je hebt toen al die jaren daarna het nieuws natuurlijk altijd gebracht naar onze huiskamers. Wat is voor jou de grote verandering geweest van deze aanslagen?
4: Maar ik denk de grote verandering die we zelf aan de lijve ondervonden hebben, is als we willen reizen en het vliegtuig nemen, dat is nooit meer hetzelfde geweest, hè. Die controles die zo zijn opgedreven. Ik herinner mij, jij misschien ook nog, Sven, als wij vroeger een vliegtuig namen, dan stond die deur van de cockpit, die was nooit vast.
0: Nee.
4: Soms stond die gewoon open en dan zag je de piloot bezig en dat was allemaal samen vriendelijk op weg naar de bestemming. Dat is allemaal veranderd sindsdien, allemaal achter slot en grendel en grote controles, veiligheidsdiensten die veel meer armslag gekregen hebben en zo. Dus de wereld is helemaal veranderd.
0: Ja, en het is toch ook wel een beetje het grote begin van moslimterrorisme. Hè? Want de jaren daarvoor waren er wel aanslagen op ambassades in Afrika en zo geweest. Maar toen kwam het naar ons en het is echt heel dicht dan later gekomen. Hè? Met Zaventem en dat heb je ook allemaal meegemaakt, Danny.
4: We hebben dan ook een Telefax-uitzending gemaakt een paar dagen later, waar ook specialisten zeggen van, ja, mensen moeten nu niet denken van het is gedaan, ze hebben een hoogtepunt bereikt, die terroristen. Nee, er gaan er nog komen en ze zijn ook gekomen. Ze zijn naar bij ons gekomen. Hè. We hebben Madrid gehad, we hebben Parijs gehad, we hebben Brussel gehad, we hebben Londen gehad. Dus En het internet heeft daar ook een grote rol bij gespeeld natuurlijk. Hè. Dus mensen die kernen die elkaar kunnen beïnvloeden en radicaliseren en dergelijke. Nee, de wereld is inderdaad drastisch veranderd sinds 9/11.
0: Ja, dat soort hele grote nieuwsmomenten tenslotte, Danny, voor een journalist. Het is natuurlijk even erg voor iedereen zitten kijken. Voor de hele wereld is dat gewoon afschuwelijk. Maar journalisten gaan daar ook wel een beetje op. Hè. Dit is wel de adrenaline die je hebt. Ja, mis je dat nu niet, nu je een paar jaar met pensioen bent?
4: Ja, dat is wel zo. Dus als er een groot nieuwsfeit is of zo, en ik zit dan thuis, dan kriebelt het wel eens. Dan denk ik van ja, zo'n moment van een groot nieuwsfeit, dan die nieuwsredactie, die machine die op gang komt, iedereen die ingeschakeld wordt, die adrenaline die gaat pompen, dat zijn de momenten die vaak rampzalig zijn als je ze als buitenstaander bekijkt, maar die als journalist natuurlijk de job wel op de momenten erg boeiend maakt.
3: Zeg, waar haal je nu nog je kick uit, Danny? Of je bent met pensioen, maar je bent niet oud, hè? Je bent nog zo jeugdig als wat kan zijn.
4: Ik voel mij ook niet oud. Ik had vroeger altijd als hobby automobiel en automobieljournalistiek en ik heb dat terug een beetje geïntensifieerd. Dus ik schrijf voor een autotijdschrift, Autotrends heet dat. En ik werk mee met VAB en Fabiac voor Autozone en zo. Dus ik ben nog altijd een beetje in die automobiele wereld bezig. En uiteraard volg ik het algemene nieuws met meer dan gewoon interesse. Want dat blijft natuurlijk. Ja. Dat de beestje zit er nu eenmaal in natuurlijk. Ja.
3: Danny, een super fijn weekend voor jou.
0: Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: En jullie ook. En fijn om je nog eens te horen, Danny. Ja. Altijd fijne collega geweest. Dankjewel.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
8: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
9: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
10: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

0: Begin jaren 2000 kwamen ze tevoorschijn. Highland, One More Time, Zweedse groep.
1: De ochtend van show. Een rijk tv-weekend staat voor de deur. Zondag De Verraders. Ik ga dat toch beginnen kijken. Ja. Ik ga dat helemaal bingen. Het lijkt zo sappig altijd in de boekjes. En vanavond met frietjes Got Talent kijken.
0: Ah, ja, ja, ja, ja.
1: In de zetel. Het is al met een toptalent vanavond. Hè. Dat zo. Weten we nu al. Er zit een Hongaarse danser in die al jaren in Nederland woont. Ja, of hij echt goed danst, dat weet ik niet. Want er zijn geen beelden van. Maar ik weet wel waarin hij zeker exceptioneel uitblinkt.
0: En dat is?
1: Ja, iedereen weet, een goede relatie hebben, dat is niet evident. He, dat is werken, zeggen ze toch altijd, een relatie hebben. He? Ja. Ja, dat is toch werken met één iemand. Ja. Maar de Hongaar Adam, die heeft niet één partner. Die heeft ook geen twee partners.
0: Nee.
1: Die heeft ook geen drie partners. Maar, echt waar, vier partners.
0: Hè? Huh?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Zijn een relatietje, een kwartetje.
0: Mag?
1: Ja, een kwartetje.
0: Als een kwartetje, ja,
1: met vier,
0: heeft hij drie partners.
1: Met vier, ja, oké. Okay.
0: Ik dacht al vijf. Ja, dus al, maar met vier is
1: op,
0: al...
1: Op de foto staan ze nog met meerdere. Nee, maar het is een kwartetje samen. En ja, er wordt gevraagd door Koen en Chantal, de presentatoren, van hoe doen jullie dat dan? Zo bedgewijs, want hebben jullie dan zo... Ja, zo slapen jullie dan in één slaapkamer. Maar ze hebben geprobeerd om zo twee grote matrassen naast elkaar te leggen. Dat werkte niet.
0: Ja, maar dan willen kijken.
1: Ja, ze
0: weten
1: dat... drie slaapkamers voor hun vier en ze wisselen af.
0: Oh, jongens,
1: dat is toch een toptalent.
0: Zeker een toptalent.
1: Doe maar na.
0: Man, man, man, man. Maar goed, als hij goed kan dansen, dat is hopelijk de essentie van waarom hij daar is. Maar jongen, bij vier. Zeg, we gaan het weekend vieren met zoveel als je maar wil, beste vrienden. Zometeen gaan we nog koffie tanken. En voor het zover is, Madness en Our House.

0: fantasierijke berichtjes over hoe het is om met vieren samen te wonen. Met vier partners in totaal in één huis, jongen. Ik zou er niet aan willen beginnen. Het is goed, we zitten al met vier radioprogramma's te maken. Het is al veel erger, hè?
1: Inderdaad. Goedemorgen. De gemiddelde prijs van een huurhuis of appartement is voor het eerst boven de 1000 euro gegaan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral flats met één slaapkamer en studio's stijgen sneller in prijs, omdat meer mensen alleen zijn. Het aantal ongevallen van en naar het werk stijgt toch als we met de fiets of de step gaan. Dat komt vooral omdat we die vervoersmiddelen vaker nemen sinds corona. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen of een stijging met 9% in vergelijking met het jaar daarvoor. En we kennen de vrouwenfinale van de US Open Tennis. De Kazakse Elena Rybakina neemt het op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets.
0: En dat vlak voor het weekend nog al die tennisnamen ertussen. Veel respect.
1: Er trekt een regenzone over ons land van west naar oost. Aan de kust daar wordt het al snel droger met zon. Temperaturen tot 21 graden vandaag. Morgen een grijze start, nadien zon en wolken bij 23 graden.
0: Anke Bokina met het verkeer nog.
2: Ah, oh, jongen, E40 tussen Sterrenbeek en Bert en verlies je door een ongeval 1 uur. Dat is niet leuk, hè?
0: Nee,
2: en 5 minuten richting Antwerpen op de A12 tussen Aartelaar en de Kleierdalaan. Dus als je in de file zit, de enige file van vandaag.
0: Maar proficiat.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: Krabbeels en Zoon. En dat is een schilderpoets- en ruitenwasserbedrijf in Mechelen. Goedemorgen, dag Sofie.
5: Goedemorgen. Dag Anke, dag Sven.
0: Hey, hey.
2: Krabbeels en Zoon, maar jullie zijn met 60.
5: Ja, we zijn eigenlijk een hele grote hoop.
2: Ja, en jij werkt op kantoor, dus je gaat niet mee op de werf. Maar jullie hebben wel jullie zijn maar met 7 op kantoor, maar toch een beetje een namenprobleem. Hè? Vertel eens.
5: Ja, we zitten eigenlijk met 6 dames op kantoor, maar de helft noemt Sofie.
2: De helft heet Sofie?
0: Wat?
2: 3 van de... Ja. En hoe lossen jullie dat op?
5: Ja, ik ben Sofie 3.
2: Sofie 3?
5: En dan... Ja.
2: En dat is echt Sofie 1 en Sofie 2?
5: Ja, Sofie 1 die doet de planning van de poets en Sofie 2 doet de planning van onze ruitenwassers.
2: Maar je noemt elkaar echt zo, Sofie 1, Sofie 2, om zo verwarring als er Sofie geroepen wordt om dat op te lossen.
5: Nee, wij noemen elkaar gewoon Sofie, hè.
2: Oh ja, maar dan zie je voor koosnaampjes. Fieke, Sofie, zo van die. Is dat geen optie?
5: Ja, maar dat is raar, hè.
2: Hoezo?
5: Want we dachten wel eerst van we gaan misschien Sofke of Fie. Ja. Maar we hebben toch maar een nummerke gekozen.
2: Een nummerke gekozen.
0: Maar ja, als je het op nummers krijgt, dat is belangrijk.
2: Ja, en moet je voor koffietanken eigenlijk ook doen, hè, nummers kiezen. Ging dat goed met de 3 Sofieën samen?
5: Wat lief?
2: Ging het goed de liedjes kiezen?
5: Ja, het ging eigenlijk heel gemakkelijk. Ik ben de laatste die daarbij gekomen is, dus dan is het automatisch Sofie 3, hè.
2: Ah, ja. Okay, oei, maar het klinkt alsof je bent de laatste. Dus hoe lang werk je daar bij Krabbeels en Zoon?
5: Van 1 juni 2026.
2: Oh, okay, nog maar
5: net. Heel pril.
0: Allee, dat is tof. Jullie krijgen koffiemokken van ons. En we gaan jullie Barry White draaien, The Killers, Danny Vera. Alleen maar goede muziek. Goed
2: dag
0: weekend,
2: Sofie 3.
0: Dag.
5: Goed, merci.
3: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Sophie Tanke met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke, ik ben Sophie. Mijn collega Olga heeft het nummer van Barry White gekozen. Let the music play. Muziek, ik denk dat dat allemaal in ons leven is. En ik zou zeggen, we zetten die plaat op en we gaan met de voetjes van de grond. Dus kom aan.
2: One ticket, please.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
1: Draaien in het rond.
2: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
2: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
11: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
12: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Dit is Joe.
14: Koffietanken.
13: Met Sven en Anke.

0: Koffie Danken met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke, ik ben Sophie. Het laatste liedje dat we hebben gekozen, dat heb ik zelf gedaan. Sophie 3 van het bedrijf. Dat is Rollercoaster van Danny Vera. Dat gaat vooral over de struggles van het leven. Ik denk dat iedereen dat wel meemaakt. Dus, daarom dit liedje.

0: Anke.
1: Met Sven en Anke.
0: Good times.
1: Great music.
0: Dit is Joe.
2: Dag Sven en Anke, ik ben Sophie. We hebben met de collega's van bij Krapeels NV de drie liedjes gekozen. Mijn collega Sophie 2 heeft de Brightside gekozen van The Killers, omdat haar dochter haar naam in het liedje voorkomt. Ja,

0: met Sven en Anke.
1: Maandag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Just happy hour, yeah. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM, kleurt je dag.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
7: Een hele goede morgen. Het is 10:00. Het nieuws krijg je van Emiel Wallaes.
8: Goedemorgen. 5 doden bij het busongeval in Zwitserland. SOS Kinderdorpen wil de impact van oorlogen op kinderen onderzoeken. En het assiseproces rond Jaron is begonnen. 5 doden en 40 gewonden, waarvan 3 zwaar gewond. Dat is de balans na het busongeval in Zwitserland gisteravond. Dat bevestigt de politie. De bus van een Nederlandse reismaatschappij raakte van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Ook over de identiteit van de slachtoffers wordt nog niets gelost. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk. En daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
9: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op hun smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent. Wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen? De eerste vraag die in de enquête zit is: waar denk je aan als je aan vrede denkt?
8: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. En in Antwerpen is het proces rond Jaron aan de gang. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Collega Tim Leskrawaat.
10: Die leefde als in een soort van secte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
8: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien en maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
7: Eén file op dit moment waar je exact 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen, ter hoogte van Aartselaar.
1: Dit is Joe.
0: Met Heidi van Tielen.
7: Het is vrijdag. Laat mij jou helpen om er nog een topdag van te maken. Net voor het weekend. De muziek zit alvast helemaal goed. Ik begin met NXS.

6 en Disappear. En straks verdwijnt mijn wegwijzer van deze week. Maar wat heeft hij er een topweek van gemaakt? Acteur Koen de Bouw die gaat straks om 11:15 zijn laatste tip geven. Zodat jij weer wat minder keuzestress hebt in het leven. En ik kan zeer overtuigend vertellen. Dus je gaat sowieso weer wat geïnspireerd.

geweldige single Alex Warren en Fever Dream. En die Alex Warren gaat sowieso een weekend met gemengde gevoelens tegemoet. Want morgen eindigt zijn wereldtournee in Perth in Australië. Maandenlang is die on tour geweest. Amerika, Europa, ook in België. Azië, Oceanië heeft dat allemaal gedaan. Been there, done that. Hij noemde het zelf eerder al, ja, de rit van zijn leven. Hij zei dat hij ook nog nooit zo gelukkig is geweest als dit jaar. Al ben ik er zeker ook van dat het hem deugd zal doen om nu gewoon te kunnen gaan slapen en opstaan zonder meteen terug het vliegtuig op te moeten springen of weer een show van je leven te moeten geven. En ik heb ook gezien dat zijn eerstvolgende show pas op 2 januari staat en dan ook nog eens op de Bahama's. Dus die gaat het er de komende maanden wel even van kunnen pakken. En gelijk heeft hij. Work hard, play hard, zeggen ze dan. Ik ben daar zelf ook een grote voorstander van.

0: deze week in Date Night.
1: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is waar gewoon, hè. Nee, echt niet voor mij.
0: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
1: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
0: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
9: Ramen, deuren, veranda's.
10: Leinaars Aluminium.
11: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
12: Good times.
13: Great music.
14: Dit is Joe. 12 de la noche.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: De grootste hit van Manu Chao, die Me Gustas Tu. En woensdagavond, 2 dagen geleden, stond Manu Chao nog op een totaal niet exotische locatie, namelijk de voetbalvelden aan de Laaglandlaan in Merksem. Ik ben zelf in Merksem opgegroeid, liever. Ik ken het daar zeer goed. Heel bizar dat een artiest van toch wel zo'n internationaal kaliber daar terechtkomt. Maar blijkbaar was het Manu Chao zelf die hadden gevraagd naar een afgelegen locatie waar normaal gezien geen evenementen plaatsvinden. Ik ken ook wat mensen die daar woensdagavond zijn beland. En ja, het was wel degelijk volledig uitverkocht. Het was naar het schijnt heel gezellig, maar af en toe ook wel wat chaotisch. Dat past natuurlijk perfect ook bij die vibe van Manu Chao. Beetje zomers, laid back. De je ne sais quoi, dat zit daar helemaal in. En ze moeten nog ergens bij ons in het land rondhangen, Manu Chao, want morgenavond spelen ze ook nog op een festival in de Hippodroom in Oostende. Dus wie er ergens aan de zee wat zin heeft in een extra zomersmoment, die kan dus daar terecht.

0: Het is bijna 10:30 geworden. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 richting Franse grens. Achterbij tussen Gistel en Jabbeke. Op de E40 richting Gent. 7 minuten extra tussen Zandvoorde en Jabbeke. En op de Antwerpse ring richting Gent. 6 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Heidi van Tielen.

Hello van Lionel Richie en natuurlijk nog eens hello van mij erbij op deze vrijdagochtend. Zometeen krijg je de laatste tip als wegwijzer van de heerlijke Koen de Bouw. Maar hij heeft mij ook al gezegd dat hij zelf ook nog een soort van oproepje wil doen en iets aan jou wil vragen. Als Koen de Bouw je nodig hebt, dan luister je. Ik hoop dat jij en ik hem

0: En nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè?
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk van...

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: B-Bad.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
5: Hij klappen ook vrij goed is Vlomswee.
4: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.

0: Het zou ook een tip kunnen zijn om te doen dit weekend. Walk on water. Maar aangezien jij en ik niet Jezus zijn, ga ik toch iets anders vragen.
1: De Wegwijzer.
0: Koen de Bouw, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je mag ons erop uitsturen, want vrijdag is altijd de dag waarop de Wegwijzer een uitstaptip geeft. Wat kies jij?
2: Ik ben ambassadeur van de munt. Niet dat ik mij verplicht of dat iemand mij verplicht om daar iets over te zeggen, maar dat is toch wel een beetje een vaste stek natuurlijk. En ik was niet zo op de hoogte van wat er in zo'n opera zich allemaal afspeelde tot men mij daar een paar jaar geleden is uitnodigde en ik ambassadeur mocht zijn.
0: Ja?
2: Ja, en sindsdien ben ik daar echt wel aan verknocht. Dus ik wil het gewoon sowieso even vernoemen. Ik ga niet heel het programma, want het is van alles te doen. Maar ik wil natuurlijk, vermits we eind volgende maand, oktober, filmfestival van Gent natuurlijk zullen hebben in het centrum van Gent. Ja, dan wil ik daar ook wel iets over zeggen.
0: Ja, want daar ben jij ook op een of andere manier wat extra bij betrokken.
2: Ja, maar ook zonder mij is dat een fantastisch festival uiteraard.
0: Ja, maar het is een meerwaarde, Koen. Dus... Allee.
2: Wel, dat probeer ik toch altijd een beetje te zijn. Maar het Filmfestival van Gent, van 7 tot 18 oktober. En er zullen twee producties van mij te zien zijn. Een langspeelfilm en een serie.
0: Okay.
2: Maar zeer, zeer, zeer de moeite, ook buiten die fantastische film en serie, ja, is er heel wat te zien in Gent. En dan wou ik nog een oproep doen. Heidi, als dat mag.
0: Vertel, absoluut.
2: Ik ben zot van honden. We zouden heel graag zelf op termijn, nu nog niet direct, een hond kopen. Maar ik zou heel graag eens naar een hondenshow willen gaan zien. Dus als iemand weet dat er heel leuke hondenshows zijn, stuur mij een bericht op Instagram.
0: Bedoel je met een hondenshow? En, bedoel je zo doggy dance? Of,
2: ja,
0: wat bedoel je?
2: Nee, dat bestaat. Nee. Dat honden zo snelheidswedstrijden doen en zo.
0: Ja?
2: Of kijk eens hoe mooi dat die hond verzorgd is of geknipt is. Of, ja, en dan zie je zo toch een hoop rassen bij elkaar, een soort, ja, rassen bij elkaar. En dan krijg je zo toch een overzicht van wat de karakters zijn van die dieren. En ja, dat is al bijna heel mijn leven dat ik denk van, ja, zo'n hondenshow, dat is niks voor mij. En tegelijkertijd is dat volgens mij helemaal voor mij. En wil ik dat toch eens een keer zien. En ik mis dat. Ik weet niet wat dat daar over geadverteerd wordt. Ik mis dat precies altijd. Ik zou wel eens willen weten waar dat dan te doen is.
0: Ah, wel, maar goede vraag. Je hebt een aantal tips gegeven, ja, Koen. Die gaan we samenvatten uiteraard op joe.be. En in ruil vraag jij eigenlijk ook wat tips van de Joe-luisteraar. Daar zitten heel veel hondenvrienden bij. Dus dat komt helemaal goed. Op Instagram, Koen de Bouw, daar kunnen ze jou een berichtje sturen. En laat mij ook gerust iets weten in de Joe-app. Dan neem ik het ook mee, want ik weet dat er inderdaad ook heel veel liefhebbers zitten tussen al die luisteraars.
2: Voilà, en dan zit ik hier met een win-win.
0: Voilà, dat is mooi aan het leven, dat dat ook af en toe kan. En wie weet loopt er dan binnenkort in het huis van Koen de Bouw ook een nieuwe aanwinst rond een schattige viervoeter. Hè?
2: Kijk eens aan.
0: Oké. Okay. Oh. Een heel fijne wisselwerking is het geweest, Koen. Fantastische week. Dank je wel voor al jouw tips. Na te lezen op joe.be, doorklikken naar de Wegwijzer. Dan vind je ze allemaal. En dan wens ik jou een schitterend weekend toe. En dan hoop ik jou heel snel in een nieuwe serie of een nieuwe film op tv te zien. Hè?
2: Ja, goed. Fantastisch weekend voor jou, Heidi. En voor al de luisteraars natuurlijk. Da-da.
1: De Wegwijzer. Good times. Great music.

Ja, hier net in de Wegwijzer toch een soort van kleine primeur. Koen de Bouw, die niet alleen deze week heel leuke tips heeft gegeven, maar er op deze laatste vrijdag ook nog zelf om tips vroeg. Hij wil namelijk binnenkort een hond en hij vroeg zich af zo hondenshows in België. Hoe gaat dat eraan toe? Waar kan ik daar informatie over vinden? Waar gaat dat zoal door? Ja, komt heel veel reactie op. Hè. Je mag hem zelf ook berichten sturen via zijn Instagram, Koen de Bouw. Maar toch heel even kort overlopen wat er hier binnenkwam. Heel veel mensen die de Eurodog-show in Kortrijk doorsturen. Die gaat blijkbaar elk jaar door. Ik ben even gaan kijken op de website. Dit jaar uitzonderlijk niet. Normaal gezien is dat altijd in de buurt van november. Maar ja, dit jaar jammer genoeg geen editie. Maar er zijn veel alternatieven. Giovanni stuurt zondag een gehoorzaamheidswedstrijd in Vraassenen. François spreekt ook volgende week over een dog survival in Herentals. En dan heel veel mensen, onder andere Pascal, die stuurt ja, als je alles wil weten over dat soort wedstrijden, ga gewoon eens kijken op de website onlinedogshow.eu. Dus onlinedogshow.bu. Ik zit daar nu ook even op en dan krijg je echt over heel Europa alle mogelijke shows, want dat is vaak natuurlijk ook in een bepaalde discipline of bij een bepaald ras dat er wordt gekeken. Dus alle mensen die ook interesse hebben in dat soort shows, weet dat je daar terecht kan. onlinedogshow.eu.

0: van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor een Ofwel Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Een hele goede morgen. Het is 11 uur en het nieuws dat krijg je nu van Emiel Wallace.
4: Goedemorgen. Een bommelding op een school in Gent. SOS Kinderdorpen wil de impact van de oorlog op kinderen onderzoeken. En 5 doden na het busdrama in Zwitserland. In Gent is een campus van een middelbare school ontruimd. Het zou gaan om net geen 600 scholieren. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Volgens onze informatie gaat het om een bommelding. Ontmijningsdienst Dovo is ook ter plaatse. Meer details kennen we voorlopig niet. De politie laat wel weten dat het de situatie serieus neemt. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk en daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
5: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op de smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent. Wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen? De eerste vraag die in de enquête zit is: waar denk je aan als je aan vrede denkt?
4: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. 5 doden en 40 gewonden, waarvan 3 zwaar gewond. Dat is de balans na het busongeval in Zwitserland gisteravond. Dat bevestigt de politie. De bus van een Nederlandse reismaatschappij raakte van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Ook over de identiteit van de slachtoffers wordt nog niets gelost. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
3: Ja, de vrijdagochtend begint nu echt wel op gang te komen met wat files. 5 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen 23 minuten extra tussen Sint-Joppingt-Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 11 minuten erbij tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de E40 richting Franse grens een kwartier in de file tussen Gistel en Jabbeke. Op de E40 richting Gent 10 minuten erbij tussen Zandvoorde en Jabbeke. En op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je nu 10 minuten aan tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
6: Dit is Joe
7: met Heidi van Tielen.

Als celebrity verdien je natuurlijk goed je kost, maar heel veel artiesten besluiten dat geld dan ook te investeren in dingen om nog rijker van te worden. Populairste opties daar bij artiesten, alcohol en beautyproducten. Zowat elke artiest doet dat voor of achter de schermen. En in dat lijstje hoort nu deze week ook Christina Aguilera bij. Die had al van alle beauty stuff en wat parfums en dat soort zaken, maar sinds deze week heeft ze ook haar eigen champagne. Naar eigen zeggen omdat ze houdt van champagne en vieren, maar niet te veel suiker binnen wil. En dus heeft ze nu een caloriearme champagne in haar imperium. Dat had ze nog niet. Come on.

Last Dance van Donna Summer. Donna Summer die iets meer dan 14 jaar geleden overleed en altijd heeft gezegd dat ze heel ziek is geworden en longkanker heeft gekregen door het inademen van giftige stoffen na de aanslagen op het WTC, 9-11 dus. Vandaag, exact 25 jaar geleden, je gaat het de hele dag nog tegenkomen, want het is natuurlijk, ja, het is en blijft een mijlpaal. Een gebeurtenis die zo in ons geheugen staat gegrift. En ik hoorde inderdaad deze week ook nog specialisten aan het woord over hoe die terreur natuurlijk zo onwaarschijnlijk veel miserie heeft gebracht, maar ook heel veel gezondheidsproblemen daarna. Dus of Donna Summer ook echt gelijk heeft, doet dat er eigenlijk toe, dat weten we ook niet zeker, maar dat het misschien wel heeft meegespeeld, dat zou wel eens heel goed kunnen. We gaan zo meteen bij In de Stemming ook die aanslagen een soort van eerbetoon aan de slachtoffers daarvan doen bij In de Stemming. Dus dat voor zo meteen.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En deze zondag is mijn gast DJ en zangeres Anouk Maton. Ik heb een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje, waarin ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
6: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
5: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
6: Maar ja.
5: Oh my god.
6: Oh my god, bedoelt je?
5: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
6: Home my god.
5: Ja, je voelt het ook, hè?
6: Ja, ja, ja.
2: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Petegem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
7: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
4: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
12: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter.
14: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

0: de stemming.
1: Ik zie hier op de voorpagina van de Morgen een prachtige foto van gisteravond in New York. Een lichtinstallatie met drones die de Twin Towers voorstellen. Op de exacte plaats waar die stonden. Echt heel erg mooi gedaan. Dus ja, volledig een lichtinstallatie gemaakt met drones. Want wat er natuurlijk 25 jaar geleden gebeurde, dat was ongezien. Crazy die dag. Vanochtend belde Sven en Anke ook nog met Danny Verstraeten, die toen het nieuws bracht op VTM. En die uiteraard natuurlijk nog zoveel herinneringen heeft aan die dag. En natuurlijk ook aan alles wat daarna kwam. Want het was gewoon life-changing en verandering in de geschiedenis. En dat voor de hele westerse wereld. Dat is dus vandaag wat we herdenken. 25 jaar geleden, die aanslagen van 9-11. En ik doe dat heel graag met In de Stemming, met twee fantastische songs uit het jaar 2001, die je toen overal hoorde.

gevoel dat heel veel mensen toen kenden. De videoclip bevatte ook beelden van 9-11. Live en Overcome kan je nu voor stemmen in onze Joe-app. Prachtige eerste keuze. Maar er is ook nog een andere song uit datzelfde jaar, uit dat najaar van 2001. Een song die ook heel veel werd gebruikt onder de beelden van 9-11. En dat is

was een cover, hein? Mad World, maar dan in die versie van Gary Jules, die ook heel veel mensen in dat jaar raakte. Dat zijn de twee keuzes die je nu hebt in de Joe-app op deze 9-11 van 2026. Overcome van Life of Mad World van Gary Jules. Jij bepaalt welke ik

0: elke mooie, hè. Go Go Dolls en Iris. Het is bijna 11:30 geworden. Er zijn een paar problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 24 minuten in de file tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 20 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpsring richting Nederland. Een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout komt daardoor een defect voertuig. En ook 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de ring, op de Antwerpsring richting Gent, zo is het 11 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook nog problemen op de E40, daar staat 12 minuten file tussen Gistel en Jabbeke.
1: Heidi van Tielen.

Alexis Jordan en happiness. En over happiness gesproken. Gisteravond pure happiness op je radio toen Fiona uit Mechelen €3.700 heeft gewonnen met de 15 seconden quiz. Tom de Kok, geweldige fan van confettikanonnen, heeft er natuurlijk weer eentje laten afgaan. I get it, dat is plezant, dat is goed op beeld. Maar waar hij niet goed in is, je kan het al raden. Dat is opruimen. Het ligt hier nog helemaal vol. Ik ga het door de vingers zien voor Fiona uit Mechelen. Ik ben zeer, zeer blij voor haar. Ondertussen in de stemming twee platen die ons doen herinneren aan 9-11. Twee platen die je toen overal hoorde. Overcome van Live en Mad World van Gary Jules. Op dit moment staat Live aan de leiding met 58% van de stemmen. Je kan nog 5 minuutjes stemmen en de winnaar die draai ik zo meteen voor jou.

0: Kiss.
1: Humo!
2: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
3: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
2: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beul, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow! Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
11: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
12: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
13: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
14: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Het zijn voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
18: Echt, een heel jaar!
8: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
19: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op Volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
20: Dit is Nieuw bij Jouw.

0: stemming.
1: Er is heel veel gestemd op deze vrijdagochtend bij deze In de Stemming. Ik denk dat iedereen wel voelde van we kunnen er hier samen een heel mooi, intens moment van maken dat ons verbindt in plaats van verdeelt. De keuze ging tussen Mad World van Gary Jules en Overcome van Life, naar aanleiding van het feit dat het vandaag exact 25 jaar geleden is dat die aanslagen van 9-11 plaatsvonden. Iedereen ziet de beelden voor zich, ook heel veel reacties in de Joe-app van mensen die nog exact wisten waar ze waren, wat ze aan het doen waren, wie ze meteen daarna hebben gebeld of wie ze hebben gesproken. Dat maakt dat dat de terreur op dat moment even geen kans krijgt en de verbintenis tussen mensen gewoon veel, veel groter is. Ik heb wel een keuze samen met jou gemaakt tussen twee platen en het is Overcome geworden van Live met 62% van de stemmen. Het is zo'n mooi nummer en het brengt ons terug naar die dag van toen. Maar laat ons vooral gewoon ook de mooie momenten of de verbondenheid die daarna ontstond ook herinneren. En hierna ook Good Vibrations van Beach Boys. Het is maar dat je het weet.

dat het leven bestaat uit goede momenten en ook slechte. En vooral ook het zoeken naar een balans daartussen. De Good Vibrations van Beach Boys en daarvoor Overcome van Life. Dat voor heel veel kippenvel heeft gezorgd. Onder andere bij Lisbeth, bij Eva, bij Eddie, bij Peggy, bij Mia, bij Pascal. Het was een heel mooi moment. Nu dat kippenvel er wat afdansen met Irene Cara.

0: Ja, de man die op het hoogtepunt van zijn fame zit, is zonder enige twijfel Ruben van Gucht. Die hier al vanochtend aan de Joe Studio een paar keer voorbij is gelopen. Voor alle duidelijkheid, niet voor mij. Maar wel in volle voorbereiding van een nieuwe aflevering van zijn talkshow Happy Hour. Vanavond op VTM en op VTM Go. En die heeft ook altijd, het zijn al een paar weken dat ik hem zie op vrijdag, zo wat ik noem een de pièce aan voor mannen, namelijk een setje. Zo dat bovenstuk is altijd van hetzelfde als het onderste. Het is een zeer, zeer proper jongen. En Herman Brusselmans met zijn rode vest, die heb ik ook al gesignaleerd. Maar die is er ook bij dit hier.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is zwaar gewoon, hè. Nee, echt niet voor mij.
1: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
2: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
1: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een help.
6: Lidl, dat kan tellen.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
8: Ah, dat kan.
7: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.

0: combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajaycoe.be of bij uw dealer.
1: Het is vrijdagmiddag, 12 uur en het nieuws dat krijg je van Emiel Wallijs.
2: Goedemiddag. 850 leerlingen worden geëvacueerd op Gentse scholen. We flexijobben op Nieuwmeer en Justine Gekiere zit met kopzorgen richting het WK wielrennen. In Gent zijn 3 campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
3: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de scholen ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
2: De politie is massaal ter plaatse met explosieve honden en ook ontmijningsdienst Dovo is er. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt almaar populairder. De voorbije 2 maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor Nowjobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar dat is geen verklaring voor de stijging. Je hoort Edien David van Nowjobs.
4: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
2: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9-11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezige, Amerikaans president Donald Trump. Amerika-correspondent Grete Keijzer.
5: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
2: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada. Over een dikke 2 weken is dat. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
1: 3 over 12 en er zijn 5 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen, 20 minuten in de file tussen Sint-Jopiet-Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 ook 20 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout komt daar door een defect voertuig. En richting Gent op die Antwerpse ring schuif je 10 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
6: Dit is Joe.
7: Met Heidi van Tielen.

Dusty Springfield en In Private. Als artiest is het gemakkelijk als je geboren wordt met een naam die meteen ook je artiestennaam kan zijn. Bijvoorbeeld Beyoncé, geboren als Beyoncé. Madonna, geboren als Madonna. Dat klinkt meteen goed. Maar als je geboren bent als Jonathan van den Broek en je wil het internationaal gaan maken, ja, dan weet je, ik ga daar iets aan moeten veranderen. Jonathan uit Leuven moest daar niet lang over nadenken. Hij werd Milo.

Officieel is onze slogan hier bij Joe: good times, great music. Maar we are family, dat zou eigenlijk ook een heel goede optie zijn. Je hoorde Sister Sledge. Als je nu aan de lunch bezig bent, laat het vooral lekker smaken. En als je zo meteen het geluid hoort van een brekend glas, geen zorgen, it's not you, it's me. Met Fool's Garden en The Lemon Tree.

0: zo meteen die geweldige nummer 1 single van George Michael.
1: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM, kleurt je dag. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
10: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
14: Ramen, deuren, verandas.
15: Reinhards Aluminium.
16: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
17: Dit is Joe.

Ik krijg hier een aanbod om te slowen met Kenny uit Begijn en Dijk via de Joe-app. Dankjewel, maar ik ben eigenlijk het type dat zelf al moeite heeft om niet over haar eigen voeten te vallen. Dus ik ga jou dat niet aandoen. Pascal stuurde ook via de Joe-app. Amai, ik voel mij verwend vandaag. Eerst de nieuwe Teddy Swims en dan ook nog de mooiste George. En ook aanstuurt via de Joe-app. Beter wordt het niet. Wow, beter wordt het niet. We gaan toch ons best doen. Dat doen we elke dag bij Joe. Nu ook met Something Happy.

0: Ja, misschien wel een diepe wens van jou. Take your parachute and jump als je nu in de file staat. Want het is heel druk op dit moment. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. E19 richting Antwerpen. Een half uur erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Komt door een defect voertuig. Op de E313 17 minuten erbij tussen Herentals-West en Wommelgem. En op de A12 11 minuten in de file tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E313 richting Hasselt. Ook weer prijs een half uur tussen Ranst en Massenhoven. Komt daardoor een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-West. En op die Antwerpse ring ook nog 17 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem, want daar gebeurde een ongeval. Op de ring rond Gent richting Zelzaten reken op 11 minuten erbij tussen Gent-Zeehaven en Scaldestraat.
1: Heidi van Tielen,

Madonna met de hulp van ABBA en Hang Up. Ik heb zelf heel graag op kot gezeten in Leuven. En ik heb dan ook heel graag al gekeken naar kot Madame Serafian. Vorig seizoen en ook nu die eerste afleveringen. En ik schrok dan ook samen met jou dat Barbara Serafian in het midden van dat seizoen eigenlijk beslist van ik stop ermee. Het was niet meer goed te combineren met al de rest. Maar dan moet er natuurlijk wel iemand in de plaats komen. Dat is Ingeborg geworden. Sven en Anke belden haar vanochtend op om te vragen wat ze dan van kot Madame Ingeborg kunnen verwachten.

0: U2 met hun eindeloze zoektocht van bijna 40 jaar oud. I still haven't found what I'm looking for. En dus zometeen Ingeborg als kotmadam sergeant.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
13: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
16: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
17: Volkswagen.

0: Terug dook gisteren overal al op Barbara Sarafian, die halverwege het seizoen stopt met Kot Madame Sarafian, haar VTM-programma. Nu, die opnames dateren van vorig academiejaar, dus uiteraard is er maanden geleden dat probleem opgedoken, is er een vervangster gezocht en ook gevonden in de vorm van Ingeborg. Totaal ander type natuurlijk dan Barbara, maar ook op haar manier een fantastische vrouw. En het is wel grappig, want vanaf nu heet dat programma dus niet meer Kot Madame Sarafian, wat logisch is, maar wel Kot Madame Sergeant. En dan denk je misschien, oh, dat gaat een soort van legerschool worden met drillsergeant Ingeborg. Dat is het uiteraard niet. Sergeant is gewoon echt de familienaam van Ingeborg. En die naam staat niet synoniem met een harde aanpak. Dat vertelde ze vanochtend nog bij Sven en Anke.
1: Ik ga natuurlijk in eerste instantie vanuit mijn natuurlijke stroom gaan voor verwennen en genieten en spelen en verbinden. Maar als die gasten zo midden in de nacht heel de keuken op zijn kop zetten, en niet voor de eerste keer, maar voor de vierde keer, schiet er wel iets in werking dat interessant kan zijn voor televisie.
2: Ja.
1: En voor mijn eigen groei ook.
2: Ja, maar,
1: voor
2: mijn eigen groei. We hebben wel een ander kantje van jou ook al in de Verraders gezien. Dus
3: even
2: af.
1: Die 30 seconden hebben ze heel veel heruitgezonden.
0: Ja, dat was een moment dat ze toch net iets minder haar natuurlijke stroom volgde. En ook wel wat agressie in zich had. Of dat nodig gaat zijn als Kot Madame, dat gaan we de komende weken samen ontdekken op VTM.

Karel Schmitz die gaat jouw vrijdagmiddag weer extra kleur geven vandaag tussen 1 en 4. Al gaat hij jou wel al meteen op je paard jagen met de Katie Tunstall en The Black Horse en The Cherry Tree. Nu, ik geef jou voor 1 uur nog graag wat levensadvies mee. Als een vrouw vraagt, vind jij mijn gat niet te dik in deze rok, is het antwoord altijd nee. Als een man vraagt, vind jij mij sexy, dan is het antwoord altijd ja. Voilà, en dan kan ik met een gerust hart het weekend in.

0: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
2: Dit was fantastisch.
1: Geweldig! Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
3: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
7: Bebad.
8: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij

0: account van een leerlinge is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
1: De politie doorzoekt de gebouwen met speurhonden, maar er is nog niets gevonden. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben worden al maar populairder. De voorbije twee maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor NowJobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar dat is geen verklaring voor de stijging. Eline David van NowJobs.
2: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
1: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9-11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen, Amerikaans president Donald Trump. Amerika-correspondente Grete Keijzer.
3: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
1: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG in Sherwin-Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien. Maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig. Nadien krijgen we zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien. En temperaturen tot een graad of 25.
4: Het is al druk. Er staan 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op D313 in de richting van Hasselt. Dat komt door een ongeval tussen Wommelgem en Massenhoven. 1 uur en 4 minuten extra. Richting Antwerpen D19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 26 minuten. Op D313 tussen Herentals-West en Wommelgem. 14 minuten. Richting Brugge op de E403. Een ongeval gebeurt en vertraging tussen Lichtervelde en Rudervoorde. 12 minuten. De Antwerpse ring dan in de richting van Gent. 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Bergen ook hinder door een ongeval in 12 minuten. En voorlopig de laatste tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten.

0: forsaken me. Katie Tunstall en The Black Horse and the Cherry Tree. Op vrijdag de 11e september. The hits from Smith. Let's go! Ja, daar zijn we weer op de fijnste middag van de week, onderweg naar het nieuwe weekend. 11 september, ook voor mij een speciale dag, want mijn producer is jarig en dat mag ik dan letterlijk nemen. Mijn moeder, Mama Smit. 82 ondertussen, 82 zomershow dus, mama. Ik weet dat je luistert. En vanavond gaan we dat vieren met taart en champagne en nog veel andere dingen. Met dat eerst nog deze show afwerken. En het wordt plezant, want je hoort en je voelt niet alleen de weekend vibes. We hebben ook een schatkamer met Pieter Tosh. We gaan swipen en liken en een gevarieerde mix aan muziek. En ook schoon volk al in de app van Joe Wesley.
1: Goedemiddag, Karel K. Vrijdag, Karel. Vrijdag, je bent het, jongen. Ja. Kaaske.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Topplaten voor je vrijdagmiddag met straks Journey, Don't Stop Believin' en ook Coldplay met The Sky Full of Stars. En dit is Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

0: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
2: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
3: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
5: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
11: Allee, zeg eens iets, Bruno.
12: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
11: Hoe zet ik dat op mute?
12: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
11: Bruno.
13: Mobile Vikings.
14: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
15: Achter jou staat Xerius.
16: Het moment van de waarheid, het is Rob Overonder en het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
17: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
18: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
19: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
20: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
19: Verica Bank.
21: Dit is Joe.

Muzikale trip naar 2014 met Coldplay en Avicii. En er zijn er miljarden, ontelbaar. Sky full of stars. Binnen een kwartier is er de Zen van Schmidt. Het rustpunt in de middag, waarin we onder andere de verjaardag vieren. Van de zanger van The Verve, Richard Ashcroft, is jarig. Waarin krijg je nog eens Bitter Sweet Symphony. En nu dat rock anthem dat pas na jarenlang hier eindelijk erkenning kreeg. Don't Stop Believin' en Journey.

staan op dit moment 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat in de richting van Hasselt, nog altijd op de E313 tussen Wommelgem en Massenhoven. Het komt door een ongeval 1:17 al. Richting Gent, de E17, ook hinder door een ongeval tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk, 27 minuten. Richting Antwerpen op de E19, 22 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. De Antwerpse ring in de richting van Nederland, vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 16 minuten. En ook tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost, 10 minuten. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 13 minuten. En richting Brugge tot slot, op de E403, hinder door een ongeval tussen Lichtervelde en Rudervoorde, 10 minuten. De hits van Schmidt. En vrijdag kriebels met Robbie Williams, rock DJ.

0: met onze top 2000, hè. De aanstekelijke rock DJ en Robbie Williams. Ja, ik weet het hoor. Zometeen 14:15, dan is er de zen van Schmidt. Het moment om even te chillen. En je zal het kunnen met One Day in Your Life van Michael Jackson. En ook een jarige Richard Ashcroft van The Verve is jarig. En van hen nog eens Bittersweet Symphony. Zometeen.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
10: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams.
9: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Weet je wat ik mis na de vakantie?
12: De zon?
11: Nee.
12: Het strand?
11: Nee, het comfort.
12: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf 15.290 euro. Overnamebonus van 1.250 euro inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
12: Info en voorwaarden op citroën.be.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Voor als je mening telt.
15: Zal wel zijn.
14: Voor als de planeet ook telt.
15: Allokus ProPlanet. Hier.
14: En voor als elke cent telt.
15: Ik ben hier de lockers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo! 2 euro! In de pocket! Slim, hè?
14: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
13: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
14: Voor jezelf, je streek en de planeet.
13: Verikabank.
14: Klaar voor nog eens 100 jaar.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
18: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
19: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
20: Dit is Joe.
21: De hits van Schmidt.

0: classic uit de 80's van Patrice Rushen en Forget Me Not.
1: De zin van Smit.
0: Het is bijna 2:15. Het chillmoment in de middag komt eraan met twee platen non-stop die de rust brengen. Met One Day in Your Life van Michael Jackson. Maar beginnen doen we met de jarige Richard Ashcroft, zanger van The Verve. 55, zomers jong geworden. Ken je die clip nog van die plaat? Richard is die gast die gewoon rechtdoor blijft stappen. Iedereen omver loopt en toch niet stopt. Een beetje zoals het leven zelf. Dat gevoel zit ook in dit nummer. Het is groot, meeslepend en ook een beetje wrang. Het zit al.

Ja, echt gemaakt om zo heel dicht tegen elkaar te dansen. Het zal je dan ook niet verbazen, er zijn toch een aantal berichten binnengekomen in de app tijdens de Zen van Schmidt. Tijdens die Michael Jackson even een korte shout-out, onder andere naar Caroline Driegen in Wetteren, die zegt dat was mijn openingsdans, 41 jaar geleden. En een soortgelijk verhaal ook in Rotselaar bij Roselinda en Patrick, die overmorgen 13 september hun 40ste huwelijksverjaardag vieren en ze openden dus ook met Michael Jackson. Kijk, zo'n huwelijk proficiat, het heeft ook wel iets te maken met de keuze van de openingsdans, denk ik dan. Dat heeft daar absoluut iets mee te maken. Na de zen en de rust gaat de gas erop met Anouk.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En deze zondag is mijn gast DJ en zangeres Anouk Maton. Ik heb een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje, waarin ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of

0: 50 leerlingen geëvacueerd. Er waren van april tot juli opvallend weinig vacatures in ons land. Nog eens 5% minder dan in de eerste 3 maanden van het jaar. En het laagste aantal sinds 2020. Toen kwam het door de coronapandemie. Vooral in de ICT-sector waren er fors minder vacatures. In de horeca waren het er dan weer meer, wellicht door het mooie weer. En het luxe warenhuis De Bijenkorf in Nederland laat weten dat het kampt met een grootschalig datalek. De identiteitsgegevens van duizenden klanten kwamen in handen van criminelen. De hackers kregen toegang tot e-mails, telefoonnummers, adressen en geboortedata. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
1: Het is druk onderweg. Er staan 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest op de snelwegen. Richting Gent de E17 tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk een ongeval. 54 minuten. Richting Hasselt ook nog altijd de E313, maar wel al gedaald naar 40 minuten, maar toch altijd flink. Tussen Antwerpen-Oost en Ranst. Richting Antwerpen de E313. Vanaf Ranst tot Antwerpen-Oost 17 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 11 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten. En tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 10 minuten. Richting Brugge, de E403. Een ongeval gebeurt en vertraging tussen Lichtervelde en Rudervoorde.

de longinhoud van 15 liter lukt dat dus. Een van de langste solo-noten uit de muziekgeschiedenis. Hij tikt af, ik denk op 18 seconden, die Bill Withers. Het grappige is, ik vond dat vroeger, heel lang geleden, een ongelooflijk irritant nummer eigenlijk. Zo die toon. Het grappige is ook, elke keer als je draait, zijn er sommige mensen die het dan ook hebben. Die zeggen, oh my god, daar is hij weer. Kijk, het is gewoon iemand met een straffe longinhoud en een lange noot. Dat moet je erbij houden. En het goede nieuws, Bill, is dan voorbij. Er komen nog meer topplaten aan. Straks in de schatkamer een reggae-icoon, Peter Tosh. Hij overleed vandaag in 1987. We zijn dat niet vergeten, want hij krijgt zijn eerbetoon. Eerst nog Cameron Whitcomb. Dit is zijn hit The Kingdom of Fear.

0: En in die clip lagen ze te rollenbollen op het strand, dat weet ik nog. Against All Odds, Take a Look at Me Now en Phil Collins bij Joe. De vrijdagmiddag van jou wordt nog beter met The Killers.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is zwaar gewoon, hè. Nee, echt niet voor mij.
3: Date Night.
4: Zes op date met Herman Brusselmans.
2: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
4: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
4: VTM, kleurt je dag.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Code Yellow!
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
5: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
4: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
9: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
11: Ja, maar kom niet, hè.
10: Oeh, jij komt niet.
11: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen.

0: toch zo goed als nieuw.
1: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Code Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Ramen, deuren, veranda's.
7: Lijnaars Aluminium.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op lijnaars.be.

Miles van Freya Ridings. Het is ondertussen 2:30. Er staan op dit moment 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Gent op de E17 tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk een ongeval gebeurt. 53 minuten extra. Richting Hasselt E313 tussen Bommelgem en Herentals-West 25 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 19 minuten. Richting Brussel op de E314 hinder door een ongeval. Het gaat traag tussen Maasmechelen en Genk Centrum 18 minuten. De Antwerpse ring tot slot in de richting van Nederland. En dat is tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost.

0: Zo klonk het debuut van Seal samen met DJ Adamski. Was een grootheid in 1989. En Killer, ook vandaag gaan de poorten van de schatkamer open rond 3:15. En dan hebben we het altijd over een belangrijk feit uit de muziekgeschiedenis. En vandaag een echte reggae-held, Peter Tosh. Eerst gaan we een van de beroemdste workouts uit de jaren 80 op je loslaten.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
4: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Dit is
9: Joe.
8: De hits van Schmitz.

de toppers uit 2006. Crazy van Gnarls Barkley. De schatkamer van Schmidt. Met vandaag Peter Tosh en ook Mick Jagger. You gotta walk and don't look back. Want vandaag, op 11 september 1987, was de dag dat Peter Tosh, de reggae-ster, op een droevige manier op het leven kwam in Kingston, Jamaica. Zelfs in het land van de reggae loopt het soms ook slecht af. Peter Tosh, wie kent hem niet? Een van de mannen achter de Wailers, samen met Bob Marley en Bunny Wailer. Hij schreef een aantal bekende nummers zoals dit. Get up, stand up. In 1977 zei hij de band vaarwel en begon hij dus op zijn eigen houtje. Het jaar daarna, in 1978, kruiste hij het pad van Mick Jagger van de Rolling Stones. Dat gebeurde op het One Love Peace concert ook op Jamaica. Daar sloegen de twee de handen in elkaar, wat uiteindelijk leidde tot een duet You Gotta Walk and Don't Look Back. En voor de weetjesliefhebbers, dat liedje is eigenlijk een cover van The Temptations, geschreven door Smokey Robinson. Peter Tosh bleef ook verbonden met de Rolling Stones. Hij was zelfs de enige reggae-artiest die ooit bij hun platenlabel zat. In 1978 mocht hij zelfs het voorprogramma van de kerels doen tijdens hun Amerikaanse tour. In 1987 leek het er even op dat Tosh opnieuw zou doorbreken, maar dat liep helemaal anders. Enkele bendeleden vielen zijn huis binnen en wilden geld. Hij zei dat hij niks had, maar ze geloofden hem niet en dat kocht hij dus met zijn leven. En zo werd Winston Hubert McIntosh, want dat was zijn echte naam, amper 42 jaar jong. Gelukkig blijft die muziek leven en ik houd zijn herinnering vandaag in ere en ik haal hem nog eens naar boven in de schatkamer.

Ja, Brezema en Pommelien Thijs met die grote hit van 6 jaar geleden ondertussen. Nu wij niet meer praten. Daarvoor het verhaal van Pieter Tosh, want die zat vandaag terecht in de schatkamer. De schatkamer is er volgende week terug, trouwens 2 keer per dag. In de voormiddag ook bij Joe Gold, een van onze digitale zenders. En ook 's middags hier 3:15. Altijd een lekkere plaat op een piedestal. Laatste loodjes van de werkweek met tot aan het nieuws nog The Adventures of Stevie V.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1+1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Goedemiddag, het is 3:00. Joe Nieuws krijg je van Emiel Wallais.
9: Goedemiddag. In de VS wordt 9-11 herdacht. De sweeping in de scholen in Gent leverde niets op. En er is 150.000 liter melk gelekt uit een fabriek. In New York is de officiële herdenking begonnen van de aanslagen van 9-11 25 jaar geleden. Vicepresident J.D. Vance woont de plechtigheid op Ground Zero bij. Er is een minuut stilte gehouden op het tijdstip waarop het eerste vliegtuig de WTC-torens raakte. Rond deze tijd begint ook een plechtigheid aan het Pentagon. Daar zal president Trump een toespraak houden. In Gent heeft de sweeping in een school niets opgeleverd. Drie campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging om een bommelding en een dreiging met een schietpartij, maar het bleek uiteindelijk vals alarm. In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Zij mochten eerder al naar huis. In de melkfabriek van Walhorn in de Oostkantons is 150.000 liter melk weggestroomd uit een tank na een lek, dat meldt de politie. Zo'n 500 liter belanden in een beek, de rest van de melk is opgevangen in een bekken. Het is nog niet duidelijk hoe het lek is ontstaan. En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is een grote olievlek aan het uitbreiden. Ze is op één dag verdubbeld in oppervlakte tot al ongeveer 400 vierkante kilometer. Het komt wellicht door een olietanker die daar beschoten is. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten is er trouwens al vaak olie weggelekt in de straat van Hormuz, met gevolgen voor het zeewater en de planten en dieren die erin leven. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.
8: Er staan 8 files op de snelwegen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Richting Gent op de E17 is er een ongeval gebeurd tussen Haalbeke en Deerlijk een uur. Richting Hasselt op de E313 vanaf Wommelgem tot Herentals-West 33 minuten. Richting Brussel de E314 een ongeval gebeurd. En file tussen Maasmechelen

En nu dit was het zeker niet. Jermaine Stewart, zijn grootste hit uit de 80's. We don't have to take our clothes off to have a good time. En we hebben een goede tijd op de vrijdagmiddag bij Joe met topplaten richting weekend.

Ja, dit verhaal is dus echt gebeurd. Mark Knopfler, gitarist en zanger van Dire Straits, zat in de 70s in een Britse pub. Waarschijnlijk achter een schuimende pint. En die avond trad er dus een heel slechte jazzband op. Er was ook bijna geen hond buiten Knopfler in die pub. En op het einde van de avond kondigde de jazzzanger de groep ironisch aan als wij waren de Sultans of Swing. En op dat moment hoorde je... Zo, even een applaus. We hebben er wel een geweldige wereld dit aan te danken. Swipe of like. Wie wil er mee beslissen welke muzikale koers de playlist uitgaat? Ik zoek een kandidaat die zo meteen de keuze kan maken tussen vijf giganten. Ben jij het? Stuur dan nu een bericht. Dat doe je in de app en je stuurt vandaag vrijdagse swipe. Want dat wordt er. Een vrijdagse swipe. En ook een tikkeltje sensualiteit. Axel, hè?

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En deze zondag is mijn gast DJ en zangeres Anouk Maton. Ik heb een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje, waarin ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
4: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
3: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan het dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.
14: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
15: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.bank.

0: Hall of Fame en The Script en Will I Am.
1: Swipe of Life.
0: En vandaag met de jarige nog wel. Woehoe! Anne Vries in Antwerpen. Dag Anne, goedemiddag.
2: Dankjewel.
0: Oh, gelukkige verjaardag. Heb je al cadeautjes gekregen?
2: Ja, ik heb al leuke cadeautjes gekregen van de Rituals.
0: Okay.
2: En de designer handbag, die mag ik nog verwachten.
0: Een designer handbag.
2: Ja. Ja.
0: Elke vrouw heeft er één nodig. Ga je ook nog, zijn er nog festiviteiten later vandaag?
2: Vanavond gaan we met ons gezin uit eten, dus dat is gezellig.
0: Ik zag jouw bericht en ik dacht, ik bel Anne en we laten haar swipen en liken. Het is ook voor je verjaardag natuurlijk. Je weet hoe het werkt.
2: Dankjewel.
0: 5 platen, we beginnen altijd met een duel. Je moet daar één van kiezen, maar die kan je ook nog altijd omruilen. Tot je hopelijk iets wint wat je absoluut 100% goed vindt. Hier gaan we.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: I want to know what love is. En Foreigner of...
1: Kandidaat 2.
0: Silver and Turn the Tide. Eén van die twee moet je kiezen. Wie wordt het?
2: Ouch, dat is al een moeilijke.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Doe maar Silver.
0: Silver, oké, die hebben we in de pocket, in de designer handtas. Maar die kan je nog omruilen voor...
1: Kandidaat 3.
0: Daar zit Fleetwood Mac en Go Your Own Way natuurlijk.
2: Nope.
0: Nee?
2: Die swipen we.
0: Oh, nee. We blijven bij Silver.
1: Kandidaat 4. Geef
0: mij een teken van leven. Daar zit mama's jasje en teken van leven.
2: Swipen.
0: Oké, ook een swipe. En dit is al de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Wat gaan we daarmee doen?
2: Moeilijk. We gaan swipen.
0: Swipen, dus dat betekent gewoon dat je gaat voor Silver, toch?
2: Ja.
0: Oh, waar gaan jullie vanavond eten? Of wat ga je eten vanavond? Mag ik dat weten?
2: Chinees.
0: Oh. Oké, is het dan altijd een lumpia of een speciaalke?
2: Een lumpia, daar gaan we mee beginnen.
0: Oké, oh la la, grote honger. Gelukkige verjaardag.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, al een fijn weekend.
2: Dankjewel, jij ook, dag.

keuze, vond ik zelf, van de jarige Anne uit Antwerpen en zich in voor Silver met Turn the Tide. En dit zijn de vier afvallers die nu nog voor de tweede kans strijden in de muziekpol. En die vind je in onze app. Daar kan je heel gemakkelijk op je favoriet klikken. Wat denk je? Foreigners, I Want to Know What Love Is, Fleetwood Mac, Go Your Own Way, Teken van Leven van Mama's Jasje of Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Het is druk. Traditiegetrouw is het zo op vrijdagmiddag met op dit moment 10 files waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Gent op de E17 tussen Aalbeke en Deerlijk een uur extra. Dat komt door een ongeval. Op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Wippelgem en de Brugse Vaart 22 minuten. De binnenring in Brussel tussen Grimbergen en Zaventem 21 minuten. Op de buitenring tussen Grimbergen en Wemmel 11 minuten. Richting Antwerpen de E313 een kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. In de richting van Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 12 minuten. E314 tussen Genk-Oost en Parkmiddel-Limburg 10 minuten. Antwerpse ring dan in de richting van Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 12 minuten. In de richting van Nederland 11 minuten tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. En voorlopig de laatste richting Hasselt. E313 tussen Massenhoven en Herentals-West 10 minuten. De hits van Schmidt. Met Shakira en Burna Boy en nu een classic Queen track.

0: Dai Dai en Shakira en Burna Boy. Ik heb hier de uitslag van de muziekpol van de tweede kans. Billy Joel eindigt achteraan 7%. We Didn't Start a Fire. Mama's Jasje kreeg 24%. Teken van leven. Niet slecht eigenlijk. Fleetwood Mac, Go Your Own Way, 15%. Maar de winnaars. Er komt een hete stoof op de radio. Allee, figuurlijk dan. I Wanna Know What Love Is. En Foreigner, zo meteen.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, oh, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
6: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
7: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
9: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
10: Wij... Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch IT-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
14: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
15: Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
16: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
15: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
16: Maar ja.
15: Oh my god.
16: Oh my god, bedoelt je?
15: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
16: Home my god.
15: Ja, je voelt het ook, hè?
16: Ja, ja, ja.
17: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Petegem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
18: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
19: Dit is Joe.
20: De hits van

0: The Joyride van Roxette en Hello Fool. Dat is toeval trouwens, hoor, van die Hello Fool. Anders gaan mensen nog denken dat ik dat doe, Tom. Tom,
1: ik kom hier ook eens binnen.
0: Hello Fool.
1: Ik ben hier mijn prijs nog aan het insteken. Het loopt al mis. Ja,
0: ja, ja. Ja. Zometeen de avondspits op de vrijdag tussen 4 en 7. Gisteren is het wel gelukt, zeg die 15.
1: Amai.
0: Jongens, eindelijk.
1: Het was zo'n ontlading dat het eventjes leek alsof ik zelf had gewonnen. Ja, en toen realiseerde ik mij, oh wacht, het is Fiona uit Mechelen.
0: Ja, ja, ja.
1: 3700 euro, dat wil zeggen dat de pot vandaag naar 50 euro is teruggevallen. Want we beginnen gewoon terug opnieuw.
0: Natuurlijk.
1: 50 euro in de Aldi, dat is al bijna een volle kar, hè?
0: Ja, dat is.
1: Ja, dus absoluut. Luisteren straks. De videotheek van Jan Verheij gaat ook weer open voor wie kijktips nodig heeft voor het weekend.
0: Alright.
1: Want morgen wordt het mooi weer, zondag iets minder. Dus
0: dat is voor zondag dan.
1: Krijg je misschien inspiratie voor een nieuwe reeks. En we gaan ons ook legaal voortplanten, met z'n allen.
0: Legaal?
1: Ja, we gaan ons legaal... Je kan het ook illegaal doen, je voortplanten, maar dat willen we dus een beetje de wereld uit helpen. Dus we gaan ons legaal... We gaan even terug de puntjes op de i zetten qua voortplanting.
0: Ik ben nu al ongelooflijk benieuwd. Dus veel succes en fijn weekend.
1: Jij ook.
0: Zeker luisteren. Ik moet hier eigenlijk nog één ding doen. En dat is dat moment bezegelen dat je de week voelt overhellen.
1: Dat ik hier mag bij zijn.
0: Naar het weekend, toch? Ja, geniet van het weekend en veel plezier met Tom de Kok. It's Friday then.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
3: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
6: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
7: Oké, juffrouw. Wij trappen je vrijdagavond flink tegen de poep met Natalia, Katrina en Waves en de Backstreet Boys. 4 uur, Bart Bekaert.
8: Goedemiddag. In de VS worden de aanslagen van 9-11 herdacht. De Vlaamse regering heeft haar beleidsplannen ruimte goedgekeurd. En in Noorwegen is nu ook de zus van koning Haakon overleden. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september, 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
9: Carl John Bettigan.
10: Michael Ernest Beekman.
9: En mijn uncle Ronnie E. Gies.
10: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
8: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan ruimte van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater.
11: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer.

0: binnenring tussen Strombeek, Bever en Diegem. 25 minuten aanschuiven tussen Diegem en Sint-Stevens-Woluwe. 10 minuten. Tussen Grimbergen en Jette op de buitenring. In de andere richting dus 11 minuten aanschuiven. Richting Hasselt op de E313 tussen Wommelgem en Massenhoven. Daar is een ongeval gebeurd. Geen goede plek. 23 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen op de E313 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 18 minuten. Op de Antwerpse ring dan richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 16 minuten aanschuiven en tussen Antwerpen-Noord en Deurne 14 minuten. Op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Wippelgem en Brugsevaart 16 minuten. En richting Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen 10 minuten file.
1: And so it begins. And now the

0: La Natalia, 21 jaar geleden ondertussen al dat hij nog eens een plaat uitbrengt. Met dat soort muziek eigenlijk. Natalia, ik weet dat je luistert. Doe het gewoon.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Hallo van de radio. En wat einde fabulozig van je dat je er bent. Merci, ik ben er ook. En het is weekend, dus we gaan er niet te veel woorden aan vuil maken. Is het bij jou al begonnen? Een foto in de Joe-app? Of het is niet echt gebeurd, hè? Als het weekend al bezig is, laat maar eens kijken hoe en waar. Dat is heel simpel in onze app. En zelfs als het weekend alleen nog maar in je hoofd van start is gegaan, dan zit je hier goed. Zometeen mag je mee de muziek kiezen. Er zitten 50 verse uri in onze quizpot. En we gaan ons op een legale manier samen voortplanten. Nog voor 7 uur, dat is beloofd. Eerst Nick Carter en ja, die andere vier die ik altijd vergeet omdat ik afgeleid ben door Nick Carter.
1: All systems go.
2: Je weekend start hier.
1: Weekend! Tom de Kok.

0: Kijk, zie, Mia was ook verliefd op Nick Carter, net als ik destijds. Backstreet Boys, We've Got It Going On. En dat was mijn eerste grote liefde, mijn zus had de Joepie. En als daar een poster van Nick Carter in stond, dan verdween die Joepie altijd uit haar kamer op een of andere vreemde. Nooit opgelost geraakt. Is het weekend al begonnen? Bij Els is er brood gebakken, twee mooie broodjes. Ja, ik ben een bakkerszoon, dus ik ben daar gevoelig voor. Ze zien er heerlijk uit. Dat ligt klaar. Stefanos is nog aan het Farmer Simulator aan het spelen. Het is iets met een pikdorser in de schuur. Of hij kan er niet goed aan uit. Het is een screenshot. Elisabeth die doet een klein beetje een kleine burn naar haar ex-collega's. Die zegt, tot afgelopen zomer werkte ik altijd tot 6:30 op vrijdag. Nu heb ik een nieuwe job en nu zet ik om 4:00 het weekend in met Joe in de auto. Succes aan mijn ex-collega's in Brugge. Och, armen allemaal. En bij Lisa in de kleuterschool hebben ze een fotoshoot gedaan van de juffen die op de motorkap van een auto zijn gekropen, want die andere juf was aan het werken en zij zaten al in de weekendsfeer. Enfin, ik denk dat iedereen er echt klaar voor is. Nu alleen nog de muziek. We hebben zo meteen tijd voor... Oh, toch zeker twee goede verzoekplaten die ik er kan tussen smokkelen. De volgende kies ik nog, maar die daarna die komt van jou. Wat wil jij graag horen op dit uur? Op Joe. Het mag echt eender wat zijn, de classics van vroeger tot overmorgen. Stuur maar door in de Joe-app, dan gaan we er zo meteen voor.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is waar gewoon, hè. Nee, echt niet voor mij.
1: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
2: Van een af wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
1: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be. Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
3: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
4: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
3: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: In de disco.
8: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
7: Draai een keer in het rond.
8: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Ramen, deuren, veranda's.
10: Reinhards Aluminium.
11: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
12: Weekend start met Tom.

Heel af en toe dan steken wij ons hoofd eens binnen in de 60s hier bij Joe. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Als je ook van de 60s en de 70s houdt en een beetje 80s, dan moet je bij onze collega's van Joe Gold zijn. Je mag daar zelfs nu naar zappen, want Ronnie Mossuze houdt daar Ronnie's Retrofuif. En dat is het enige programma waarvan ik soms denk van potverdekken, ik neem ontslag, want dan kan ik daar naar luisteren, want ja, ik moet altijd hier zijn natuurlijk. Nu is het aan jullie. Berichtje gekregen van Veerle, waar ik eigenlijk niet omheen kan. Het is eigenlijk niet van Veerle zelf, maar wel van Fien, die is 12 jaar en die wil Zoo van Shakira horen. Ja, en we hebben hier natuurlijk luisteraars nodig in de toekomst, dus ik zal

0: kijk, een beleefde 12-jarige ze bestaan, want Fien heeft het dankuwel gestuurd in de Joe-app. Het is heel graag gedaan. We hebben nog, voor Bart hier is met zijn nieuws, net tijd voor het verzoekje van Jeroen Roos.
1: We zijn wel nog geen 9 uur 's morgens op een zaterdag, maar toch, omdat het kan. Piano Man, alstublieft.
0: Ja, dus je denkt, wat bedoelt hij nu? Goed naar de tekst luisteren. Dit is Billy Joe.

0: Pianoman, Billy Joel, aangevraagd door Jeroen. Maar eigenlijk ook in de harten van heel veel mensen. Het is het lievelingslied van Mara, lees ik hier, die er helemaal rustig van wordt. En Bernard zegt, het is echt een pareltje. Alleen begrijp ik niet waarom het Pianoman heet, want er komt vooral veel mondharmonica in. Dus zou het misschien Mondharmonica Man moeten doen. Straks eens kijken hoe het weekend wordt. Nog steeds droge zaterdag. Natte zondag, dat vragen we aan Frank. Maar eerst naar Bart op de nieuwsredactie. Wat gebeurt er, Bart?
1: Goedemiddag. In Gent is een verdachte opgepakt voor de valse bommelding op het school vanochtend. Het gaat om een jongen van 15. Hij had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een bom. Daarvoor had hij het account van een leerling gebruikt dat hij mogelijk had gehackt. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden. En in Noorwegen is prinses Astrid overleden 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94.
0: Dit zijn de plekken waar je 10 minuten of meer verliest in de file. Op de binnenring rond Brussel staat de langste file tussen Strombeek-Bever en Diegem 39 minuten. Op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 12 minuten en tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 11 minuten. Richting Gent op de E17 tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk, daar is een ongeval gebeurd. 33 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 18 minuten. En van Antwerpen-Noord tot Deurne 10 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout ook nog eens 14 minuten. Richting Hasselt op de E313 tussen Randst en Herentals-West 14 minuten. Richting Brussel op de E19 van Zemst tot Machelen 12 minuten. Op andere plekken dus niet meer dan 10 minuten. Het weekend is voor iedereen begonnen. Of wie weet is er wel iemand nog onderweg naar zijn of haar werk. Laat elkaar eens door. Wees eens lief voor elkaar. Dan ben je vast ook sneller en blijer thuis.
2: Je weekend begint bij... Ciao.

0: Zometeen nog een Songfestival-winnares en de videotheek van Jan Verheijen gaat open. Maar we zullen eerst eens kijken of het wel überhaupt weer wordt om tv te kijken dit weekend. We zullen bij vandaag beginnen. Frank, hoe staan we ervoor?
1: Wel, we staan er redelijk goed voor. Hè? Dus op veel plaatsen is het toch al droog geworden. Het is ook al opgeklaard op vele plaatsen. We hebben in het uiterste oosten nog eventjes die regenzone die wat druppels genereert. En anderzijds zijn er ook nog een paar buitjes in het westen van het land. Die schuiven ook nog wat verder richting het oosten. Dus tijdelijk is nog een bui mogelijk. Maar in de loop van de avond zou dat eigenlijk allemaal moeten verdwijnen. En dan krijgen we zelfs brede opklaringen. Nu, in de loop van de nacht gaat het heel rustig zijn. Het kan ook redelijk goed afkoelen. En dat heeft één probleem, dat is dat ochtendgrijs kan vormen door dus nevelmist, lage wolken. Dat is allemaal mogelijk en daar gaan we morgen mee starten. Dus morgen, dat is een beetje een groot vraagteken, hoeveel mist en hoeveel lage wolking er kan gevormd worden vannacht. Als dat gebeurt, ja, dan heeft dat toch wat tijd nodig, alleen dat uiteindelijk opgeruimd geraakt. Nu, dat gaat wel gebeuren, overal zelfs, maar op de ene plek net iets sneller dan op de andere. En ja, in de loop van de namiddag, dan hebben we echt wel zonnige periode morgen, hè, dat bij temperaturen van 22 graden. Dus zaterdag ziet er al bij al goed uit, maar met die kanttekening, dus dat ochtendgrijs opgeruimd moet geraken natuurlijk.
0: Ja, zolang het grijs is dat daar boven in de lucht blijft hangen en niet naar beneden valt, zijn wij al lang content, Frank. Is het nog altijd, is het nog altijd een droge zaterdag, natte zondag?
1: Ja. Ja, dat wordt nog altijd bevestigd. Het is zelfs zo dat die regenzone zondag iets sneller komt. Dus alleen de vroege vogels die gaan nog eventjes droog weer hebben. Maar naarmate de dag, de ochtend voordat, gaan we meer en meer regen binnenkrijgen vanaf het noordwesten. Ja, en die regen blijft wat plakken. Dus ik vrees er een beetje voor dat zondag echt een heel ander verhaal is ten opzichte van de zaterdag. Hè. Dus toch langdurige regen. Het zijn niet de heel grote hoeveelheden. Maar het maakt toch wel dat het niet echt een fraaie dag zal zijn. En dat bij temperaturen logisch natuurlijk die iets lager uitkomt ten opzichte van morgen, hè. Dus 20 graden, dat is zo wat het warmst dat mogelijk is op zondag.
0: Ja, maar gisteren heb jij ons al verlekkerd op het begin van de komende week. Het woord nazomer is zelfs gevallen gisteren, Frank.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wel, het is nog altijd wel zo. Maar om nu te zeggen dat 100% zekerheid er is, dat is me net iets te hoog gegrepen. Ik verklaar mij nader. Hè. Dus wat maandag betreft bijvoorbeeld, geven ze nu toch aan dat de dag eerder grijs start. Waarschijnlijk ook weer wel wat lage wolking, eventueel mist. En naarmate dag voor de tijd, dus dat effectief de zon erdoor komt. Dus na de middag, maandag namiddag ziet dat er goed uit bij 23 graden. Hè. Dus dat komt allemaal goed in de loop van de dag. Dinsdag zit we dus met die regenzone en daar zitten nog wat verschillen qua timing. Als die regenzone, hoe later dat die komt, hoe grotere kans is dat we richting 4, 25 graden uitkomen. Hè. Dus maar als die sneller komt, ja, dat is eigenlijk pure logica natuurlijk. Hè. Dan gaat die temperatuur niet zo hoog klimmen. Voorlopig heb ik hier een 23 graden staan op mijn voorspellingsblad. Met dan 's ochtends droog en dan in de loop van de namiddag toch vanaf het westen dat de wolking toeneemt en dat het gaat regenen. Dat is eerst in het westen aan de kust en dat zal pas zijn in het oosten. Dus het oostelijke deel van het land gaan toch wel de grootste kans hebben dat het daar nog nazomers warm wordt.
0: Ja, alweer het woord nazomer, dames en heren. Ik heb het alweer gehoord. We gaan ervan genieten. En voor wie zondagochtend dan gewoon graag binnenblijft en naar de radio luistert, is er goed nieuws. Een nieuwe Viva la Vida. Het is een hele mooie editie deze zondag. En we gaan zo meteen al eens sneak previewen.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Je weekend start. Hier.

0: tomorrow.
1: De Barry White van België. Barry is dat nog altijd maar 25. Yesterday, today, tomorrow.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.
1: En het weekend is begonnen, of je moet nog werken. Nathalie zegt, zwijgt jong, mijn weekend begint pas om 10 uur. Maar je kan er nu toch al in je hoofd een beetje van genieten. Zeker als je met ons meeluistert. Heel fijn dat je voor Joe kiest, 5:12. Ik heb daar straks gezegd... Ja, dat ik een bakkerszoon ben en dat ik dus heel streng ben in welk brood ik eet. Marita stuurt mij hier nu ook een brood ter goedkeuring. Iedereen stuurt zijn brood door. Is dit geen goed broodje van Korn met havermout? Het ziet er echt geweldig goed uit, Marita, maar er gaat niks boven een groot lang wit van mijn vader. Helaas is hij met pensioen en bakt hij niet graag meer, dus ik zal mijn kind moeten kloppen. Dan even naar Joe dit weekend. Zondag wordt het niet zo'n hele mooie dag. Misschien kan je wel beginnen om 10 uur met Viva la Vida. Met Anne van Elzen, die samen met een BV op zoek gaat naar de kleine en grote gelukjes in het leven. Dit weekend een heel bijzondere gast waar ik zelf grote fan van ben. Maar ik weet niet of je ze kent. Het is DJ Anouk Maton. Anouk Maton, dat is de vrouw van Dimitri Vegas. Dat is van Dimitri Vegas en Like Mike, die gasten van Tomorrowland, hè, die de wereld rondvliegen. Die woont dus de helft van de tijd met Man Lief op Ibiza. Ah ja, want dat zijn DJ's. Dus volgens mij is die super gelukkig. Maar ik blijk me wel vergist te hebben. Ik dacht dus, die is getrouwd met Dimitri Vegas, maar dat is niet de volledige waarheid.
4: Londen en ik zijn al getrouwd.
5: Ah,
4: tof. Vorig jaar op het stand in Ibiza waren wij aan het vertellen van, ah kijk, hier zijn mama en papa getrouwd. En dan was hij meteen van, oh, maar ik wil mijn mama trouwen. En dan hebben we echt zo'n ceremonie tussen aanhalingstekens gedaan met een ringetje en zo. En nu zegt hij ook vaak van, ja, maar ik ben ook met mama getrouwd. Hè?
1: Ja, kijk, voilà. Zo ben je zeker van moedersliefde voor eeuwig en eeuwig getrouwd met haar zoon. Ze gaan ook terug naar de kindertijd in Leopoldsbrug van Anouk, waar haar kinderslaapkamer er nog precies hetzelfde uitziet als 20 jaar geleden. En dat is, ja, very 20 jaar geleden.
4: Vroeger was ik een enorme fan van Diddle. En ik had echt een hele verzameling, een hele collectie. Dat is echt heel speciaal voor mij en dat mag nooit weggaan.
5: Nee, stel nu dat jouw mama op een bepaalde dag zegt, Anoukske, ik denk dat dat nu wel duidelijk is dat jij daar in Ibiza en in Schoten blijft wonen. Wij gaan misschien jouw slaapkamer toch, ik ga er misschien een soort thuiswelnisje van maken.
4: Nee, mag
1: nee,
4: niet.
1: Nee, Diddle moet blijven staan. Dat was duidelijk geen optie. Er is nog één stukje dat ik van Anne van Elzen cadeau heb gekregen. Want Anouk Maton die deelde ook haar sleutel tot dagelijks geluk, de routine die ze daarvoor heeft, met Anne van Elzen.
4: Wat ik dagelijks doe, is eigenlijk in mijn dankbaarheidsdagboek schrijven. Waarin dat ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
1: Voilà, de rest van het gesprek krijg je nu zondag om 10 uur. Viva la Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton dus. Hier op Joe, mocht je ze nog niet kennen, die fantastische vrouw Anouk Maton, leer ze dan zeker en vast kennen. Waar ben ik nu eigenlijk gelukkig mee? Moet ik ook 3 dingen opsommen? Ik ben vandaag gaan sporten met mijn beste vriend, was leuk. Ik mocht opnieuw wakker worden, gewoon in een huis met mijn fijne gezin. En, ah ja, Jan Vrij komt zo meteen op bezoek en die geeft ons een pak kijktips voor als je dit weekend met die regen zondagavond nog iets zoekt voor onder.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl.
2: Ja?
3: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
2: oh,
4: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Jan Verheijen is verliefd op een nieuwe serie. En hoe kom je legaal aan een baby zonder man en zonder ontvoering? Dat is voor na 5 uur Bart Dekkaert.
6: Goedemiddag, er is een verdachte opgepakt voor de bommelding op een school in Gent. In de VS wordt 9-11 herdacht en Live Nation mag Pukkelpop overnemen. Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent. Dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijd ontruimd. Door Lisa de Wilde van het parket.
7: Doorgedreven onderzoek heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
6: De jongen is een leerling van de school. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan Ruimte van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren.
8: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk, in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
6: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september, 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
9: Carl John Bettigan.
10: Michael Ernest Beekman.
9: En mijn onkel Ronnie E. Geese.
10: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
6: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij en gaf hij een toespraak.
11: In 25 jaar is een generatie gepasseerd sinds de terroraanslagen van september 11, 2001. Dat dag toen ons land came face to face met true evil.
6: En Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Live Nation wordt eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet moeien met de programmatie. Live Nation organiseert in ons land onder meer al Rock Werchter, Graspop en Doer. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
12: En dan eens even kijken hoe het onderweg zit. Dit zijn de plekken waar je meer dan 10 minuten kan gaan zoekmaken, mocht je die nog over hebben, zo op vrijdagavond. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Diegem, 35 minuten. Op de buitenring tussen Grimbergen en Jette, 12 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Masshoven en Antwerpen-Oost, 19 minuten. Op de A12 tussen Aartslaar en Wilrijk, 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 18 minuten.

0: bekendste Wii U, Wii U aller tijden in Vlaanderen. Clouseau met En Dans. 5:07. Straks gaan we ons legaal voortplanten zonder man. Haha, en nu jij.
1: Ladies and gentlemen, Videotheek Verheijen.
0: Maar eerst even langs bij Jan Verheijen in zijn mancave vol DVD's, Blu-rays, VHS'en en Betamax'en. Jan, hoe gaat het?
2: Zeer goed, dankjewel. Dankjewel. Ik kijk al uit naar maandag. Maandagnacht voor ons zijn het de Emmys. De Emmys zijn de televisie, de grootste televisieprijzen ter wereld. De Amerikaanse prijzen en dus de grootste ter wereld. En in tegenstelling tot de meeste filmprijzen getuigen de Emmys van uitzonderlijk goede smaak, want ik ben het dit jaar helemaal eens met hun keuzes.
0: Wel, zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat jij verliefd bent op een nieuwe televisiereeks die jij ontdekt hebt? En de welke is het dan?
2: Ah, wel, kijk, die reeks heet Widow's Bay, heeft 19 Emmy-nominaties gekregen. Er zijn ook een aantal andere van mijn favoriete reeksen, maar daarover straks meer. Maar Widow's Bay is bij ons denk ik nog niet helemaal zo top of mind. Widow's Bay gaat over een eilandstadje. Je hebt er zoveel in Amerika. En die zijn vaak toeristische attracties. Alleen Widow's Bay is zo'n beetje een conservatief, wat suffig stadje, maar met een heel dynamische burgemeester die probeert het toerisme te promoten, die erin slaagt een columnist van de New York Times daar naartoe te lokken, die een heel leuk stuk schrijft. En vanaf dan komt het toerisme op gang. Alleen, net op dat moment komt ook

0: een eeuwenoude vloek die op dat stadje, op dat eiland zou rusten, opnieuw tot leven, bij wijze van spreken. En ziet die man zich geconfronteerd met een aantal zeer vreemde voorvallen. De grote ster van Widow's Bay is de man die de burgemeester speelt, Matthew Rhys. Ik kende die niet zo heel goed. Hij heeft heel veel televisie gedaan. Hij zat ook in een andere populaire reeks, The Americans, waar hij trouwens ook...
1: Het is zo één van die koppen, want ik heb de trailer gezien. Niet de reeks, maar ik kijk wel eens Apple TV en dan zie je die trailer. Dat is zo één van die koppen. Je hebt die al 100.000 keer gezien, maar je kent die mensennaam niet. Maar je kent hem sowieso. Zeker weten.
0: En hij is dus absoluut geniaal. Want hij moet, en dat is heel moeilijk als acteur, het is eigenlijk een soort... Zeker in de eerste aflevering een passieve rol. Hij moet constant reageren op opmerkingen, verhalen van de weirdo's die hem omringen. Dus, en die heeft een arsenaal aan oogrollen, blikken, die dan zowel verbazing als ingehouden verontwaardiging moeten spelen. En dat doet hij zo goed, dat is om duimen en vingers af te likken. Het is verder ook een van de weinige reeksen die de juiste balans vindt tussen enerzijds toch wel het horrorgenre, oh serieus nemen, die vloek en er vallen ook echt wel doden, gebeuren rare dingen. En toch is het ook tongue-in-cheek, is het soms ook heel grappig. Ik was er dol op.
1: Ja, als met je ogen kunnen rollen een vrijster is om het te maken in Hollywood, dan gaat mijn 12-jarige dochter nog hoge ogen scoren daar. Jan, dat bracht ons tot de vraag van, jij bent hier wild van. We kunnen wel zeggen dat dit tot nu toe je favoriete reeks van het jaar is.
0: Ja, en ik dacht, dat is ook een moment, we zijn toch al september, laat ons eens kijken wat de favoriete reeks van de Joe-luisteraar tot nu toe dit jaar is. Daar ben ik heel benieuwd naar. En ik ga er dan, zoals ik steeds van jou 3 tips mag geven, ga ik mijn 3 andere favoriete reeks van dit jaar
1: geven. Zoals je steeds van mij 3 tips mag geven, ga je straks ongetwijfeld 8 geven. Dat weten we ondertussen al. We zijn op zoek naar nieuwe reeksen. Op eender welke streaming of op televisie. Dat mag ook, hè, als je nog echte televisie kijkt. Mag, laat even weten wat dit jaar dus van de nieuwe reeksen een absolute aanrader is. Want er is vast nog veel dat wij moeten ontdekken. Zwier het in de Joe-app, zometeen de favorieten van Jan Verheijen zelf.

0: The Bachelor Boys, over The West End Girls. Wat is jouw favoriete reeks op televisie, op eender welke streamingdienst of op de klassieke televisie? Tot nu toe, dit jaar. What's happening, Captain? Videotheek Verheyen. Oh no. Dat vragen we ons af omdat Jan Verheyen een gigantische liefde voor Matthew Rhys en Widow's Bay op Apple TV heeft ontwikkeld. Maar je hebt vast nog wel een paar favorieten van, van de afgelopen 9 maanden in je mouw zitten, Jan.
1: Ja, en 2 daarvan zijn ook op Apple TV. Dus die hebben echt wel een heel straf jaar, vind ik. De eerste is een tweede seizoen, dus die reeks is al min of meer bekend. The Pit, een ziekenhuisserie die zich afspeelt op de spoed in een ziekenhuis in Pittsburgh. En dat is ja, geweldig goed gedaan. Ik weet, er zijn al veel dokterseries geweest, maar dit is echt fantastisch goed gedaan. Die set ziet er ook geweldig uit. En dat ja, mag ook wel, want om toch maar eens te vergelijken waar wij dan, want wij hebben ook dokterseries. We hebben spoed gehad, we hebben zo'n Medisch Centrum West. En ik denk dat een heel seizoen Medisch Centrum West ongeveer evenveel kost als 1 aflevering van The Pit. Die kostte 4 à 5 miljoen per aflevering. We hebben ook een gigantisch decor. Dat ziekenhuis dat je ziet, is dus een decor. Enfin, maar het is geweldig, het is spannend, het is briljant gespeeld. En het is trouwens van dezelfde bedenker als ooit ER. ER, ja. Ken je dat nog? ER,
0: ja, natuurlijk, dat was ook een ziekenhuisserie. Dus zoveel heeft die mens eigenlijk niet bedacht in zijn leven. Namelijk twee ziekenhuisseries.
1: Noah Wiley, die trouwens ook al in ER speelde, speelt nu ook weer een dokter. Ja. Ik zal natuurlijk die mensen wel vertrouwen om mij te opereren. Die heeft dat al zo wel ervaren. Brede keuze, ook van Apple. Pluribus. Oh. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. Ja, dat ken jij ook, hè?
0: Pluribus. Ja, dat is goed.
1: Met de geweldige Rhea Seahorn. Het is een soort. Het is een zeer origineel dystopisch science fiction verhaal. Meestal is dat ja, als er een invasie komt of er gebeurt iets, is het allemaal miserie en dan komen er zombies. En dan moet je met je gezin grote afstanden afleggen om een brood te vinden dat niet beschimmeld is. Nu gaat het over het gevolg van die. Wat er gebeurt is dat iedereen ja, in een soort naïeve fantasie. Iedereen is lief en iedereen is vriendelijk. En dat is heel uitputtend, want er zijn een aantal mensen die immuun zijn. En die merken van, ja, maar wacht eens even, als iedereen hetzelfde is en iedereen lacht en alles is oké, dat is eigenlijk ook niet tof. Dat vind ik wel een heel interessante omkering van een aantal principes. En het is gemaakt, bedacht door Vince Gilligan, die al eerder Breaking Bad en Better Call Saul heeft gedacht.
0: Ja, amai, die kan er ook iets van, dat is wel duidelijk. Ja. Pluribus, absoluut een aanrader, zeker ook voor mensen die niet per se van dat genre houden, want het is eigenlijk totaal geen echte science fiction of zo, dus geen schrik van hebben.
1: Ik aarzel zelfs om science fiction te gebruiken, omdat ik weet dat sommige mensen afschrikt. Het is, ik weet niet, maar het is echt heel goed. Ja. En dan mijn derde keuze, want ik had nu eigenlijk over Friends and Neighbors moeten kiezen, of House of the Dragon.
0: Kijk, hij doet het toch weer, dames en heren.
1: Dat is een opzomming en ik kom nu uit bij mijn guilty pleasure van het jaar. Dat is zo'n reeks waarvan je weet, ja, eigenlijk mogen je dat niet goed vinden, maar ik heb toch...
0: Temptation Island.
1: Ik heb weer zo genoten van seizoen 8 van Gooise Vrouwen.
0: Wacht, Jan. Ja, dat associeer ik totaal niet met jou. Gooise Vrouwen, dat is toch zo'n beetje de fictieve versie van The Real Housewives of Antwerp eigenlijk een beetje.
1: Wel, ik vind dat geen stoeme vergelijking, maar laat in dit geval, ja, het is eigenlijk waar dat hier de realiteit, de fictie overtreft, want loemper en irritanter dan The Real Housewives of Antwerp kunnen ze niet hebben. Maar Gooise Vrouwen doet dat met geweldige acteurs. Linda de Mol, Suzanne Visser, Tjitke Rijdinga, Peter Paul Muller is geweldig als Martin Morero, dat is zo'n Nederlandse slagerzanger die zo in het Gooi woont. En dat is, ja, ik vond dat zelfs al 8 seizoenen lang. Ik vind dat grappig. Ik vind dat, ja, dat is. Bij momenten begeeft zich dat zelfs richting ironie en satire. Geweldig geregisseerd. Alle afleveringen, alle 8 seizoenen door Will Koopman. Een vrouwelijke Nederlandse regisseur. En ik moet zeggen. Ja, en ik weet dat het niet mag, maar ik vind dat geweldig, Tom.
0: Van mij mag dat geweldig hard, dat soort dingen. Hoe meer, hoe liever. Eens even kijken wat luisteraars hier allemaal insturen, want dat was ik ondertussen ook aan het lezen. Hun favoriete reeksen van de afgelopen 9 maanden. Het tweede seizoen van Gentleman op Netflix, zegt Jan. Ja. Dat heb ik zelf niet gezien. Jij wel? Ja, Carina is daar ook fan van.
1: deze Jan moet dat nog zien, maar ik was grote fan van het eerste seizoen, dus ik ga er zonder meer van uit. Ik kijk er echt naar uit, naar seizoen 2.
0: Waar gaat het over, Gentlemen?
1: Gentlemen is van Guy Ritchie, dat is die man van Snatch en Lock, Stock, Two Smoking Barrels. Dat is zo'n Engelse, ja, misdaad speelt zich af in een soort Engels misdaadmilieu. Ik zal niet zeggen dat het een parodie is, want het is bij momenten best wel hard. Maar het is toch ook wel weer op zijn Guy Ritchie's. Het is hard en het is gewelddadig, maar het is ook eigenlijk heel grappig.
0: Ja, Bart zegt dat hij het gisteren in één ruk heeft uitgekeken, het hele seizoen. Hier in de Joe-app zegt hij dat. Alleen al voor de mannen, met een dikke vette knipoog erachter. Misschien moet hij dat toch ook eens checken. Maar mijn eigen favorietje van dit jaar is ook doorgestuurd. En dat zal je niet verbazen wellicht, Jan, want je kent mijn smaak een klein beetje. Staat op Apple TV en dat is het derde seizoen, het voorlaatste seizoen van Silo.
1: Oh, ah, ja.
0: Ja, ja, dat is echt. Ja, dat is wel echte science fiction. En echt, ja. Maar ook voor mensen die niet van science fiction houden, ongelooflijk qua worldbuilding, qua karakters, personages, spanningsopbouw. En het beste moet nog komen, denk ik. Ja, echt zot goed. Absoluut. Okay. Ja, die hebben wel precies een. Er is een goed blik. Franchise is opengetrokken, hè, bij Apple TV. Ze zijn goed bezig, hè?
1: Ja, ze hebben een paar keer echt juist gegooid. Maar het is ook echt goed, dit production value. Ik vind het ook terecht. Ik hoor die mensen nu zeggen van, die heeft de Gentleman seizoen 2 in één ruk uitgekeken. Daar is dus 2 jaar aan gewerkt, hè. Op één avond is dat dan voorbij. Allee, ik snap het, hè, want je wilt het zien. Het is een eerbetoon eigenlijk, maar al dat werk, en dat is één avond.
0: Ja, hoe sneller de mensen kijken, hoe meer jij mag maken, hè, Jan. Zo moet je het zien.
1: Dat is ook weer waar.
0: Allee, vooruit. We gaan jou je weekend laten beginnen. Jan Verheijen, tot volgende week of later in Videotheek Verheijen.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
2: Jonas Blue at J.

0: Edge of Desire, Jonas Blue en Maliv.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
2: En deze zondag is mijn gast DJ en zangeres Anouk Maton. Ik heb een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje waarin ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
3: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk.
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
8: This is true.
9: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
10: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
12: VTM, kleurt je dag.
13: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
14: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
14: Verica Bank.
16: Hier zijn kameraad, dat is voor u.
17: Je weekend start hier. Bij Ton de Kok.

0: prachtig, machtig genieten op vrijdagavond 17:30 van Prince and the Most Beautiful Girl in the World. Klopt het nog altijd, die uitdrukking, het zaad van een maat kan geen kwaad, of verbrand je daar juridisch je vingers beter niet aan? Dat zoeken we zo meteen uit, want er is veel rond te doen. Eerst het andere nieuws uit de wereld krijg je van Bart Beekaert. Bart, wat gebeurt er?
1: Goedenavond. In Gent is een verdachte opgepakt voor de valse bommelding op een school vanochtend. Het gaat om een jongen van 15, een leerling van de school. Hij had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een bom. Live Nation mag Pukkelpop overnemen. De Belgische mededingingsautoriteit geeft groen licht onder voorwaarden. Live Nation wordt eigenaar, maar mag zich niet moeien met de programmatie. Live Nation organiseert in België onder meer ook al Rockwerchter, Graspop en Doer. En de Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Erik Mas kwam niet in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige periode, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
0: Het is een kwestie van tijd voor ze ons allemaal kopen, die van Live Nation, Bart. Het leuke is wel, dan mogen we naar al die festivals gratis, jij en ik.
1: Oké, dat zou
0: wel tof zijn, hè. Ja, mannen toch. Ik heb toch liever een beetje concurrentie, precies, tussen al die dingen. Enfin, richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost staat de langste file op dit moment 21 minuten. File. Voor de rest nog 7 plekken waar je 10 minuten of langer aanschuift. Onder andere op de Brusselse binnenring tussen de bocht van Vorst en de Astridlaan 18 minuten. Op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem 12 minuten. En tussen Grimbergen en Jette 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 18 minuten. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten. Richting Brussel nog 1 file op de E19 tussen Zemst en Machelen 11 minuten aanschuiven. Op andere plekken zou het niet meer dan 10 minuten mogen duren. Wees lief voor elkaar.
2: Je weekend begint bij
3: Tom de Kok.

0: Jovi. Gisteren werd het leven van Fiona uit Mechelen plots 3700 euro beter. De kogel is door de...
1: De kerk.
0: Wat een ontlading in de 15 seconden quiz. Dat wil zeggen dat onze pot gewoon helemaal terug opnieuw begonnen is. We spelen zo meteen voor 50 euro. 15 seconden, 50 euro, nog altijd goed verdiend. Ik zal je straks vertellen wat je daarvoor moet doen. Eerst moeten we het even hebben over... zaad. Ja, ik hoop dat je aan de kinderen hebt uitgelegd waar ze vandaan komen, want daar gaat het nu dus over. Er is best wat te doen rond spermadonatie de laatste tijd. Zo was er het nieuws dat er het zaad van minstens 121 donoren veel vaker is gebruikt dan wettelijk toegelaten. In België mag dat maar bij 6 verschillende gezinnen gebruikt worden, maar dat blijkt niet altijd toegepast te worden. Vandaag VRT Nieuws. Vlaamse wensouders gaan steeds vaker op zoek naar een donor buiten het ziekenhuis om, via Facebookgroepen en websites. Maar dat kan je ook duur te staan komen, want dat is niet allemaal even goed geregeld, even goed beschermd en even legaal. Enfin, ik vraag me eigenlijk af, wat mag ik nu met mijn zaad? En wat, ik bedoel, qua donatie, dit wordt heel ingewikkeld om uit te leggen, maar wat mag er qua spermadonatie en wat niet? En klopt dat, het zaad van de maat kan geen kwaad? Ik weet het niet, maar Karin van Zeelst wel, die is oprichter van One Wish. Karin van Zeelst, een online ontmoetingsplatform voor wensouders. En die kent die hele wet van buiten, dus we gaan dat daar zo meteen even vragen. Mocht je ook een vraag hebben, drop maar even of doneer maar even in de Joe-app.
2: Vanavond bij VTM wordt James Cook de bevallige acrobatieassistent in Got Talent. En bij VTM 2 start de blokledder Flanders Darts Trophy 2026. Dat is jouw avond bij VTM en VTM 2.
3: Kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
9: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Weekend. Weekend start.

0: Ooit uitgeroepen tot sexiest man alive, Pharrell Williams. En zeer terecht ook. Happy. 13 minuten voor 6. Straks kan je 50 euro aankoopgoed bij Aldi winnen. Dat zijn ook, 15, 30, 3. Het zijn 3 stickies ook. Niet slecht om daarmee thuis te komen. Maar eerst iets helemaal anders. Eerst gaan we baby's maken. Ah ja, aan wie ga je anders die stickies geven? Stel dat je een baby wil maken, maar je hebt zo niet meteen... Dat wordt plastisch. Je hebt zo niet meteen goed zaad voor handen. Omdat het zaad dat je hebt niet werkt, bijvoorbeeld. Of omdat er simpelweg geen zaad is, omdat je bijvoorbeeld ook geen man hebt in de relatie. Ja, dan kan je gaan aanbellen bij de buurman en met dienstzaad aan de slag gaan. Of naar zo'n kliniek gaan en een spermadonor uitkiezen. Maar wat is nu de beste manier? Want die gebeuren allebei. En steeds vaker bewandelen mensen toch eerder dat eerste pad. Niet per se de buurman, maar wel iemand die ze kennen. Of iemand uit een of andere Facebookgroep. Is dat een goed idee? En wat zijn de gevaren? Ik weet het niet. Het is een open vraag. Waar moet je rekening mee houden, juridisch? Maar ook voor de toekomst van het kind dat je op de wereld zet. We gaan het vragen aan de oprichter en directeur van One Wish België en Nederland. Een plek waar wensouders elkaar kunnen leren kennen om die kinderwens te kunnen vervullen. Dat is Karin van Veels.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Hoi Karin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Karin, ik heb veel vragen gesteld. Hè. Zullen we beginnen met wat mag er in België en wat niet als het over spermadonatie gaat?
2: Ja, als je goed beschermd wil zijn, zowel als wensouders en als donor, dan moet je eigenlijk via de fertiliteitskliniek de donatie laten verlopen. Ja. Dat zorgt er namelijk voor dat de rechten en plichten van beide personen goed beschermd zijn. Ja. En doe je dat niet via een kliniek, dan kan een man eigenlijk vaderschapsrechten en vaderschapsplichten krijgen.
0: Ja, wat bedoel je dan precies met vaderschapsrechten en vaderschapsplichten? Wat is dat concreet?
2: Het afstammingsrecht in België zorgt ervoor dat de biologische vader en de biologische moeder zowel rechten als plichten kunnen krijgen. Dus ze moeten voor het kind zorgen. Maar ze krijgen ook het recht om het kind te zien en met tijd met elkaar te spenderen. Maar bijvoorbeeld ook het erfrecht is daaraan gekoppeld. Je wil dat natuurlijk niet met een donor. Want een donor is geen ouder. Ga je langs het fertiliteitskliniek, dan is die donor daarvan beschermd. Dus kan hij niet als vader worden aangemerkt. Maar het kind kan ook geen erfrecht krijgen.
0: Ja, je kan bijvoorbeeld ook geen alimentatie vragen. Want daar sta je dan ook aan bloot. Ja, had ik nog niet over nagedacht. Oké, dus in België ben je alleen via zo'n fertiliteitskliniek beschermd. En dus niet als je er zelf mee aan de slag gaat en een contract opstelt bijvoorbeeld. Dat houdt geen stand voor een rechtbank dan.
2: Ja, en dat komt omdat de Belgische wetgever eigenlijk op dit moment nog geen wettelijk kader heeft geregeld voor zelfinseminatie. Dus thuisinseminatie met een potje en een spuitje. Ja. Kan dat ook geregeld worden en veel mensen hebben daar de voorkeur voor. Maar omdat in België daar nog geen aandacht aan is besteed, is dat nog niet goed beschermd.
0: Ja, zijn er plannen? Is er ooit al een voorstel geweest om dat wel anders te regelen?
2: Zover bij mij bekend niet. In Nederland is dat wel heel goed geregeld, maar in België zijn er echt duidelijke verschillen. Dus in Nederland is het zo dat je met zo'n donorcontract eigenlijk bewijst dat de donor is. En hoef je niet per se langs een fertiliteitskliniek te gaan. Maar in België moet je dat via de fertiliteitskliniek laten verlopen, omdat je anders dus niet goed beschermd bent.
0: Ja, toch even oppassen dan voor je gaat aanbellen bij de buurman en dan vraagt van ja, zullen we dan even? Of mag ik even een spuitje hier achterlaten? Tenzij natuurlijk, Karin, je dat perfect oké vindt. Er zullen vast wel mensen zijn bij wie dat dan wel goed afloopt, goed lukt. Zou je het aanraden om dat soort afspraak te maken als dat wettelijk kader er niet is?
2: Eigenlijk niet. En dat maakt het ook meteen lastig. Want veel wensouders en ook donoren hebben geen zin in de verplichte gang langs de kliniek. Want dat betekent een extra wachtlijst, dat betekent extra kosten. En het betekent een medicalisering. Dus je wordt verplicht langs de hele molen gehaald van psychologische gesprekken en ingevroren zaad. En dat wil je het liefst niet, want je bent niet een patiënt. patiënt. Je bent niet per se, je hebt niet per se een behandeling nodig van een arts. En nu word je eigenlijk in België gedwongen om langs de kliniek te gaan om ook de bescherming te genieten.
0: Ja, inderdaad, wel gek. En ik kan me inderdaad voorstellen dat veel mensen doet zoeken naar een alternatief dat dan dus weer die risico's inhoudt. Ik denk dat we hier nog niet over uitgebraad zijn, Karin. Daar zal toch ergens een staartje aan moeten komen. Misschien moeten we het ook gewoon eerder op grote schaal bekijken. Het is gek eigenlijk dat het in Nederland anders geregeld is, hè. Moeten we dat niet gewoon Europees afspreken of zo? Want anders rijd ik gewoon naar Nederland en dan doe ik het daar, hè.
2: Ja, Europees afspreken is een hele goed initiatief. Maar ja, de België loopt wat dat betreft wat achter op Nederland. Want anonimiteit was tot voor kort eigenlijk de standaard. En daar is nu een hele beweging gaande dat we daarvan weggaan. En dat bekend donorschap eigenlijk de nieuwe standaard mag worden.
0: Ja, daar staan jullie dan in Nederland een klein beetje in voor. Maar wij kunnen wel nog altijd beter voetballen, Karin.
2: Zeker.
0: Ja, dat is een enige goede reactie. Mocht je hier meer over willen weten, dan kan je terecht bij One Wish België en Nederland. Dat is een plek waar wensouders elkaar kunnen leren kennen. En er zal vast ook wel flink wat informatie terug te vinden zijn. Karin, dankjewel voor de duiding.
2: Graag gedaan.
0: Doeg.
1: Je weekend start hier. Are you ready? Tom de Kok.

0: Donna Summer, als jij ook eens heel hard wil werken voor veel geld, 15 seconden van je leven, die kunnen omgezet worden in 50 euro die je mag opdoen in de Aldi. Het enige wat je moet doen is nu even 15 seconden doorsturen in een berichtje in de Joe-app. En wie weet mag je dan zo meteen meedoen aan de snelste quiz ter wereld.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig. Ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Knaldi.
9: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
0: Ja. Ja, er is net laster en eerroof over mij gepost op de Instagram van Joe. Ik moet zo meteen iets rechtzetten. Maar eerst, 6 uur, Bart Beekaert.
11: Goedenavond, de eerste besmettingen bij ons met het West-Nijl-virus. In de VS is 9-11 herdacht. En Hendrik Mas blijft leider in de Vuelta. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons geen zorgen maken, Anneleen de Sadeleer.
12: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen, hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grippige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen, zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
11: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. Het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijd ontruimd. Hoort Lisa de Wilde van het parket.
13: Doorgedreven onderzoek heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
11: De jongen is een leerling van de school. Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Live Nation wordt eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet moeien met de programmatie. Live Nation organiseert in ons land onder meer ook al Rockwerchter, Graspop en Doer. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden gehouden voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. President Trump woonde de herdenking bij aan het Pentagon in de buurt van Washington en hield er een toespraak.
14: We will always remember the victims and the families of September 11th, 2001. Very famous date, unfortunately.
11: In New York was er een herdenking aan Ground Zero, waar de WTC-toren stonden. Daar waren alle ex-presidenten aanwezig die nog in leven zijn. Daar werden ook de namen van alle slachtoffers voorgelezen en was er een minuut stilte op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden. Maximaal tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
0: Dank je Bart, dit zijn de plekken waar je 10 minuten of langer in de file staat nog. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 18 minuten erbij. Op de Brusselse binnenring tussen Beersel en Pedersquare, 18 minuten erbij ook. Tussen Pedersquare en Groot-Bijgaarde-Dansaert, 17 minuten nog eens. Op de buitenring tussen Wees-Meekopen en Zaventem, 10 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 18 minuten.
7: And so it begins.
8: And now the moment we've all been waiting for.
15: Je weekend begint bij...

0: Agneta, Bjorn, Benny en Louise samen. Abba, dit is niet waar, het is Annie Fried. Sorry.
1: De 15 seconden quiz.
0: Ik dacht, ik test even of ze nog wakker zijn. 11 minuten over 6, Abba kreeg je dus met Dancing Queen. En nu krijg je Doreen uit Hasselt. Doreen, een heel goede avond.
2: Goedenavond, dag Tom.
0: Jij was een van die vele helden. Het was eigenlijk opvallend om te zien hoeveel mensen er vandaag wilden meespelen met de 15 seconden quiz. Je weet dat die mega gigantische pot gisteren gewonnen is door Fiona uit Mechelen.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat heb je gehoord.
2: Ik heb het goed.
0: Het was nogal een ontlading, hè, Doreen. 3700 euro. De pot staat nu terug op 50 euro. Ook al niet slecht, hè, als je die gratis mag uitgeven in de Aldi.
2: Altijd meegenomen, natuurlijk. Ja.
0: Wie gaat daar mee van mogen genieten als jij wint?
2: Mijn dochter en mijn partner.
0: Ah ja, vooruit. Ja. Met z'n drieën is goed van gaan shoppen. Ja. Kan je al een paar dagen van eten, denk ik, van die 50 euro. We gaan eens kijken of het jou lukt. Ook voor jou zijn de regels genadeloos. Namelijk 15 seconden, 5 vragen. En voor de buzzer moet het laatste antwoord binnen zijn. Oké, Doreen. Dit is jouw moment, hè. Ben je er klaar voor?
2: Helemaal.
0: Dan komt hier je eerste vraag. Wie zong daarnet Dancing Queen?
2: Abba.
0: De Belgische vlag is zwart, geel en...
2: rood.
0: Het weekend is zaterdag en...
2: zondag.
0: Hoeveel gram is een kilo?
2: 100.
0: Nee, hoeveel gram is een kilo?
2: Oh, zo goed bezig.
0: Doreen, 1000 gram, hè. Doreen?
2: Ja,
0: het is 1000 gram. Ja, ze is even niet goed van. Ik zou er ook niet goed van zijn. Je was zo goed bezig, je had het echt kunnen halen, Doreen.
2: Ja, klopt. Zien we.
0: Het klinkt op de radio allemaal heel gemakkelijk, hè.
2: Klopt, inderdaad.
0: Tot je het zelf moet doen. Lieve Doreen, groetjes aan je partner en aan dochter Lief. Maak er een heel mooi weekend van. En wij spelen maandag voor een mooie ronde 100 euro.

0: Nee. Luc. Luc stuurt hier onduidelijke laatste vraag. Hoe duidelijk? Dat is lagere school, Luc. Hoeveel gram is een kilo? Dat heeft mijn dochter in derde leerjaar moeten leren. Dat was een heel, heel duidelijke vraag. Maandag spelen we terug en pas maar op of we bellen nu op om mee te doen.
1: Vlaamse Vrijdag.
0: Ja. Ondertussen komen er hier al suggesties binnen van Brenda, onder andere voor Vlaamse Vrijdag. Die heeft dat heel goed door. Het is vrijdag en op vrijdag rond dit uur mag jij een plaat van eigen bodem kiezen. Eigen plaatjes eerst. Dat moet niet eens in het Nederlands zijn, als het maar gewoon in Vlaanderen gemaakt is of door een Vlaming gemaakt is. Laat maar weten wat het mag zijn, dan kiezen we er zo meteen minstens eentje uit. Joe App, je moest al bezig zijn.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is zwaar gewoon, hè. Nee, echt niet voor mij.
1: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
2: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
1: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Mama, snap jij iets van die passé-composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
9: Wat? 3?
3: Yep. Info op telenet.be.
10: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
11: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
12: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit 1 kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
13: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
14: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
13: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
14: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
13: Aha, oké.
15: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
16: Krevel. Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
17: Krevel. Leef beter. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
18: Ramen, deuren, veranda's.
19: Lijnaars Aluminium.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.
6: Hier is een kameraad, dat is voor u.
7: Je weekend start hier, bij Ton de Kok.

0: meest onwaarschijnlijke samenwerkingen zijn vaak de meest succesvolle. Maroon 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger.
1: Vlaamse Vrijdag.
0: 5 minuutjes voor 6:30, straks is Bart hier met een update van het nieuws. En ik moet ook nog iets rechtzetten. Want er is mij laster en eeroof aangedaan op onze eigen Instagram. Als je het nog niet gezien hebt, Joop.België, zo heet we op Instagram. Ga maar eens kijken wat ze daar net over mij gepost hebben. Dat toch eigenlijk niet doen. En wie heeft dat gedaan? En die is al naar huis. Ja, ik zou ook naar huis gaan als ik dat net gepost had. Zeg het maar eens. Daar hebben we het zo meteen over. Eerst een plaat van eigen bodem. Een liedje dat hier gemaakt is, of door een Vlaming gemaakt is. Het moet zelfs niet in Nederland zijn. Heel veel inzendingen binnengekregen. Ik zou liefst gaan voor iets dat we niet super vaak draaien. Deze heel af en toe is, maar dat zit dan zo meestal in de top 2000 of zo. Marian is een van de fijne mensen die me heeft aangevraagd. Zegt het is een van de allermooiste liedjes. En nog in het Vlaams ook. Het is van Jean Thomas. En het is Voor Haar.
2: Oh, dat is inderdaad echt prachtig. Voor Christo.

sorry. Te vroeg lachen. Ik was aan het lachen met het berichtje van Claude. Daar kan je toch altijd op rekenen, hè. Hopla, een liedje voor alle kale mensen. Voor haar, van Jean Thomas. Zeg, voor Bart hier is met het nieuws, hebben we nog tijd voor nog één Vlaamse vrijdag. Mag ik? Er zegt niemand nee, dus we gaan het doen. Er is heel veel vraag naar de Kreuners. Vijf verschillende mensen, maar ook met vijf verschillende nummers. Ik ben uiteindelijk voor de allemansvriend gegaan. Ik wil je. Bij Joe, want het is waar ook.

0: Ik wil je van de Kreuners 7:30. Zometeen nog iets rechtzetten over mij, want er worden leugens over mij verspreid op het internet. Maar eerst de waarheid, en die wordt gesproken door de mannen en vrouwen van onze nieuwsredactie, Bart Beekhuis.
1: Goedenavond, er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het Westnijlvirus. Dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Het departement Zorg benadrukt dat de kans erg klein blijft om besmet te raken en ernstig ziek te worden. Onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden. Maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
0: Dankjewel Bart, 7:03. Nog 8 plekken waar je 10 minuten kan verliezen. Dat wil zeggen dat de spits nog niet helemaal voorbij is, vrienden. Richting Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetter. Daar is nu een ongeval gebeurd. 31 minuten sta je daar in de file. Op de Brusselse binnenring tussen de bocht van Vorst en de Astridlaan 18 minuten file. En van Beersel tot Ruisbroek ook een ongeval daar, 12 minuten file. Op de buitenring rond Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem 10 minuten file. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen de Skalderstraat en Gent-Zeehaven, 17 minuten aanschuiven. Richting Hasselt op de E313 tussen Geel-West en Ham, daar is ook een ongeval gebeurd, kunnen we stoppen. Een kwartier erbij. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 14 minuten erbij. En op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout, 10 minuten verliestijd. Mocht je op een andere plek staan, dan kost het niet meer tijd dan 10 minuten om daar voorbij te geraken. En wees gewoon een beetje lief voor elkaar, het is vrijdagavond.
2: Je weekend begint bij...

0: Don't Go Breaking My Heart. Straks is Kenneth Stevens hier. Straks is vragen aan hem ook wat hij voor jou in petto heeft. Want het wordt nog een hele mooie vrijdagavond bij Joe. Maar over gebroken harten gesproken. Ja, het is hier niet meer hetzelfde qua sfeer. Er zijn pesterijen achter de schermen, dames en heren. En nu ook voor de schermen. We gaan daar heel eerlijk in zijn. Ga maar eens naar de Instagram van Joe. En kijk maar eens wat de collega's daar daarnet hebben opgezet. Want blijkbaar, als je je op vrijdagavond afvraagt...
1: Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een los.
0: Is eigenlijk het enige antwoord. Ah, vraag het een keer aan...
2: Met Tom de Kok.
0: Aan Tom de Kok. Dus wat ze nu gedaan hebben is... je weet het of je weet het niet, maar ik ben een van de 20 deelnemers aan De Verraders dit jaar. Dus daar zit ik dan samen met 16 bondgenoten, 3 verraders en Ruben van Gucht in. En we leren elkaar in de eerste aflevering die vorige zondag is uitgezonden, leren we elkaar kennen. En we staan dus heel vaak een praatje te slaan, maar er moet ook iets gedronken worden. En wat blijkt nu, als je alle fragmenten uitknipt waarin ik in beeld kom en je plakt die aan elkaar, dan krijg je het beeld van een man die een probleem heeft met drank. Want ofwel ben ik het glas van Veerle Dobbelaren of Ruben van Gucht of Noah Mavuela aan het bijvullen, ofwel ben ik zelf champagne achterover aan het kappen. En net op het moment dat Staf met zijn cameraploeg de bar binnenkomt, kom ik van onder de toog met 2 zware biertjes in mijn handen, alsof het getimed is. Het is heel grappig om het allemaal achter elkaar te zien. Maar ik wil een paar dingen duidelijk maken. Ten eerste, ik heb geen drankprobleem. Ten tweede, ik heb echt geen drankprobleem. Ik ben niet iemand met een drankprobleem die ontkent dat hij een drankprobleem heeft. Ik heb er gewoon echt geen. En ten derde, hey, wie weet, was dat mijn strategie wel? Want dat is namelijk wat ik wel vaker doe in een groep. En mensen die zo af en toe met mij op stap gaan, weten dat wel. Ik ben meestal de eerste die zegt van, kom, ik zal iets gaan bestellen aan de toog of ik zal de garçon nog eens roepen. En als het op zo'n receptieaangelegenheid is, dan ben ik meestal degene die zegt, kom, ik ga nog eens met de fles rond. En dat is wat je mij daar ziet doen. Ik ben stiekem iedereen aan het bijgieten, making myself useful en ondertussen kop in kas en vooral overal goed gaan luistervinken. Dat was mijn strategie. Dus het heeft niks te maken met overmatig drankgebruik. Ik ben gewoon de slimste van de hoop.
2: 11 minuten eerlijk.
0: Of misschien ook niet helemaal. Het was wel gewoon ook heel lekkere kava. Maar, dat bracht me bij de vraag. Dat is wel werkelijk waar, hè, dat ik degene ben die dan zorgt dat de glazen vol blijven en de sfeer en de gezelligheid. Dat is mijn partyprofiel. Dat is hoe ik mij gedraag in een groep of op een feestje. Wat is jouw partyprofiel? Ben jij chronisch op de dansvloer te vinden? Praat jij de avond vol? Sta jij gewoon aan de toog toe te kijken met een pintje? Zit jij op de parking te wachten tot je vrouw eindelijk naar huis wil? Ben jij degene die ze altijd s'avonds laat van de grond moeten oprapen en naar huis dragen? Hoe ziet jouw partyprofiel eruit? Ik ben dus de gangmaker die de glazen bijvult. Wat is jouw partytotem? Je moet daar nu 11 minuten heel eerlijk over zijn in de Joe-app. Dan gaan we naar de resultaten kijken. Je mag niet liegen, want dit is de rubriek 11 minuten eerlijk. Dus tot 18:52 alleen maar de waarheid over jouw gedrag in groep.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor als je zelf telt.
5: Zal wel zijn.
4: Voor als je elke cent telt.
5: Zal zeker wel zijn.
4: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
5: mij van mijn padellenelleboog verlossen.
4: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
3: VDK Bank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot. Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
7: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
12: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
13: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
14: Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
15: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
14: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
15: Maar ja.
14: Oh my god.
15: Oh my god, bedoelt je?
14: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danilith, dat voelt direct als thuis.
15: Home my god.
14: Ja, je voelt het ook, hè?
15: Ja, ja, ja.
16: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danilith in Wortigem Petegem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danilith.be.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
19: Volkswagen. All systems go.
20: Je weekend start hier.
21: Weekend!
22: Tom de Kok.

0: grote plannen mee? Allee, het is te zeggen, wij, dat is in dit geval Kenneth Stevens. Wat ga je nog doen met de radio vanavond?
1: Ik ga filmtickets weggeven.
0: Als het
1: mee zit, zijn het er 8. Dat is toch ondertussen al 150, 160 euro waard, denk ik.
0: Ja, zoiets. Ik heb vorige week geluisterd en ik wist het, maar ja, ik mag nooit meedoen natuurlijk. Ik werk hier.
1: Ik zal vanavond even door de vingers kijken, toch?
0: Maar luister, het is echt een heel leuk spelletje. Begint met 8 tickets. Als je pech hebt, 4. Als je heel veel pech hebt, 0.
1: En de vraag is eigenlijk heel simpel. Hoeveel noten heb jij op je zang?
0: Ja.
1: Zo weinig mogelijk.
0: Eigenlijk vat dat een beetje mijn dag hier samen. Ik werk hier nog niet zo heel lang. Ken het jij al iets langer? Dat pesten hier achter de schermen, is dat iets dat al langer bestaat? Of is dat
1: ja, recent? Maar we zijn dat hier ondertussen zo gewoon.
0: Ja, het is verschrikkelijk. Dus alle roddels zijn waar, dames en heren. De sfeer is hier verschrikkelijk. Ik word hier echt kapot gepest. Maar eens kijken wat ze over mij gepost hebben op Instagram.
1: Dus ik ga kijken.
0: Alle stukjes van de verraders waarin ik aan het drinken ben, achter elkaar gemonteerd.
1: Ja, maar dat is toch elke dag zo?
0: Hallo. Alsof ik een probleem heb. En ik heb dat net uitgelegd. Dat is gewoon mijn partyprofiel. Ik ben degene die zo... Ik ga met de fles rond. Maar ja, dan heb je dus een fles vast in elk shot. Of ik kom van onder de toog met 2 pintjes die niet voor mij waren. Want ik drink geen soef.
1: Mm-hmm.
0: En dus ik had dat... Maar de mensen denken dus van... Ah, drankorgel, Tom de Kok.
1: Het is nog 6 minuten. Pintje?
0: Nee. Op 6 minuten doe ik er 3.
2: 11 minuten? Eerlijk.
0: Claude zegt dat ze mij vanaf nu Tom de Slok moeten noemen. Uit, de keer, man.
1: Ja.
0: Maar dus de vraag was, wat is jouw partyprofiel? Want ik ben dus de gangmaker die zo... Allee, kom mannen, we drinken nog één. Zo, dat is, ik hou iedereen aan de gang.
1: Ja.
0: En tussendoor placeer ik zelf een babbeltje en een dansje. Maar hoe ben jij op feestjes? We hebben heel veel verschillende profielen binnengekregen. Raissa zegt, don't blame me, ik ben single. Dus bij mij is het vooral kijken naar de mogelijkheden.
1: Hola.
0: Katrien zegt, ik zeg altijd, we gaan niet te lang blijven. Hè? En elke keer ben ik de laatste die naar huis gaat.
1: En is het 4 uur. Ja, die kennen we.
0: Bij Noël zijn de wilde jaren voorbij. Ik ken Noël, dat is niet waar. Nu zit ik rustig met een kopje koffie te genieten van wat er rond mij gebeurt. En dat is bij Mia ook, stille genieter. Mia hoort niet zo goed, maar ze zegt, ik geniet wel van het gezelschap, dus ik kijk eens graag rond.
1: Oh, nice.
0: Jimmy zegt, mijn profiel is partyvarken, punt.
1: Dat is ook duidelijk, ja.
0: Lisbeth, dat is mijn stijl, zo'n pintje in de hand en overal een babbelke gaan doen. Romina zegt, ik ben de drinker en daarna zie je mij op de dansvloer. Maar dan heb je ook het andere uiterste. En dat is Godfried. God, zeggen wij ook wel eens.
1: Ja.
0: Die zegt, ik was altijd al the voice of reason. Ik verjaar vroeg op het jaar en was dus ook de eerste met een rijbewijs in onze groep. En ik was dus ook de oerbob. En ik ben dat eigenlijk altijd gebleven. Ik zat altijd in de zeteltjes of aan tafel de drankjes van de dames te bewaken.
1: De Godvriend.
0: Maar de Godvriend.
1: Ja, de Godvriend.
0: Die eeuwige Godvriend. Maar laat je die doen, Godvriend. Je mag uit je keurslijf breken. Kenneth, ja, ik weet dat een klein beetje van jou, maar wat is jouw partyprofiel?
1: Ik ben de floor filler.
0: Ja?
1: Niet alleen met mijn figuur. Nee, maar ik sta heel snel op de dansvloer.
0: Ja, dat is eigenlijk wel echt waar. Gisteren stonden wij met z'n allen op de bowlingvloer. Heb jij ook zo'n pijn aan je polsen? Van
1: mijn polsen, mannetjes.
0: Die strikes die wij gegooid hebben, zeg, die strikes.
1: Het was daar een strike festival.
0: Gezellige teambuilding. Beste vrienden, maak er nog een prachtig vrijdagavond van hier met Kenneth bij Joe. En ook de rest van het weekend zijn we er. Niet vergeten, Joe luisteren. Neem ons mee waar je ook naartoe gaat. En maandag ben ik er terug. Good times.
2: Great music. Tom de Kok.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
4: Ik heb hier naast mij 8 filmtickets liggen. Die kunnen misschien wel van jou worden. Eerste nieuws van 7 uur. Bart Beekaert, goedavond.
5: Goedavond. De eerste besmettingen met het West-Nijl-virus in Vlaanderen. Op de E17 in Deerlijk is een motorrijder om het leven gekomen. En de Red Dragons beginnen sterk aan het EK-volleybal. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons geen zorgen maken, alleen de zadeleer.
6: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grippige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen, zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
5: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. Het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Een dodelijk ongeval op de E17 in Deerlijk in West-Vlaanderen. Een motorrijder van 25 is daar om het leven gekomen na een botsing met een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd. En onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
4: Zo meteen de Weather Girls en It's Raining Man. Er staan op dit moment nog 7 files op onze snelwegen. 4 daarvan duren langer dan 10 minuten. Ik begin bij de langste. Die staat richting Brussel op de E40. Er is een ongeval gebeurd tussen Zwijnaarden en Wetteren. Je verliest daar net iets meer dan een uur. Richting Gent op de E40 aanschuiven tussen Erpenmeren en Merelbeke. 25 minuten erbij. En richting Hasselt ben je door een ongeval op de E313 een kwartier kwijt. En dat tussen Geelwest en Ham. En de laatste vertraging die duurt ook een kwartier. Op de Brusselse binnenring ook al door een ongeval tussen Beersel en Ruisbroek.
7: Dit is Joe
8: met Kenneth Stevens.

up. We got news.

zeggen dat eigenlijk deze totaal niet voor de Weather Girls bedoeld was. Het nummer werd aan verschillende artiesten aangeboden, maar zij gingen uiteindelijk met deze ultieme disco-knaller gaan lopen. Zometeen heb ik voor jou een anarchistische punkband. Je hoort het goed, een anarchistische punkband. Niet meteen het profiel om een wereldhit te scoren, maar gelukkig hebben die mannen van Chumbawamba door de jaren heen wel hun geluid een beetje geswitcht en scoorden ze in 1997. Een hele goede avond. Het is 7 minuten over 7 op de leukste avond van de week en dat is de vrijdagavond. Ik hoop dat jij er een beetje zin in hebt. Ik in ieder geval wel.

Beyoncé en haar vriendinnen van Destiny's Child en Survivor. Beyoncé trouwens, die vorig weekend jarig was. 45 is ze geworden. Een leeftijdsgenootje van mij. En ze heeft dat goed gevierd hoor. Dat kan ze vieren. Samen met haar ventje, met Jay-Z. Hij moest daar optreden en hij heeft haar in het zonnetje gezet met een verjaardagslied en met vuurwerk. En daarna zijn ze het Londense nachtleven ingedoken. En daar staan natuurlijk foto's van op de sociale media. Nu Philip Bailey en Phil Collins.

0: ik mag absoluut niet klagen, want ik heb een fantastische zomer en ook een fantastische zomervakantie gehad. Maar dan zie ik hier het berichtje binnenkomen van Isabel, die zegt: vandaag ben ik 33 jaar samen met mijn man. We zijn momenteel op cruise naar Noorwegen en in onze kajuit zijn we Joe aan het luisteren. Dat is toch fantastisch. En een dikke proficiat daar, Isabel, samen met jouw man. Geniet ervan. Zometeen een van de meest populaire popsterren uit de muziekwereld van dit moment. Dua Lipa komt eraan. Dit is
1: Joe. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: Vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
12: If you got a problem.
13: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
15: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
14: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
15: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
14: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
15: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
14: Ramen, deuren, veranda's?
16: Reinaars Aluminium.
15: Vind je vakman op reinaars.be.
17: Samen zorgen voor een goede start?
18: Let's go!
17: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
19: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
20: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
21: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

toen deze net uitkwam, dachten we, dit wordt wel iets, die Dua Lipa. Ondertussen weten we veel beter. En is het een wereldster, en nog eens van 11 jaar geleden, die Be The One. Zeg, als jij een vaste luisteraar bent van de vrijdagavond hier bij Joe, dan weet je al wat de vaste ingrediënten tot 10 uur vanavond zijn. En anders, als je nieuw bent, welkom in eerste instantie. En dan geef ik die vaste ingrediënten nog eens zeer graag mee. Ik ga je hulp nodig hebben vanavond. Twee keer zelfs, want later in het programma ga je mee de muziek kunnen bepalen. En straks mag jij ook beslissen in de Joe-app wat de meest de happy dansplaat van vanavond wordt, om zo binnen een paar maanden bij de meest happy dansplaat aller tijden uit te komen. Hoe dat precies zit, dat ga ik zeker en vast nog uitleggen. En ik zei het daar net al, hè, bij Tom de Kok, 8 filmtickets, die liggen hier nog altijd op jou te wachten. Over minder dan 10 minuten, dan weten we waar die tickets naartoe zijn gegaan. Met hoeveel noten heb jij op je zang? We spelen over 10 minuten.

0: gewoon een beetje meezingen, een beetje meeneurien. En misschien ook wel een beetje meetikken op je stuur. Als je nog in de file zit, en er zijn er toch nog wel een paar. Een stevige file richting Brussel op de E40 komt door een ongeval. Tussen Zwijnaarden en Wetteren verlies je op dit moment nog een uur sterkte daar in de file. Richting Hasselt op de E313 ook door een ongeval. Tussen Geel-West en Ham 33 minuten erbij. Richting Gent dan aanschuiven op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke 27 minuten. En op de Brusselse Buitenring staat de laatste file van dit moment. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar moet je er 6 minuten bijtellen. Zometeen Billy Ocean naar de Spice Girls.
1: Kenneth Stevens.

0: Als je vanavond nog wil scoren, moet je die zin misschien toch wel eens proberen. Love really hurts without you, Billy Ocean. Dit is Joe. Ik ga 8 filmtickets uitdelen. 150, 160 euro waard ondertussen. Tegenwoordig kan je 8 keer met jezelf naar de film gaan. 4 keer met je lief of met je man, je vrouw, je vriend, je vriendin. Een vriend, een vriendin. Het kan allemaal. Met hoeveel noten heb jij op je zang? Het enige wat je nodig hebt nu meteen is de Joe-app. Open die al. En een beetje snelheid. Dat mag ook. Het enige wat ik van jou nodig heb in die Joe-app is dan weer een naam van een artiest of een groep, of de titel van de song die ik ga laten horen. Nou ja, song die ik ga laten horen. Het spelletje heet Hoeveel noten heb jij op je zang? We beginnen met 1 noot. En dat is echt niet veel. Dat is echt bijzonder snel gedaan. Dat is bijzonder snel voorbij. En maar die 1 noot kan je dus wel een hele mooie prijs opleveren. Ik maak het altijd een beetje rustig. Dat verhoogt de concentratie. Het is sowieso een nummer dat volledig past in de sfeer van de vrijdagavond. Dat kan ik nu al wel zeggen. Maar over wie gaat het? Met welk nummer? Dat wil ik nu zien verschijnen in de Joe-app. Wow! Die was snel. Die was bijzonder snel. We gaan hem nog eens laten horen. Omdat hij zo snel is, ja, 1 noot. 1 noot is eigenlijk niks. Komt hij nog eens? Nu was ze misschien net iets duidelijker, ik weet het niet. Het is geen makkelijke. Maar ja, het is dan ook een mooie prijs. Lukt het niet met 1 noot, dan gaan we zo meteen een paar noten geven. Laat maar komen in de Joe-app. Zo meteen Bras en When Will I Be Famous.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
2: En deze zondag is mijn gast DJ en zangeres Anouk Maton. Ik heb een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje, waarin ik elke ochtend 5 tot 10 dingen inschrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
3: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
12: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
16: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
17: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
16: Ja.
17: Wauw.
16: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
17: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
16: En daarom sturen we updates over je verbruik.
17: Om de 6 seconden?
16: Nee, 1 keer per maand.
17: Ah.
16: Meer info op luminus.be.
18: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
19: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Tom Bros. Ja, de fans van Lady Gaga, dat zijn de Little Monsters, die van Taylor Swift. Dat zijn de Swifties, die van Justin Bieber, de Beliebers. Maar die van Bros, de fans van Bros in de jaren 80, die hadden ook een naam, namelijk de Brosettes. When Will I Be Famous, hoort je nog eens bij Joe. Hoeveel noten heb jij op je zang? Geen ene noot. Het is te zeggen, met één noot heb je niet genoeg. Het is vanavond niet Prince, het is niet Katy Perry, ook niet Clouseau, niet Born in the USA van Bruce Springsteen, niet de Black Eyed Peas, niet Katy Perry, ook niet The Cure. Maar wie of wat met wat is het dan wel vanavond? Hoeveel noten heb jij op je zang? Ik heb er een noot bij gedaan en nu gaat het wel lukken voor 4 filmtickets. We spelen nog altijd in de app van Joe. Nu gaat het lukken, hè? Laat maar komen in die app van Joe.

0: is eigenlijk een nummer uit de jaren 80 dat door C.B. Milton in de 90s een nieuwe schwung kreeg. Deze It's a Loving Thing. Dag Tristan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is er af en toe in Gistel wel eens tijd om naar de cinema te gaan of een cinema in de buurt?
1: In Oostende.
0: Oké. Okay. En als je dan naar de film mag gaan, welk genre zie je dan het liefst?
1: Horror.
0: Oh, ja. Yes. Ik heb er een fan bij. Oh, Tristan, ik begrijp jou volledig, kameraad. Ik ben ook zo iemand die enorm van horrorfilms houdt. Heb jij ook vrienden of familie die zeggen van, wat scheelt er met u?
1: Mijn vriendin.
0: Ja, zie. Ja. Dat is altijd een beetje gek. Maar oh, ik hou ervan. Ik hou er echt van. Heb je, maar ja, dat is dan wel op streaming natuurlijk, Housemaid al gezien, Tristan?
1: Ja.
0: Het is niet echt horror, maar het gaat er wel stilaan een beetje naartoe, hè?
1: Ik heb deze film al gezien.
0: Ah, ja, natuurlijk. Ja? Nog beter op groot scherm. Ja, ja. Ah, heerlijk. Ja. We gaan niks verklappen voor degene die het willen zien, maar het is echt wel de moeite. We gaan even over naar de muziek, want ja, geen filmtickets zonder het juiste antwoord te geven. Naar Tristan, wat heb je doorgestuurd?
1: Hadden wij met What is Love.
0: Maar ja, natuurlijk. Dat is helemaal juist, vriend. Je had er wel net iets meer noten voor nodig dan één noot. Dus 4 filmtickets voor jou, maar dat is toch ook wel mooi, hè?
1: Dank u wel, ja, tuurlijk.
0: En ik hoor dat er een vriendin in beeld is, dus je kan gewoon 2 keer met de vriendin afspreken in de cinema. Hoe tof is dat? Wat brengt het weekend nog voor jou?
1: Morgen werken.
0: Ai, wat doe je?
1: Ziekenvervoer.
0: Oh, maar dat is een heel mooie job. Dus dan ga ik niet ai zeggen, want iedereen moet geholpen worden. En hulde voor jou. Dikke kameraad, dikke vriend, dikke merci om mee te spelen, Tristan. En ik wens jou, ondanks je job, toch een fijn weekend. Bye-bye.

0: Claude die is vrienden aan het maken in de Joe. Ik had het daarnet met de winnaar van de 4 filmtickets, met Tristan, over het feit dat hij ook graag, net als ik, horrorfilms ziet. Claude die zegt, ik hou ook van horror. Af en toe eens in de Joe-app meekijken. Ik hou ook van jou, Claude.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
0: Ik haal er zometeen de zomerhit van dit jaar nog eens bij. Net als Boney M. Na het nieuws van 8 uur. Bart Bekaert, goedenavond.
10: Goedenavond. Hinder rond de E19 Antwerpen-Brussel dit weekend. Thailand bouwt een muur aan de grens met Cambodja. En de Red Dragons beginnen sterk aan het EK-volleybal. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
11: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts 1 rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibekstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
10: De werken beginnen over een uur en duren tot maandagochtend 5 uur. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, met erbovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. Onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
0: 2 minuten over 8 en de verkeersproblemen die zijn bijna opgelost. Er staat nog 1 file op de E40 richting Gent. Tussen Erpenmeren en Wetteren, daar moet je er nog 6 minuten bij tellen.
3: Dit is Joe.
12: Met Kenneth Stevens.

Een beetje geschiedenisles op de vrijdagavond. Met Boney M. en Ma Baker, wat eigenlijk Ma Barker was. Hè? Kate Barker. Kate Ma Barker, om precies te zijn. Beruchte crimineel uit de jaren 30. Maar gelukkig hebben die van Boney M. er geen saaie geschiedenisles van gemaakt op de vrijdagavond. Maar werd het wel een disco-hit vol met drama. Elke vrijdagavond dan zetten wij hier een stapje dichterbij de meest happy dansplaat aller tijden. We zitten nog maar in de eerste ronde, hoor. Maar straks ga ik er weer twee tegenover elkaar zetten in de app van Joe. Twee dansnummers en we gaan ervoor naar de jaren 80, want die zijn prachtig. Maar 2026 is ook een heel mooi jaar. De zomer van 2026 heeft ook trouwens een hele mooie zomerhit opgeleverd en die ga ik nu nog eens draaien. Die komt uit het hoge Europese noorden. Dit is de Bausa en Magnetic.

Idol 2003, wanneer we met deze Denzel kennis maakten. Hetzelfde jaar van Natalia, van Wim Soetaar, van Brahim en van Peter Everaar. Ze zaten allemaal in Idol 2003. Denzel dus en Pump It Up. Een tweetal weken geleden zat deze Denzel trouwens ook in de verkiezing, zeg maar, van de meest happy dansplaat aller tijden. Maar hij heeft toen de battle niet gewonnen. The Underdog Project en de Sun Club met de Summer Jam, die kregen meer stemmen. Zometeen gaan we een nieuwe ronde in na Cher en deze van The Pointer Sisters.

Cher van 35 jaar geleden nog eens bij Joe en de Choop Choop Song. Het is weer tijd om een tandje bij te steken in de Joe-app. Je weet, die app van Joe, je hebt die elke vrijdagavond nodig om mee te stemmen op de meest happy dansplaat aller tijden. Dat is een battle die nu gestreden wordt in de app van Joe. Staat al klaar, je kan zelfs al stemmen als je dat wil. Maar we gaan door, niet alleen in september, oktober, november en ga zo maar door. We gaan door tot juni 2027. Dan weten we wie de meest happy dansplaat aller tijden die titel mag draaien. Welke song van welke artiest dat is. En elke week spelen we een voorronde. Daar zitten we nu in. Ik ga twee nummers uit 1988 tegenover elkaar zetten. En het zijn eigenlijk een soort van gerecyclede nummers, allebei. Met wat knip- en plakwerk en wat samples hier en daar. Dit is de eerste. Ik zei toch al, knip- en plakwerk, samples en grooves. En daarmee een wereldhit kunnen bouwen en scoren. Dit is de eerste As Express, een theme from As Express. Eigenlijk was dit eigenlijk bedoeld als clubtrack, zo'n underground nummer. Maar het is toch uitgegroeid tot een gigantische mainstream hit. Staat tegenover deze. Het bewijs dat ook vrouwen fantastische rappers kunnen zijn. Salt and Peppa en Push It. Met een sample van It's My Beat van The 45 King. Dat zijn ze allebei. Staan ze nu in de Joe-app. En jij hebt een minuutje of zeven de tijd om te stemmen. Of om As Express naar een volgende ronde te duwen. Of toch liever die van Salt and Peppa. Ik zie je stem wel verschijnen.

0: Misschien kwam je net van onder de douche en was je je haren aan het afdrogen. Of werd je net gebeld door iemand. En heb je gemist, om welke reden dan ook, dat we bezig zijn met de verkiezing van de meest happy dansplaat aller tijden. En dat nu in de Joe-app. Als je die app nu opent, dan zie je dat deze Theme from As Express tegenover een andere staat. Namelijk tegenover Salt and Pepper en Push It. Welke van deze twee vind jij de leukste? En mag dus de titel krijgen van de meest happy dansplaat aller tijden? Je kan nu stemmen in de app van Joe. Marcel die stuurt nog dat Push It destijds het lievelingsliedje was van zijn dochter toen ze nog heel klein was en net begon te spreken. En in de plaats van Push It, zei ze pushen. Dat zijn mooie herinneringen, hè?
1: Kenneth Stevens.
0: Om maar te zeggen dat je dus kan stemmen in de app van Joe. As Express of Salt and Pepper. Nog 3 minuten de tijd geef ik jou en dan draai ik de winnaar volledig. Ondertussen deze fijne Casey and the Sunshine Band en That's the Way I Like It.

aha, that's the way I like it. Zo heb ik het ook graag als er veel gestemd wordt in die app van Joe. Zoals net ook op de meest happy dansplaat aller tijden. Waar word jij het gelukkigst van? Met 61% van de stemmen draai ik nu de winnaar voor jou. Geniet ervan de komende 3 minuten.

0: deze week in Date Night.
1: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is zwaar gewoon, hè. Nee, echt niet voor mij.
0: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
1: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
0: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie, meer dan een job. Een

What is love? Dat is tegenwoordig weer een vraag die beantwoord wordt door Frances Leffenburen op VTM. Want Blind Getrouwd is uiteraard weer bezig, een nieuw seizoen. Eergisteren, woensdag, was hier nog te gast bij Tom de Kok in de studio, Frances Leffenburen. Ik weet niet of je dat fragment hebt gehoord, maar op een gegeven moment moesten er files gelezen worden. En Frances, die weet niet, of die wist niet, over welke snelweg zij naar huis rijdt. Ze wist juist de benaming niet, omdat ze gewoon Wees gebruikt en daar verder niet bij nadenkt. Hoe relaxed is dat dan als je zo de auto kan instappen? Heerlijk toch?

Moest je de tel zijn kwijtgeraakt, dan is Pitbull altijd van de partij. 1, 2, 3, 4. I know you want me. Het is 8 minuten voor 9 op de vrijdagavond van Joe. We gaan het tempo er nog eens in steken. En met Snap, The First, The Last Eternity. En zometeen, na 9 uur, bepaal jij hier de muziek.

0: dat zijn eigenlijk de tofste vakanties, hè. Holiday. Die vakanties zo buiten het seizoen, zeggen ze dan. Mensen die nu op vakantie zijn of nog op vakantie gaan vertrekken, profiteer ervan, hè. Madonna en Holiday nog eens. Zometeen na het nieuws van 9 uur is de eerste Bobby Brown in de rij. En Two Can Play That Game. Maar eerst krijg je het nieuws van Bart Beekaart.
1: Goedenavond. Verkeershinder door werken aan de E19. De man die dinsdag zwaar werd toegetakeld is nog altijd in levensgevaar. En de zesde speeldag in de voetbalcompetitie is begonnen. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen dit weekend. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
2: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibekstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
1: De werken beginnen rond deze tijd en duren tot maandagochtend 5 uur. De man die dinsdag aan het station van Waarschoot door 2 16-jarigen zwaar werd toegetakeld, is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Maar hij verkeert nog altijd in levensgevaar. De jongens sloegen hem half dood voor amper 15 euro cash. In Frankrijk heeft een postbode 62 kilo aan brieven gedumpt in een bos. Dat met de Franse post. Het zijn brieven van de voorbije 3 maanden. Ze zullen nu toch nog bezorgd worden. De postbode is ontslagen. In ons voetbal is Anderlecht op bezoek bij KV Mechelen. Die wedstrijd is zo'n kwartier bezig en het staat daar nog 0-0. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten, minimaal rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door, maximaal tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maximaal rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
0: En onderweg zijn er geen verkeersproblemen meer.
3: Dit is Joe.
4: Met Kenneth Stevens.

De man die 1992 trouwde met Whitney Houston. En jarenlang waren ze ook het meest beroemde showbiz-koppel van de 90s. En niet altijd helaas op de meest positieve manier. Bobby Brown nog eens. En two can play that game. En nu gaan we naar Nederland voor Anita Meijer.

0: Wereldhit uit 1992 van C.C. Penniston en Finally.
1: Dit is Joe.
0: En van de 90's gaan we nu naar de Zero's, meer bepaald naar 2008. Dat is het jaar waarop destijds op Jim TV, de wedstrijd Let's Go, Last Go te zien was. Peter Lutz, die was er toen in 2008 naar op zoek. En dan heb ik het over een nieuwe zangeres voor de groep Last Go. Want Evi Goffin, daarmee heeft hij het 7 jaar uitgezongen voor deze natuurlijk. Wereldbekend, hè? Grote hit ook in Europa. Dit was 2001 en de stem van Evi Goffin, maar nu gaan we 7 jaar verder in de tijd, dus naar 2008. Jelle van Daal was toen de winnares van Let's Go, Last Go en zij zong deze Out of My Mind.

We zaten in 83 met Eurythmics en Sweet Dreams Are Made of This. Je kan al eens beginnen nadenken welke muziek ik voor jou nog mag draaien op deze vrijdagavond. 11 september blijft toch altijd een bijzondere datum. Ook 25 jaar na de gebeurtenissen in New York. Het is vrijdagavond. Straks is het tijd voor jouw laatste dans. Ondertussen ook een berichtje binnengekregen van Bianca. Hey Kenneth, dankjewel voor de leuke muziek bij onze voorbereiding voor onze 50ste verjaardagsparty. Morgen, we vieren het met familie en met vrienden. En Bianca doet dat niet alleen. Ze doet dat samen met vriendinnen Wendy en Mieke. Als er nog een paar suggesties nodig zijn voor de playlist, misschien kan je deze ook nog wel toevoegen, hè, dames. Dit is nog eens Eiffel 65 en Blue Dabbedee Dabbedai. En in ieder geval, nu al, een gelukkige verjaardag.

geweldig muzikaal trio. Kom wat dichter bij uit onze lage landen. Reggie, Jaap Rezema en Olivia Trappeniers. Geweldig om die nog eens te horen. Dat nummer dat begint trouwens met maandagochtend. Hè. Dat is het eerste woordje dat Jaap Rezema zingt. En dat doet er mij aan denken. Niet maandagochtend, maar maandagnamiddag. Om 4 uur, dan is onze Tom de Kok er weer. En hij heeft iets te vertellen. Muzikaal nieuws gaat hij bekendmaken. En het is iets met tickets winnen en zo. Maar we mogen er eigenlijk verder nog niks over vertellen. Het zal voor maandag zijn, denk ik.

0: hij was verliefd op Hélène in 1987, Julien Clerc. En het lukte om haar hartje te winnen met veel humor en romantische woordspelingen.
1: De laatste dans, die moet je mij nog schenken.
0: Ja, inderdaad, die moet jij mij nog schenken. Die laatste dans en schenken, dat kan nu via de app van Joe. Neem je telefoon erbij en laat mij eens weten met welk vrijdagavondnummer jou ik een groot plezier kan doen. Dan draai ik het nog voor 10 uur vanavond. Bob Sinclair moet je in ieder geval al niet aanvragen, om de simpele reden dat ik hem nu ga draaien. Ah ja, dit is Well Told On.

daar heeft hij duidelijk goede herinneringen aan. Brian Adams aan die Summer of 69. En er komen nog zomerse vibes binnen in de vorm van ABBA. Jury uit Oudenaarde stuurde deze door als laatste dans. En we weten allemaal wat daar gebeurde in die Summer Night City. Hele toffe suggestie, Jury. Ik hou ze erbij. En ook uit Antwerpen kwam er al een berichtje binnen. Van een heel ander kaliber. Virtual Zone met Virtual Zone. Dat is dan weer een nummer dat Maya doorstuurde voor de laatste dans. Straks om 9:55. Dan draai ik hem volledig. Hè. Maar je hebt nog tijd om andere suggesties door te sturen. Hè. Laat je niet afschrikken. Neem je telefoon, open de Joe-app en stuur jouw laatste dans door. Zolang dat die Friday vibes heeft, is het goed. Dit is Right Set Fred.

jaren 90. Wham! Do Project en King of My Castle. En de suggesties die blijven binnenkomen voor de laatste dans. Dat vind ik fantastisch. En nu meteen door naar onze vrienden van Joe Gold om te gaan naar de jaren 60 met The Monkees.

Dank u, dank u, dank u, dank u wel voor alle berichten die zijn binnengekomen via de Joe-app in verband met de laatste dans. Ik zeg het niet gauw dat kiezen verliezen is, maar vanavond wel vrees ik. Er zijn zoveel toffe suggesties binnengekomen. Ik denk dat ik nog tot 11 uur zou kunnen verder gaan om allemaal laatste dansen te draaien. Karel, vaste Joe-luisteraar en enorme fan van soul en disco, stuurde deze door. What I got is what you need. Unique. Deze zat er zelfs een paar keer tussen. Fadeless, God is the DJ. Aangevraagd onder andere door Alain. En het is weekend. Dat wisten niet alleen die van Earth and Fire, maar ook Tanja. Want zij stuurde deze door, die van Earth and Fire en Weekend. Maar ja, je moet kiezen. Kiezen uit alle onmogelijke, fijne, laatste dansen die hier zijn binnengekomen. Maar ik heb het toch gedaan. We gaan naar Rudy en we gaan naar Oost-Rozebeke. Maar we gaan vooral naar de stad waar vandaag het drama van 25 jaar geleden werd herdacht. Naar New York City. Maar we doen het op een hele fijne manier. Met deze heerlijke van de Pet Shop Boys. Rudy, dankjewel om deze door te sturen.

0: komende twee uur zit je bij Joe Goed voor Joe Party. Zometeen al met de Sugar Babes en Round Round. Na het nieuws van 10 uur, Bart Bekaert.
1: Goedenavond. In Colombia is een gezochte Belgische drugscrimineel opgepakt. We gaan minder op café dan vroeger. En Remco Evenepoel wint de grote prijs van Quebec. In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt, dat meldt de politie daar. Het gebeurde bij een internationale actie. Ons land beschouwt hem als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 betrokken bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. Hij heeft in Antwerpen ooit iemand twee keer in zijn benen geschoten. De man moet hier nog verschillende celstraffen uitzitten. Colombia gaat hem uitleveren. 4 op de 10 Vlamingen gaan nu minder op café dan vroeger. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen zegt dat ze minstens 1 keer per week op café gaan. Bij de vrouwen is dat 1 op de 8. Ook deze café-uitbaatster uit Antwerpen merkt dat onze cafégewoontes veranderen.
2: Het is inderdaad wel zo dat mensen minder op café gaan, minder snel overdag zeggen, komen spreken af op café. We gaan een koffietje drinken in een koffiebar. Maar gelukkig wordt er nog wel goed op café gegaan. Zo.
1: We drinken ook steeds minder alcohol. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmich werd 3e op 15 seconden. Over 2 weken vindt in Canada het WK wielrennen plaats. In ons voetbal is de wedstrijd KV Mechelen-Anderlecht aan de gang. Na een kwartier in de tweede helft staat Anderlecht 0-1 voor. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten, minimaal rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door, maximaal tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maximaal rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Joe Party.

rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen.

0: nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Gedurende een 20-tal minuten konden er geen vliegtuigen landen. Minstens één vlucht is afgeleid naar Oostende. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. In Noord-Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. Er zouden 44 mensen gewond zijn geraakt, van wie minstens één ernstig. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. 140 brandweermensen zijn ter plaatse. En sport Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. Je hoort Evenepoel.
2: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar met een mooi resultaat, dus kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus het is heel tevreden.
1: Dat WK is over twee weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de zevende plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Joe Party.

0: nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten zijn zo afgeleid naar Oostende en eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmig werd nog derde. Je hoort Evenepoel.
2: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus ik kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
1: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
3: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
1: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.